0: Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Juri Zuiderveld.
3: Wat is jouw geboortejaar? Stuur het even door via de NPO Luister-app of bel 0909-1336. Dan draai ik zometeen een favoriet liedje van jou.

Nog altijd 22 graden in Nederland. Vandaar lekker zomers. Edward Maya en Stereo Love. Ja, voor Olivia Dean, Man I Need, een hele goede nacht. Het is 2:08 op 3FM en ook in de rest van Nederland. Zometeen hoor je wat de muzieksmaak is van luisteraar Nout. Hij is geboren in 2001. Wat is, denk je, zijn muzieksmaak? Ja, het is misschien een gekke vraag, maar ik kan het raden namelijk. Op basis van het geboortejaar. Je hoort zometeen hoe dat gaat, maar jij mag ook een gokje doen in de tussentijd. Hij is dus geboren in 2001. Even goed bij jezelf nagaan. Wat is, denk jij, de muzieksmaak van Nout? Ga ik zo meteen even laten zien hoe het moet. Rijk in de tussentijd nieuwe muziek voor je. Echt goede nieuwe muziek. Je kent hem van Ordinary. Dat is dat rustige liefdesliedje. Maar hij kan ook vrolijke muziek maken. En niet als de minste hoor. Goede muziek.

0: 3FM. Another and 54 Ultra. Barry, die zegt, oké, 2001, dan moet het Calvin Harris zijn. En volgens mij doet Robin de Kipchauffeur ook nog een gok. Die heeft een audio-appje gestuurd.
1: Ja, als die in 2001 geboren is, dan is het of een top 40 liefhebber... Mm-hmm. Of het is een hardstyle liefhebber.
0: Ja, nee. Ik ga voor iets anders.
2: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En ik snap Barry, ik snap ook Robin, maar ik heb al wat anders in petto voor niemand minder dan Nout. Goedenacht, Nout.
3: Goedenacht, Jury.
0: Waarom ben jij wakker? Komt het door je nachtritme?
3: Ja, ik heb gisteren nachtdienst, morgen nachtdienst, nu geen nachtdienst. Dus ja, ik ga niet nog een keer omdraaien.
0: Oh, je blijft een beetje in het ritme zitten om je gesteldheid een beetje oké te houden.
3: Zeker waar.
0: Heel verstandig is dat. Want ik werk 's ochtends en 's nachts. Nou, dat wil je niet. Dat wil je niet.
3: Zo, nee, ik kan me voorstellen. Dat is geen goed idee.
0: En wat doe je dan altijd 's nachts?
3: Nu zit ik gewoon een beetje, ik had laatst een workout en ik ben gewoon een beetje gaan rondlopen. Maar ik word de hele tijd aangesproken door politie overal. Die denken dat ik ga inbreken of zo.
0: Dus de politie? Waarom dan?
3: Ja, ik snap het ook niet. Ik doe helemaal niks. Dus ik loop gewoon rond of zo. Je kijkt gewoon een beetje naar de bloemetjes en er stopt alweer een politieauto of zo. Ja.
0: En wat zeggen ze dan tegen je?
3: Zeggen ze, ja, we vinden het toch een beetje verdacht. Wat doe je? Waarom ben je op dit uur? Waarom zit je niet de hele tijd achter Netflix?
0: Waarom zit je niet achter Netflix? Ga naar binnen.
3: Ja.
0: Oké. Waarom heb je een koevoet bij je? Dat soort vragen.
3: Ja.
0: Oké. Nout, dan hou ik jou nu van de straat. Ik heb de politie ingeseind dat het gewoon veilig is nu momenteel daar bij jou.
3: Hartstikke fijn, dat je. Ja.
0: Wat is jouw geboortejaar? Nog even één keer.
3: 2001.
0: Nou, dan ga ik even goed nadenken.

0: zeg jij?
1: Een schot in de roos, helemaal fantastisch nummer.
0: Nou, maar ik mag ik heel eerlijk zijn? Ik start die plaat start ik een halve seconde in en je reageert al.
1: Ja, het is gewoon, ik denk... Ik heb hem al eens gehoord, al een tijdje terug. Ik heb hem al een tijdje niet gehoord. En nu denk ik, wat leuk dat ik hem weer hoor. Dit is het helemaal.
0: Het is Thomas Azier met Vertigo. Is volgens mij ook de 3FM Megahit geweest ooit. God, wat een schot in de roos. Nou, ik ga hem voor je draaien.
1: Hartstikke leuk.
0: Doe de politie de groetjes, hè, deze nacht.
1: Ja, zou ik doen.
0: Yo, doei.

Måneskin en The Loneliest op 3FM. Om een grote artiest te worden heb je naast talent heb je ook een beetje geluk nodig. Chris Woody, hij verhuist in 2010 naar Londen en hij is hard op zoek naar een band. Maar dat lukte maar niet, tot hij op een dag een flyer in zijn brievenbus krijgt met informatie over gitaarlessen. En hij denkt, hey, ik bel die gitaarleraar op om misschien in contact te komen met andere muzikanten. En dat gebeurt ook, want die gitaarleraar die brengt hem in contact met ene Dan Smith. Het klikte meteen en zij richtten samen een bandje op genaamd Bastille. Je hoort ze zo meteen. Na Antoon, dit is de enige op 3FM.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Shakira. Die heeft al eens eerder een WK-liedje gemaakt.

laatste. En dan twee weekjes vakantie. Geen straf met dit weer. Godverdikkie nou. Ik zeg jongens, succes vandaag, want het wordt heet.

Nee. Aankomend weekend staan ze in Nederland. Concert at Sea, de Counting Crows. Natuurlijk ooit met Bluff samengewerkt. En ik denk dat daar onderhandeld is. Joh, kom even een keertje naar Zeeland. Gezellig. Accidentally in Love hoorde je van Shrek 2. Volgend jaar Shrek 5 trouwens. Nou, goed, genoeg informatie. Ik heb nieuwe muziek voor je op 3FM. Van De Staat. Ze gaan na 2 jaar eindelijk weer optreden. En daar gaan ze echt een bizar vette show van maken. Want ze willen een beleving neerzetten waar je als concertganger nog nooit hebt meegemaakt. De show wordt namelijk bedacht door kunstenaars. Dat is natuurlijk wel, past helemaal bij De Staat. Er worden speciale podia gebouwd. De lichtshow, dat schijnt niet normaal te worden. En ze hebben een speciale geluidsinstallatie gebouwd, waardoor je de muziek van alle kanten van de zaal gaat horen. Vanaf oktober gaat hun tour beginnen, dus ja, daar wil je echt bij zijn. Dat wordt een ongekende ervaring. Stel dan even dit nieuwe liedje van ze voor. Live, visuals waarvan je ogen uitkijkt, muziek van alle kanten. Je raakt ervan in de war. En dan die geweldige

het is pas echt een liedje van de staat als je op een gegeven moment... Hey! Hoort, toch? Het is toch? Anders is het geen liedje van de staat. Je hoorde de nieuwste op 3FM, The Fire. Ze staan ook nog op Down the Rabbit Hole over een klein maandje. Dat wordt een grote feest daar, hoor, de staat. En nu Ellie Goulding, dit is Burn, over fire gesproken. Hey.

0: Westbroek.
1: Hoi, Kenny B hier.
2: Hey, dit is Armin van Buren.
3: Hoi, ik ben Evine Michelle.
4: Ik ben Gers Bedoel.
5: Hey, Raccoon hier.
6: Suzanne Freek hier.
7: Hallo, Gerrit Joling hier.
8: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch, jongens? Toch? Hallo?

I'd risk it all for you. Ja, ik denk dat dat 15 jaar geleden was zo'n beetje. Dat zijn grote doorbraakhit ook eigenlijk over hetzelfde onderwerp ging. Namelijk, I would catch a grenade for you. Ja, er zit niet heel veel origineel.

0: de Bauza. Eerst het NOS Journaal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
0: Het kan zijn dat binnen nu en 20 minuten jouw telefoon afgaat voor de onverwachte quiz.

hoorde de Bouwsaan. 3 FM. Joeri Zijderveld. Een hele goede morgen. Joeri Zijderveld, zoals je net ook hoorde hier. Aangenaam. Leuk dat je erbij bent. Bommetje volle show, hoor. Onverwachte quiz zit er nog ergens aan te komen komend uur. En ook een Nederlandse zangeres die internationaal aan het doorbreken is, die hangt zometeen aan de telefoon. Dat is wel echt een heel vet verhaal van een redelijk jonge zangeres die flink aan het doorbreken is. Je hoort zometeen hoe dat zit. Ook goede muziek is onderweg. Olive met You're Not Alone, 21 Pilots en Ride. Eerst nieuwe muziek van deze vrouw. Die ken je nog wel. Sienna Spyro. Die heeft ook gezien dat de zon aan het schijnen is buiten. Die denkt, ik ga een vrolijk liedje maken.

0: Is ook wel een tijdloze track dit hoor. Je hoort Ivo van Breukelen elke ochtend vanaf 9 uur tijdens je werkdag. Ah, deze past daar naadloos in. Olive and You Are Not Alone.
1: De onverwachte quiz.
2: Dag, gesprek met
3: ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: De onverwachte quiz. Het is de meest onverwachte quiz van Nederland. Niet voor jou, niet voor mij, maar vooral voor de kandidaat van dienst. Die ziet hem eigenlijk helemaal nooit aankomen. Deze nacht is dat Jennifer.
4: Hallo?
0: Hallo, met Juri van 3FM.
4: Oh, hi, goeienacht. Gelukkig, jij bent het. En niet mijn stalker.
0: Heb jij een stalker?
4: Ik heb een tijdje terug een stalker gehad. Dus die heeft mij ook eens nachts gebeld. Dus ik was al bang, maar gelukkig, jij bent het. Dus,
0: gelukkig, ik ben het. Gelukkig, ik ben het. Je favoriete radiostalker.
4: Ja, dat mag altijd.
0: Met Juri van 3FM. Je zit in de onverwachte quiz, Jennifer.
4: Quiz? Waar heb jij het over?
0: De onverwachte quiz.
4: Wacht even, ik volg het even. Waar heb jij het over?
0: Ja, dit is de onverwachte quiz. De quiz die je niet ziet aankomen.
4: Oh jeetje, oh, ik ben hier zo slecht in, maar oké, vertel.
0: Oké, vraag 1. Wat voor ronde komt er na de groepsfase op het WK voetbal?
4: De 1/8 finale, toch?
0: 1/8 finale. Nee, het goede antwoord was dus de 16e finale.
4: Komt dat eerst nog? Oh jeetje, oh, ja. Dat wist ik niet eens. Ja, ik volg het niet helemaal, dus nee.
0: Nou, helaas. Maar vraag 2, misschien ga je daar scoren. Het groeit aan een boom en je kunt het lezen, maar wat is het?
4: Het groeit aan een boom en je kunt het lezen. Oh, jeetje, Juri. een blad? Een bladzijde?
0: Dat is helemaal goed, een blad.
4: Nee, ben je serieus? Heb ik het... Och, jeetje.
0: Je hebt het goed. En dan de derde vraag. Je bent er nog niet, Jennifer.
4: Nee.
0: Misschien wel de laatste vraag, maar het is de onverwachte quiz, dus je weet het nooit.
4: Oké.
0: Welke artiest zat ooit in een videoclip naakt op een sloopkogel?
4: Miley Cyrus, geloof ik, in Wrecking Ball.
0: Dat is helemaal correct.
4: Jeetje.
0: Gefeliciteerd, het is het einde van de onverwachte quiz, Jennifer.
4: Ja, wat betekent dit?
0: Nou, je hebt niks gewonnen, want je had niet alle 3 de vragen goed, maar je hebt het wel overleefd.
4: Oké, nou, dat scheelt weer.
0: En ik was niet je persoonlijke stalker, dus dat scheelt natuurlijk sowieso.
4: Nee, dat scheelt ook weer, zeker.
0: Leuk dat je meespeelde, Jennifer.
4: Ja, helemaal goed.
0: Fijne nacht.
4: Fijne nacht, doeg.

Ronnie en Frenna. Met Populair op 3FM. Zij maken een hoop mee, denk ik, op tournee. Maar dat geldt voor heel veel artiesten natuurlijk. Hè. Die maken veel mee op tour. De Red Hot Chili Peppers. Ze traden aan het begin van hun carrière op in een stripclub. De eigenaar die had gevraagd of ze iets unieks wilden doen. Ja, dat hoef je bij de Peppers geen twee keer te zeggen. Want voordat ze hun laatste nummer gingen spelen, liepen ze van het podium af. Ze gaan zich achter omkleden en ze komen naakt terug op het podium. Het enige wat ze aan hadden, dat was een grote witte sok om hun penis. Dat viel zo goed in de smaak dat ze dit jaren daarna hebben blijven doen. Tot ze een keertje werden opgepakt voor zedenschennis. Ja, dat snap ik ergens ook wel. Maar goed ook, want

heeft een Nederlandse zangeres auditie gedaan bij America's Got Talent. Haar naam is Lynn, ze is 23 jaar. Gisteren was die uitzending in Amerika. En ze is door naar de volgende ronde. Ze kreeg een staande ovatie, 4 keer een ja van de jury. Dit gaat echt een ongekend mooie reis voor haar worden. Ze gaat nog veel groter worden. Ze heeft al 100.000 volgers op Instagram inmiddels. En Lynn is wakker momenteel. En zometeen hangt ze aan de lijn hier op 3FM, want ze geeft een reactie. Hoe heeft ze het beleefd? En hoe ziet het avontuur voor haar uit? Je gaat het zometeen horen na Somber Homewrecker. Die

Somber en Homewrecker op 3FM. Een nieuwe ster is geboren. Haar naam is Brooke Lynn. Ze is 23 jaar, ze komt uit Nederland. En ze heeft auditie gedaan bij het grote America's Got Talent. Afgelopen nacht zat ze daar in de uitzending. En heel Amerika die zag haar de sterren van de hemel klinken. Dat klonk zingen, dat klonk zo.

0: de ovatie. Ze kreeg 4 keer een ja van de jury. Oftewel, ze is door naar de volgende ronde aan de telefoon. Brooklyn, goeienacht.
1: Hi.
0: Oh my god, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is echt insane.
0: Neem me heel even mee naar dit moment. Jij staat daar voor die jury. Jij zingt The Greatest van Billie Eilish. Van tevoren, je zei tegen mij, ja, ik was best wel zenuwachtig. En dat kon je misschien wel een beetje horen. Maar ja, ik was wel tevreden. Kun je me eens meenemen in het moment dat jij dat liedje aan het zingen staat te zingen voor die 4 juryleden van America's Got Talent?
1: Nou ja, op dat moment zelf, er gaat gewoon zoveel door je hoofd. Omdat ik wel ook dus eerder had verteld dat mijn stem op dat moment niet helemaal meewerkte. En dat maakte het allemaal nog extra spannend.
0: Ja.
1: Maar ik had wel, Terry is die, Terry Crews, als ik het goed heb, zijn achternaam. Terry Crews.
0: Ja,
1: de,
0: ja, ja.
1: Degene die, ja, hoe zeg je dat woord, die die show begeleidt een beetje.
0: Ja, oké.
1: Ja, die is heel erg spontaan, een hele leuke man. En die probeert je er ook een beetje in de stemming te krijgen net voordat je op het podium gaat. Dus hij heeft me wel een beetje wat meer uit dat bubbeltje getrokken. En toen dacht ik, weet je, ik ga hier gewoon staan en gewoon mijn ding doen, hopen op het beste. En iedereen was ook gewoon heel lief en dan sta je voor die jury. En dat is natuurlijk gewoon ja, helemaal insane. Dat die kijkt dit al jarenlang op tv en dan sta je er opeens zelf, weet je wel.
0: Wauw. En vervolgens, nou ja, jij gaat zingen. En ja, vertel het zelf maar. Wat gebeurt er achteraf? Hoeveel ja's krijg je?
1: Ja dan... het was echt toen ik die hoge noot raakte bij The Greatest. Toen ging het hele publiek staan. En ja. Toen was het ook zo luid dat ik gewoon ook mezelf eigenlijk bijna niet eens meer hoorde. En dat was natuurlijk een heel goed teken. Maar dan achteraf, je bent zo ja, overwhelmed of zo. Dat ja. Van alles wat er is gebeurd, dat je een beetje in een waasje belandt. En dat je dus hoort wat de jury zegt. Maar eigenlijk achteraf was ik een beetje van, oh wat stom, ik heb het niet helemaal goed gehoord. Dus nu zat ik het ook terug te kijken en toen vond ik ook wat ze er allemaal op terug hadden gezegd. De comments ook zo leuk en lief. En ja, wat ook gewoon een beetje ging dat ze wel hoorden dat ik nerveus was. Maar dat dat gewoon helemaal niet zo, dat ik dat helemaal niet hoefde te zijn. En dat ik meer moet vertrouwen in mezelf. Dus ook wel goed opbouwende kritiek of zo. Ik wil niet kritiek ja. noemen, maar wel ja, lieve complimenten wat ja. ze ook gaven.
0: Gewoon hele goede feedback was het natuurlijk. Jeetje Lin, maar dit is gewoon zo'n magisch moment wat je altijd op tv ziet. En de staande ovatie van het publiek en 4 ja's ja. en je bent door naar de volgende ronde. Hoe is ja. dit voor jou dat je als Brooklyn uit Nederland nu naar Amerika bent gegaan en dat daar vol enthousiasme jouw talent wordt ontvangen?
1: Ja, dit is echt gewoon een droom die uitkomt. Weet je, ik had altijd al een beetje het gevoel dat mijn, mijn droom en passie ergens in Amerika ligt, in L.A., omdat dat de stad van de muziek is. En ik had niet gedacht in eerste instantie dat dit mijn weg zou zijn, dat er naartoe zou leiden. Maar ik ben wel eigenlijk heel blij dat dit allemaal is gebeurd. Want dan kan iedereen ook meekijken met mijn verhaal, mijn journey van hoe dat verloopt. En ik leef echt een beetje in mijn droomwereldje nu. Ik ben echt heel blij mee hoe dit allemaal gaat. En ben gewoon heel trots dat ik daar heb gestaan.
0: Wat leuk. Ik hoor het enthousiasme door de telefoon heen. En ik zou voorstellen, ja. laten we gewoon af en toe contact houden. Ja. Nu de Amerikaanse pers nog niet aan de telefoon hangt bij jou.
1: Ja. Nee, ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja.
0: Super. Nou, we gaan je een beetje volgen de komende tijd. Mega bedankt dat ik je even weer kon bellen. En ga ervan genieten. En pas een beetje op de telefoon, want die zal natuurlijk roodgloeiend staan vanaf morgenochtend.
1: Ja, we gaan het zien. Ja. Nou, heel erg bedankt.
0: Yes, dankjewel. Fijne nacht daar.
1: Hetzelfde.
0: Doei doei.

En dan snap je die staande ovatie wel. En die vier ja's die ze kreeg. Brooklyn en The Greatest. Origineel van Billie Eilish natuurlijk. Maar hij staat gewoon in Spotify op deze vorm. Brooklyn dus, hoorde je op 3.

0: Eerst het laatste nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen

0: Emmet zijn fatbike-vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor Hardstyle Festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
2: Bon Jovi, bon Jovi a tutti. We gaan er weer voor vandaag met zometeen Jonas Blue en Malib. Each of Desire ga je horen naar Son Mieux en Dark Before the Dawn.

Cure hoorde je op 3FM en Friday, I'm in love. Ik zit een beetje te twijfelen. Je mag me hier best wel mee helpen. Ik ga volgende week lekker naar Rock Werchter. Heerlijk weekend. Met een natuurlijk weer goed gedeelde line-up met Pinkpop. Waaronder de headliners. Zijnde 21 Pilots. Maar bijvoorbeeld ook The Cure. Die naar Rock Werchter komt. Heel veel zin om die live te zien. Afgelopen weekend natuurlijk al kunnen horen hier op 3FM. Toen Pinkpop en 3FM weer de handen in één hebben geslagen. Maar nee, komend weekend dus voor het eerst nog wel even de Cure live zien. Heel veel zin in, volgend weekend. En ja, ik heb dus een idee en ik wil een beetje bij jou peilen of dit te raar is of niet. Je kan het, jouw mening even droppen via de NPO Luister-app. Zal ik de hele dag op dat festival verkleed gaan als Robert Smith van The Cure? Dat is een redelijk gezette man. Nou, dat kunnen we vast afvinken op de lijst. Maar vervolgens heeft hij zijn gezicht ook best wel wit geschminkt. Met lippenstift en heel veel oogschaduw en mascara. En het kapsel van Caroline van der Plas. Dat is het idee een beetje. Is dat leuk? Of is dat heel raar? Help me even, want ik twijfel te veel. En mijn vriendin heeft het idee afgekeurd.

0: Olivia Rodrigo, je hoorde Drop Dead met 3FM. Ik ben wel blij dat als ik dan zo ontzettend vroeg opsta samen met jou, dat je dan ook wel langzamerhand onderdeel bent geworden van mijn geweten. Ja, dat is echt super. Ik vroeg me af, volgende week ga ik naar Rock Werchter. Ik ga daar net als 70.000 mensen op Pinkpop afgelopen weekend The Cure live zien. Een levenslange droom van mij die uitkomt. Me zo ongelooflijk liefhebben van die band. Al mijn hele leven echt met de paplepel ingegoten. Dus dat wordt bijzonder. Daar heb ik heel veel zin in. En er was iets opeens in mij, een beetje op de trein van mensen die ook hoe ze verkleed gingen naar K3. Hoe mensen verkleed gaan naar Olivia Dean, Harry Styles. En verkleden voor concerten, dat is een heel ding geworden. Outfits. Toen dacht ik, hoe leuk is het? Gewoon hoe grappig is het? Om dan volgende week, die dag van The Cure op Werchter, verkleed te gaan als Robert Smith, de zanger van The Cure. Een soort Caroline van der Plas na de algemene beschouwingen van 2038. Ja, dan moeten ze er nog steeds aan gaan geloven natuurlijk. Nee, die is gestopt, toch? Enfin, dat idee had ik en ik dacht, is dat wel slim? Want mijn vriendin, die heeft er haar afkeurende opinie over gegeven. Dus wat dat betreft is het niet zo'n goed idee. Maar als jij dan, zeg maar, unaniem eroverheen gaat met een positief doorslaggevend advies, ja, dan ga ik er natuurlijk voor. Nou, een kleine blik in de NPO-luister-app. Eens even kijken. Ronnie, als je makkelijk van je vriendin af wil, zeg ik zeker doen. Anders zou ik het mooi laten zitten, Sebas. Nou, dat is een stem tegen. Thijs, zegt Sebas, gewoon naar je vriendin luisteren. Eén bijnaam Klokhuis is al meer dan genoeg. Niet doen, wordt ook veel te warm, man. En dan hebben we ook nog onze grote vriend Bult met een doorslaggevend advies.
1: Hey, ik zou lekker naar je meisje luisteren. Want men are always left en women are always right.
0: Ja, ja, als we het op de

kinderen hebben, dan weet je dat het soms binnen 2 minuten gewoon het mooiste moment van je leven kan zijn. Dat het kan leiden tot mooie projecten, hè? Op die manier. Maar je moet ook vaak gewoon op je eerste intentie afgaan. Hebben de mannen van Nothing But Thieves ook gedaan. De snelste schrijfsessie die ze ooit hebben gehad leidde tot hun allernieuwste track, die toch alweer een nieuwe era heeft ingeluid. Heerlijk. Nothing But Thieves hoor je nu op 3FM met Evolution.

Turn the lights off, hoorde je bij 3FM. En zometeen de allerfijnste nieuwe tune. Nederlandstalig. En het is niet... Ik heb de zon zien zakken in de zee. Maak je geen zorgen. Je hoort hem zometeen naar Sam Fender en 17.

je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.

Mattia Bazaar, Ticento hoorde je bij 3FM. Van de ene bazaar gaan we naar de andere. Het is namelijk de track die Bazaar heeft uitgebracht op hun meest recente album, Exit. En daar hebben ze Sef nog eventjes een klein plasje over laten doen. En ik kan je vertellen, dat is aardig goed gelukt. Wat zeg ik? Bijzonder goed gelukt. Een van mijn favoriete liedjes van dit jaar, omdat het gewoon zo vrolijk en optimistisch is en zoveel energie heeft.

the Disco. High Hopes hoorde je bij 3FM. Wil jij jouw dag goed beginnen? Nee, ik heb helaas geen airco voor je in de aanbieding. Maar wel een tankstation ontbijtje naar keuze. Kan van jou zijn als je nu alvast je naam en je leeftijd stuurt via de app van 3FM. De NPO Luisteren bedoel ik. Spreek je zo meteen misschien, want dan ben je Rex aan Faithless.

0: welkom op de vroege donderdagochtend van 3FM met zometeen Harry Styles. En wat mij betreft de mega-hit van volgende week. Maar goed, of dat gaat lukken, dat horen we morgen. Eerst het laatste nieuws. Even kijken hoe ik het even goed zet. Sorry, ja.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler.

vroegste en misschien ook wel warmste donderdagochtend van je leven. We gaan richting misschien wel de warmste dag ooit gemeten in Nederland. Maar gelukkig, vanaf 4 uur vanmiddag zitten ze gewoon weer op de toeter, zoals we dat dan noemen. Olé, olé, olé, Barend en Benner in de USA. Met helaas, helaas, helaas alweer de één na laatste show vanuit de camper in Amerika. Zijn zij 2 weken lang plankgas achter Oranje aangegaan. Gisteren Nelly langs het trainingsveld. Hilarische beelden kun je vinden op de socials van 3FM. Was echt fantastisch. Maar zij gaan natuurlijk toewerken naar die grote, grote wedstrijd die over 19 uur gaat beginnen. Nederland tegen Tunesië. Kunnen we groepswinnaar worden en daarmee tegenover Marokko komen in de volgende ronde van het WK-voetbal? Het zou toch fantastisch zijn. Je hoort er vanmiddag alles over vanaf 4 uur hier bij 3FM bij Barend en Benner. Verder zometeen hier op 3FM binnen nu in een minuut of 6 een nieuwe editie van Woord voor Woord. Daarin kun jij winnen een tankstation ontbijt naar keuze. Dat betekent een vers belegd broodje, een vers getapt koffietje en een ijskoud sappie of een ijskoud frisje. Wat je ook wil, het kan helemaal van jou zijn op deze bloedhete ochtend. Kun je straks even lekker die file ontwijken, lekker die file uitgaan en een door 3FM verzorgd tankstation ontbijtje lekker ophalen. Zou toch super zijn? Enige dat je moet doen om kans te maken op dat ontbijt is even via de NPO Luister-app laten weten: wat is je naam en wat is je leeftijd? Zo simpel is het. Dan bel ik je misschien zo meteen wel terug. En kan ik jou blij maken met een tankstation ontbijt naar keuze. Ondertussen heb ik een van de beste liedjes van dit moment. Van Flair, Door het oog van de nacht.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sebastian.
0: Hoe zitten we in de hitte?
1: Wat zei je?
0: Hoe zitten we in de hitte?
1: Ja, ik sta nu op het moment, maar ik kijk heel erg uit naar vanmiddag 4 uur, dan klaar met mijn werk.
0: Ja, wat, vertel, hoe sta je erbij dan?
1: Zweten op mijn werk.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik werk in de productie en we maken hijskabels voor schepen.
0: Jezus Christus, dat is al tillen, sjouwen en alles bij elkaar. Maar dat is toch wel binnen alles in een grote fabriekshal. Dat is toch wel vaak met al die machines toch al goed gekoeld.
1: Nou, was dat maar zo'n feest.
0: Nee?
1: Ja, nou, we hebben wel een hele grote mobiele airco staan.
0: Ja.
1: Maar als die aan de ene kant van de loods staat en ik werk aan de andere kant van de loods, ik merk er bijna niks van.
0: Maar een mobiele airco voor een loods, dat is hetzelfde als dat je nu een voetbalveld gaat maaien met een tuingasmaaier. Dat staat ook nergens op, toch?
1: Nee, in principe niet. Ja, je voelt het wel een klein briesje.
0: Ja.
1: Maar nou, als je ervoor staat, dan voel je het helemaal goed. Maar voor de rest werkt die echt optimaal.
0: Het zet geen zoden aan de dijk dus.
1: Nee.
0: Nou ja. Kan ik je in ieder geval misschien wel blij maken met een tankstation ontbijtje. Als je dan straks klaar bent met werken, kun je het natuurlijk ook gewoon inzetten voor een tankstation snackie. Als het maar lekker koud is, denk ik dan zo te horen. Je speelt namelijk mee met woord voor woord. Want woord voor woord komen we samen achter het woord. Ik ga zometeen op een knop drukken hier in de studio. Dat heb ik op mijn scherm staan. En daar zie ik dan een random, willekeurig Nederlands woord. Ik heb 45 seconden de tijd om aan jou dat woord uit te leggen. Doe de groetjes en de kraaien. En ik heb 45 seconden de tijd om dat woord aan jou uit te leggen. En dat doe ik telkens aan de hand van een woord wat te maken heeft met dat woord. Zonder dus te zeggen welk woord ik voor mijn neus heb. Jij geeft vervolgens een antwoord wat je denkt dat het is. En als het fout is, hoor je dit. Dan geef ik jou weer een volgende hint. En dan moeten we binnen 45 seconden uiteindelijk klaar zijn.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik wel.
0: Daar gaan we. Boterham.
1: Beleg.
0: Lunch.
1: Thee.
0: Meenemen.
1: Broodtrommel.
0: Holy moly! Wat een ongekende snelheid, Andrew zegt. Je bent volgens mij de allersnelste tot nu toe. 3 woorden had je nodig om inderdaad het goede antwoord broodtrommel te raden. Brengt jou bij een tankstation een bijtje naar keuze. Wat voor broodje wil je het liefst hebben?
1: Een broodje frikandel met mayo.
0: Kijk eens, man met smaak. Gaan we voor je regelen en een hele fijne donderdag. Succes met de hitte, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi, hoi. Wil je morgen ook meespelen met woord voor woord? Drop je naam alvast even in de NPO Luister-app.

0: Wat is het nou in deze track? Wat is nou dat ene ding waardoor het zo ontzettend catchy is? Er zit iets in wat ook heel herkenbaar is of zo. Volgens mij is het dit. Die melodie naar beneden en dan dit. Nog even één keer vanaf dat eerst met dat seeing you, dat is je omlaag gaat en dan langzaam omhoog. Dat is iets heel herkenbaars. Het is van een ander liedje. Een beetje Backstreet Boys Take That-achtig, meets een beetje country. Als jij weet welk liedje een beetje in mijn hoofd zit, ik heb zelf echt geen idee. Help me alsjeblieft via de NPO luisteren, want ik ben hier al weken radeloos over.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM
2: terrast de goed.
1: XXL.
0: Morgen de hele dag vanaf 8 uur 's ochtends is het tijd voor goed nieuws. Het is weer tijd om 3FM terrastegoed weg te geven. Doen we al de hele lente en zomer op warme vrijdagen. Maar morgen wordt misschien wel 40 graden voorspeld. Dus zat er maar één ding op. En dat was extra budgetten uit de krochten van de NPO trekken.

betekent een lekker rondje voor jou en drie vrienden dat je kan winnen. Maak je dus elk uur kans op. Het enige dat je moet doen is je muzikale oren openzetten en raden welke track je uiteindelijk op het terras hoort. Dus ja, ik ga nu een zomerse plaat draaien, maar morgen zul je deze in opgave een beetje wat verstommeld horen. En aan jou de taak om dan te laten weten welke je hoort en dan win je dat terrasgoed misschien wel. Zo simpel kan het zijn. Goed, je kan alvast even warm worden.

Ik wil wel even laten horen dat deze vogels niet echt waren, namelijk. Ik gebruik vaak vogelgeluidjes in mijn programma. En dan denk ik af en toe van, ja, straks denk je dat ergens een raam open zou zijn. Dat moet ik niet hebben. Al is dit wel het moment om het raam open te zetten. Dit is het koudste moment van de dag. Van de afgelopen 24 uur en van de komende 24 uur. We hebben hier in Hilversum, mogen God op onze knieën danken voor het lichte zeeklimaat. Want het is hier nu 20 graden. Hallo, dat is lekker. In het zuiden is het nu wel nog steeds 24, 25 graden. Dus dit is wel, hoe je ook zit, waar je ook woont, het koelste moment van de dag. Dus zet de ramen alsjeblieft open als je de kans nu hebt. Doe ze over een uurtje of twee dicht, dan gaat de temperatuur alweer omhoog. Dit is het moment om te koelen thuis. En koelen kunnen we ook een beetje op de radio. Ik hoef niet per se een zomerplaat van je te hebben. Ik wil gewoon nu draaien op 3FM de track waarvan jij je gewoon goed gaat voelen. Waardoor je even niet aan die hitte denkt. Gewoon je allerfavorietste liedje ooit. Misschien wel je nieuwste ontdekking waar je enorm fan van bent. Ik wil gewoon een track voor je draaien die ervoor zorgt dat je even zorgeloos en een beetje gedachteloos in deze dag kan beginnen. En dat kan van alles zijn. Drop me even in de NPO Luisterapp. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. Teddy Swims komt er ook nog aan met Mr. Know It All. Naar Major Lazer. Light it up.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Of moet ik gewoon Danielle zeggen?
1: Mag beide.
0: Ja, in de NPO Luisteren heet je Daantje, maar op het paspoort staat Danielle dus.
1: Ja, okay. Inderdaad.
0: Hey, zou jij zeggen dat jij de ideale baan hebt voor warm weer?
1: Ja, ik denk momenteel wel.
0: Het is toch wel lekker. Ik heb het gisteren ook een beetje geprobeerd na te doen. Ik ben al omwegen genomen van... Ik was bij mijn vriendin in Breda. Allemaal omwegen genomen naar Hilversum uiteindelijk naar huis. Ik ben helemaal via mijn opa en oma gegaan. Daar nog even op de koffie gegaan. Toen nog even boodschappen wezen doen. Zo lang mogelijk in die airco. Maar op de weg zitten in de wagen is wel lekker nu, hè?
1: Inderdaad. En dan niet al te koud zetten, want anders krijg je elke keer een klap als je uitstapt.
0: Nee, dat klopt.
1: Voor een paar graden minder en dan komt het helemaal goed.
0: Nou ja, maar kijk, het wordt vandaag dan ongeveer 35 graden. Morgen misschien wel richting de 40. Het advies is inderdaad om je airco ongeveer 5 graden koeler te zetten dan buiten. Maar ja, als het morgen 38 graden wordt bijvoorbeeld, dan is het toch niet chill om je airco op 33... Dat kan niet eens op 33 graden. Wat doe jij dan?
1: Nee, dat kan inderdaad niet. Ja, toch gewoon eigenlijk zo hoog mogelijk zetten.
0: Ah, oké. Nou, dan ik ga het eens proberen. Dat is wel goed.
1: Hey, verder, nou, maar gisteren zei er ook een vrouwtje dat je eigenlijk gewoon moet zorgen dat je lijster aan gewoon raakt aan de temperatuur. En ik denk dat er ook al waarheid in zit.
0: Ja, dat is waar. Wat dat betreft is het eigenlijk ook altijd wel te doen op de snelweg als je gewoon je ramen openzet, toch?
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Ja, maar vanmiddag ook niet meer. Want dan is het gewoon... Dan heb je een föhn binnen.
0: Dat klopt. Ja, moet je even douchen van tevoren. Dat scheelt weer. Zijn er verder dingen in de vrachtwagen waar je extra veel rekening mee houdt met de hitte? Nou, koelvloeistof goed in de gaten houden natuurlijk. Maar zijn er dingen die daaraan anders zijn dan een auto waar je rekening mee houdt?
1: Ja, dat mijn koelkast volgeladen zit. Met drank.
0: Wat zit er allemaal in voor vandaag? Wat heb je voorbereid?
1: Ja, vooral veel water.
0: Ah, heel goed. Lekker bezig. Hey, welke track kan ik voor je draaien om eventjes de warmte te vergeten of juist te vieren? Ik wilde gewoon een track voor je draaien op 3FM waarvan jij dacht, daar word ik gewoon even heel blij van. Dan kan ik de dag optimaal weer beginnen, hoe warm het ook wordt.
1: Ja, nou, ik dacht van Bonnie M, Daddy Cool.
0: Ja, dan kunnen we een beetje afkoelen. Hey, dankjewel Danielle. Werk ze vandaag.
1: Zelfde, fijne dag. She's crazy like

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Wanna fall in love again.
4: Met 3FM ontdek je nog.

Roelof, ontzettende idioot. Ja, je hebt waarschijnlijk weinig keuze in verband met je werk. Maar hij zegt, deze daddy gaat de heel cool de hitte weer opzoeken. We draaiden net Boney M met Daddy Cool. Hij zegt, extra laag kleding in verband met straling van de ovens in het hete glas. Succes van

0: laatste nieuws voor je.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaats

0: gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
19: Barend en Banner
20: in de USA. 3FM.
19: Kylo en CRV.
20: Wijnand en Jamie.
21: Ja, met de tip van Chris.
22: Ja, die heb ik getest. Slapen met sokken aan.
21: Ja. Of het wat

0: Goedemorgen, een nieuwe ochtendshow bij Net en Jamie in de ochtend voor de donderdag. En ik heb gewoon allemaal beelden in mijn hoofd. Ik ben helemaal niet zo heel visueel ingesteld, maar ik wil gewoon weten, hoe zagen ze eruit? Waar heb je voor gekozen? Waren het van die echt van die goede dikke? Waren het van die hele dunne? Of waren het van die hele dunne lagen?
1: Gewoon katoenen sokken tot net boven je enkels.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus dat was gewoon hartstikke netjes. Ja, het komt allemaal door de vraag die van ons voorhoedelid is binnengekomen. Het is altijd leuk als je op dit moment wakker bent tussen 6 en 7. Dan hoor je bij ons favoriete clubje, dat heet de voorhoede. Omdat jij natuurlijk al je ogen hebt geopend, terwijl het, de rest allemaal nog op hun linker of hun rechter oor ligt. Je kan je altijd ook aanmelden via 3fm.nl/voorhoede. Om gewoon even door te geven wanneer je jarig bent, wanneer je wakker wordt, weet ik het wat allemaal. Dan kunnen we je even een verjaardagskaartje sturen. En ook jouw vragen natuurlijk ontvangen. En de vraag van vandaag is van voorhoedelid Chris. Die zegt dus, goedemorgen Jamie en Wijnand. Heb je met je sokken aangeslapen, Jamie?
0: Ja, want dat was de tip. We hebben het van de week, eigenlijk de hele week. Je kan je communiceren of het gaat over de hitte en de warmte. Wat werkt nu goed? Mijn theorie was, je moet gewoon koud gaan douchen voor het slapen gaan. Dat is lekker. Nou, dat schijnt dus, dat moet je absoluut niet doen.
1: Maar, omdat je lichaam dan harder moet werken om weer die temperatuur omhoog te krijgen. Dan schijn je het dus weer bloedheet van
0: exact,
1: te krijgen.
0: Exact, ja. En ja. Maar die sokken, dat schijnt wel wat te doen. Wat
1: nou, wij kregen als tip toen van een luisteraar en die zei, met je sokken aanslapen schijnt goed te werken, want dan blijft de warmte in je voeten of zo. Ja. En dat reguleert dan je hele lichaam. Ja. Zoiets was het. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel. Het lijkt mij heel onlogisch, maar ik wil het wel proberen.
0: Slaap je wel eens met sokken, bijvoorbeeld in de winter?
1: Ja, soms. Maar dan heb ik het wel vaak echt warm, zeg maar, op een gegeven moment. Weet je, dat je dan wel s'nachts dat je wakker wordt en dat je dan ze uit gaat doen. Nou ja, ik moet je vertellen, ik ben gaan slapen gisteravond. Mijn vriend die lag naast me en die dacht echt dat ik helemaal knettergek aan het worden was. Want
0: alle
1: die bij die sokken aandoen.
0: Ja.
1: En die denkt echt, ik weet niet wat jij gaat doen, maar dit slaat nergens op. Dus ik zei, alles voor werk, we moeten dit uitproberen.
0: Heel goed, alles voor de show.
1: Maar ik weet niet, soms heb je toch gewoon dat je een pil krijgt en dat je dan denkt, oh ja, het helpt wel.
0: Ja, placebo, ja.
1: Precies. Ik weet niet of het placebo was, maar ik heb wel goed geslapen.
0: Maar heb je het idee gehad dat je het heel heet gehad hebt, of heter dan andere dagen, of juist minder heet?
1: Ik vind het gewoon heel, kijk, wat voor mij het ding is, ik vind het altijd moeilijk om in slaap te komen. En soms kan je dan door die hitte echt wel een beetje gaan woelen en wakker worden en weet ik het wat. Dat heb ik allemaal niet gehad. Terwijl het wel een bloedhete nacht was natuurlijk. Dus dan zou je zeggen, het heeft geholpen. Maar het is nou niet dat ik wakker werd en dat ik dacht, zo, lekker fris hier.
0: Hey, maar het was
1: ik kan het tegenaan deze ochtend.
0: Het was verdomme 4 uur toen de wekker ging natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, zetten we er nu een vinkje achter?
1: Nou ja, misschien moeten we het gewoon even een weekje gewoon uitproberen of zo. Ja, want dan denk ik nu zo'n één dag, denk ik, ja, is het nou placebo? Is het geluk? Ik weet het even niet.
0: Jij gaat, dat spreken we nu af, de komende nachten met sokken aanslapen. Ja, maar jij hebt nu al één nacht.
1: Ja, maar jij kan het dan ook toch even proberen.
0: Nee, dat heeft geen zin, want ik heb airco in mijn kamer. Die gaat gewoon aan, dus ik heb het sowieso cool.
1: Oh, okay.
0: Dus voor jou, en dan maandag
1: moet
0: hoor
1: ik weer terugkomen.
0: Ja, flip.
1: Oké, die man is klaar.
0: En Wippie zit er de komende dagen niet in.

0: fantastische vrouw. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Goedemorgen. Het is vroeg, het is 7:10, maar zoveel mensen die al wakker zijn, want de hitte. En we kunnen de hele dag over zeiken en we kunnen de hele dag met
1: ik
0: elkaar...
1: Ik vind ook dat we daarmee moeten stoppen. Mag ik dat even zeggen?
0: Nee joh, dat hoort toch bij. Dat
1: nee, ik vind, joh, volgende week heb je gezien. Gaat weer regenen, wordt weer koud. Dan denk ik, laten we er lekker van genieten. We kunnen korter werken, weet je wel. Tropenroosje even pakken. Zoek ergens een beetje de schaduw op. Ga lekker ergens bij water liggen als het mogelijk is. En laten we er gewoon even van genieten. Dat we gewoon een beetje... Ik zat gisteravond ook naar te kijken in Amsterdam. En dan is het gewoon, iedereen is een beetje aan het barbecuen. Lekker buiten, iedereen heeft plezier. Toen dacht ik, het is toch heerlijk?
0: Het is ook gewoon een state of mind, toch? Hoe ga je ermee om? Edmund, die stuurt nog even een berichtje door.
2: Ja, het is hier 30 graden in huis, maar als je er gewoon niet aan denkt... gewoon niet aan denken, dan heb je er ook geen last van.
1: Gewoon niet aan denken, heb je er geen last van.
0: Heerlijk, dat is het devies. Kwam er nog een berichtje binnen van Benjamin, die een vraagje... Kijk, die speelt... We vermoeien je daar eigenlijk nooit mee. Omdat, ja, waarom zouden we jou daarmee vermoeien? Maar als je de kranten een beetje volgt, als je een beetje nieuws kijkt... dan is het misschien wel in je algoritme terechtgekomen... dat er veel in Radioland gebeurt. Veel programma's, mensen die in één keer weggaan van veel geld. Mensen die in één keer niet meer willen werken met elkaar om bepaalde redenen. Is allemaal prima. Gisteren stuurde Benjamin al een berichtje en die zei... jullie blijven toch wel op je vertrouwde plekje zitten? Hebben we niet echt antwoord op gegeven? Gisteren, het was het einde van de show. Hoe zit het na de zomer, James?
1: Of ik terugkom?
0: Ja, of je terugkomt?
1: Ja, ik heb geld nodig. Ja. Ik ben er gewoon hoor.
0: Mochten wij zoveel verdienen als dat zij verdienen, ja, dan kun je op een gegeven moment zeggen: we stoppen er even mee.
1: Sluis, het is gewoon... klaar, maar we werken gewoon bij de NPO. Dus
0: ik wil het zeggen.
1: Nee hoor, Benjamin. We zijn er gewoon vanaf september zeker weer. En dan gaan we ook volle teugen van genieten.
0: Yo, en we gaan nog doorknallen tot de zomervakantie. Dus maak je helemaal nergens zorgen om.

0: ga ik vandaag weer aanzetten. Was hem compleet vergeten. Post Malone album, dat country album wat hij had gemaakt, waar onder andere deze dus op staat met Morgan Wallen, I Had Some Help. Oh, zo'n aanrader om die even te luisteren.
1: Later in de show ken je die wiskundige die voorspelt dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Tenminste, dat deed hij voor het begin van het WK. Maar wat is zijn visie daar nu op? Ja, die Duitse die hangt later vandaag hier in de ochtendshow aan de lijn. Eerst Kensington, Living for 3FM. Goedemorgen.

0: Kensington, Living 4 op 3FM. Zometeen, ja, het is morgen zover. Het is morgen Air Friday, dus dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. Ook in de hitte.
1: Wordt je huis eigenlijk warmer door een airfryer?
0: Nee.
1: Dat is toch super dan?
0: Kijk, afgeraden wordt door de NOS om je oven aan te zetten. Maar de NOS die gaat niet zeggen...
1: Maar ik kan me voorstellen... Geen airfryer. Kijk, bijvoorbeeld met een frituurpan kan ik me ook voorstellen dat het dan warmer kan worden.
0: Weet je wat het voordeel is van de Wijnand & Jamie airfryer? Die is licht, dus die kun je gewoon buiten zetten. Verlengsnoertje naar het balkon en dan gaat de warmte door
1: Maar er is dus bijna geen warmte, dat is het punt.
0: Ja, dat is ook heel wijd. Het is verwaarloosbaar, denk ik, hè, Martijn?
2: Nou ja, ik ben gisteren toevallig even gaan airfryen.
1: Bij hem is elke dag Air Friday aan de hand, hoor.
2: Het is best wel lekker op die warme dagen. Dan heb je ook niet altijd evenveel trek, toch?
0: Nee.
2: Dus we dachten gisteravond, laten we gewoon lekker een frietje maken.
0: Gewoon
2: niet meer, niet minder, lekker een frietje. Ja. Die airfryer stond in de keuken. Het was 28.0 op de thermostaat toen ik begon. Ja. Toen ik klaar was, was het op de thermostaat nog steeds 28.0.
1: Dat is toch super? Dus als jij een verkoelende airfryer wil hebben voor Air Friday, dan morgen gaat hij eruit. Zullen we even airfryer deze kant op via de NPO luisteren?
0: Ik heb in mijn leven nog nooit gedacht dat ik iemand zo blij zou maken met een airfryer als Martijn. En als je denkt, dit is allemaal echt. Het is gewoon, hij is er echt gelukkig mee. Hij gebruikt hem echt.
1: Ja, maar we maken er iedereen gelukkig mee.
0: Ja, maar ik had gewoon nooit gedacht dat we zo'n fantastisch uithangbord voor die airfryer zouden hebben in de vorm van Martijn.
1: Heerlijk, toch?
0: 6:30 airfryer. 6:30.
3: NOS op 3.
0: En het laatste nieuws. Martijn, wat heb je meegenomen van nieuws?
2: Ja, goedemorgen. Opnieuw geldt voor een groot deel van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Vandaag wordt het nog iets heviger dan gisteren. Er rijden ook nog steeds minder treinen op veel trajecten. En Rijkswaterstaat werkt in het hele land met het hitteprotocol, waarbij ze mensen die stranden op de weg met pech sneller naar een veilige plek brengen.
0: We moeten het later sowieso nog over hebben, want ook festivals dit weekend. Defcon.
2: Ja.
0: Maar Concert at Sea is dit weekend ook. En ik weet niet of je wel eens op het asfalt van de Brouwersdam hebt gestaan.
2: Nee, nooit.
0: Ik ben wel eens bij zo'n heet concert ook op de Brouwersdam Concert at Sea geweest. Dat was echt wel heftig. Maar dit, als het morgen 38 graden wordt, ik wens ze heel veel succes daar.
2: Ja, hopen dat de wind van zee komt ook.
0: Dat zou nog een beetje kunnen helpen.
2: Ja. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Experts vrezen voor veel slachtoffers. Ja, het is een chaotische situatie, vertelt correspondent Nina Jurna.
4: De mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort. En daar moesten dus ook mensen vluchten. Dat vliegveld is ook nu gesloten.
2: Doordat het daar nu nacht is, kan het even duren voordat we weten hoe groot de schade echt is. Interim-president Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen.
3: Het WK voetbal.
2: Ja, en als Nederland na komende nacht als groepswinnaar doorgaat op het WK, dan moeten we in de volgende ronde tegen Marokko. De Marokkanen hadden het vannacht lastig tegen Haiti. Ze kwamen 2 keer op achterstand, maar uiteindelijk werd het 4-2 voor Marokko. Ja, en dus zijn ze door. En linksback Anas Salahedin heeft wel zin in een spannende pot tegen Nederland. Een
5: prachtige pot.
6: Ja?
5: Ja, tuurlijk.
6: Ja?
5: Tuurlijk. Ik speel tegen mijn beste vrienden.
6: Ja.
5: Dus dat gaat heel leuk zijn. En Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons.
6: Ja.
5: Dus we gaan ons goed voorbereiden. En ik heb er heel veel zin in als Nederland wint morgen.
2: Ja, Brazilië is eerste geworden in de pool van Marokko. Zij wonnen met 3-0 van Schotland. Zuid-Afrika is voor het eerst door naar de volgende ronde op een WK na een 1-0 winst tegen Zuid-Korea. En ook Mexico, Zwitserland en Canada hebben zich geplaatst voor de 16e finales. Het weer. In het noorden eerst wat bewolking, later overal zonnig. Maar in het noorden blijft het redelijk aangenaam met 26 tot 28 graden. In het zuiden kan het opnieuw 37 graden worden. Ja, en morgen nog wat warmer.
0: Zo, de knetters. Laat de fly in de koeling. Dat is de boodschap voor iedereen in Limburg.
2: Eet de fly in de koeling.
0: Eet de fly in de koeling.
1: Ga in de koeling zitten en eet de fly. Ja,
0: verkeersinformatie,
1: lekker.
0: 48 kilometer op dit moment. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Van Zoeterwoude Dorp nu een kwartiertje. En nog een melding van de A50.

op je kop, vrienden om je heen.

0: Morgen, dan is het weer zover.
1: Wat ga jij erin gooien?
2: Air Friday!
0: Ik weet niet of ik er morgen...
1: Jij gaat sowieso snacken.
0: Nou, ik ga vanavond barbecuen.
1: Ja?
0: Dus daar ligt nu mijn hoofdfocus op. Dus dan kan ik... Dan zeg,
1: oh, je hebt nog geen ruimte in je hoofd na te denken over morgen. Oh, excuus.
0: Geen headspace voor.
1: Excuus.
0: Dus,
1: ik zal je morgen even appen.
0: Morgen, dat laat ik je weten. Maar ja, meestal, okay. Ja, sowieso bitterballetje.
1: Ja.
0: Echt, ik was gisteren op een bruiloft. Daar hadden ze, en die mensen zijn vegan. Daar hadden ze vegan snacks. Dat was ook lekker. Vegan bitterballen, die worden ook.
1: Proef je niet, hè?
0: Proef je? Nou, ja. Eerlijk, sorry. Jawel.
1: Oh.
0: Je proeft het wel.
1: Maar het is lekker.
0: Maar het wordt echt steeds beter, moet ik zeggen.
1: Wat goed.
0: Die airfryer die wij hebben, die kan van jou zijn. Moet je wel even meedoen aan de spelling.
3: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Ik heb ook vegan snackies, hè, voor de airfryer, heb ik gezien.
0: Oh ja?
1: Dus je kan ze uitproberen als je een keer
0: het principe van dit spel is heel simpel. Je kiest een beginletter en dan moet je met een categorie die Jamie je geeft een woord maken. Een soort van pim-pam-pet-idee eigenlijk. Als je het antwoord goed hebt, dus als het woord past bij de categorie met die beginletter, dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Vandaar dus laatste letter. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Je moet snel denken en nog sneller praten. En wie aan het eind van de week de meeste categorieën binnen 30 seconden heeft weggespeeld, die wint de airfryer.
1: Ja, en dat is morgen dus dat je die airfryer kan bemachtigen. Op dit moment is de hoogste score nog steeds op de dinsdag gevallen door Marit. Dat waren 6 punten. Maar Iris, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij gaat natuurlijk een kansje wagen om over die 6 heen te gaan.
4: Zeker weten.
1: Toch? En wat gaat er dan in die airfryer voor jou deze hete dagen?
4: Oeh, ja, goede vraag. Ik denk lekker een bitterballetje. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker een paprika erin doen of dat soort dingen.
1: Kijk, meid, een paprika. Ik denk dat het heel lekker kan zijn. Ja, dat is wel echt zo. Hey Iris, welke startletter heb jij?
4: De K.
1: Oké, daar gaan we. Een bekende artiest.
4: Kanye West.
1: Automerk.
4: Toyota.
1: Meisjesnaam.
4: Annemarie.
1: Snack.
4: Eten? Nee, dat is niet goed.
1: Een snack met een E. Oh, hier is...
4: IJs, nee.
1: Oh.
4: Erten.
0: Hoe?
1: Erten, zeg
4: ik. Erten.
1: Kijk, in mijn geval zou ik het goedkeuren. Ik zou een ert als een snack kunnen zien. Ik denk dat Wijnand zegt dat is geen snack.
0: Nee, ja... Nee, ik vind erwten vind ik niet echt een snack. Van die edamame-boontjes heb je nog. Een eierbal.
4: Kan ook in die airfryer natuurlijk.
0: Erwten, ja. Maar goed, alsnog kwam je dan op 4 punten. En dat is niet genoeg.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Zometeen George Ezra, favorite eerst. Dit is Fantasy.

0: Dit uurtje tussen 6 en 7 met de voorwoorden is toch altijd anders dan na 7e, toch?
1: Omdat we ons nu anders voelen.
0: Anders toch een beetje vrijer. Ja. Jij luistert
1: we kunnen alles zeggen wat we willen nog. Ja. Ik heb het gevoel, weet je wat ik het gevoel heb met de voorhoede?
0: Nou?
1: Dat als je nu wakker bent en je luistert nu, dat dat gewoon mijn vriendenclubje is. Waar ik alles tegen kan zeggen. Ja. En dat het ook een beetje de dingen zijn waarvan we weten. Dit blijft. What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas. Ja, dat, ja, zeg ja. Maar.
0: Even het verhaal, want daar hebben we het net over buiten de uitzending om. En ik vind het gewoon een interessant gegeven. We hebben allemaal die collega die met dit weer gewoon, daar is het allemaal gewoon te zwaar voor.
1: Ze luistert nu wel hoor. Die luistert nu.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Oké.
0: Okay. Maakt niet uit. Wij zijn hier achter de schermen, terwijl de plaat Shotgun en George S. gedraaid, zijn we aan het nadenken over hoe onze lieve collega Marenka zometeen binnen gaat komen. Die trekt de hitte gewoon echt heel
1: slecht. Die is niet te harde.
0: Maar misschien heb jij dat ook wel, weet je wel. Iedereen heeft het deze dagen ook. Het is, kijk, we zeiken allemaal over het weer, dat het te warm is. We vertellen allemaal, oh, wat ga je vandaag doen? Heb je nog lekker dit en dat? Het is, er ontstaat een soort van aparte cultuur. Maar binnen de cultuur heb je toch ook die collega die dan hier heel veel moeite mee heeft.
1: Ja.
0: En niet met de hitte om kan gaan. En wij zijn net hier aan het nadoen hoe zij dan zometeen.
1: Ja, wij zijn een weddenschap aan het doen hoe wij denken dat ze binnenkomt lopen.
0: Ja, ja. Ik denk zuchtend.
1: Ik denk steunend.
0: Als in?
1: Zuchtend en steunend.
0: Zuchtend en steunend.
1: Ja.
0: Ik denk alleen.
1: Warm. Het is zo warm.
0: Oké, we laten het je zometeen weten.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM. Antoon, de enige

0: sowieso de lul, want we hebben onze collega Marenke te kakken gezet. En die zit ook gewoon te luisteren. Dus het personeelszaken die gaat bellen vanmiddag. Maar tegelijkertijd, we hadden het over haar. Omdat je, ja, dat is die collega die gewoon dit weer niet trekt. Dus
1: nee, zij kan niet tegen de hitte.
0: Zij komt zuchtend zo. Ik heb zo slecht geslapen. Komt zometeen zo binnen.
1: Ja.
0: Maar allemaal luisteraars die zich ook melden. Die zeggen, Tristan bijvoorbeeld. Dat ben ik. Ik kan ook totaal niet tegen de hitte. Lawrence. Ik ben die collega. Ik kan helemaal niet tegen de gevoelstemperatuur 40. Nee, die collega die dan zegt dat dit heerlijk is. Opzouten en vlug. Ja, het is koken in het zuiden. Heel veel sterkte vandaag.

0: aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.

0: Goedemorgen, 1 minuutje over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel.
2: Goedemorgen. Er zijn veel doden gevallen bij twee zware aardbevingen in Venezuela.
3: NOS op 3.
2: Vlak voor zonsondergang was daar een beving van 7,2. Niet veel later een van 7,5. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Volgens de eerste cijfers zouden er 32 doden en 700 gewonden zijn. Maar de angst is groot dat het daar niet bij blijft, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Mensen zijn echt heel erg bang dat het, dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend. De noodtoestand is in ieder geval uitgeroepen. En de hulp, de waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: Er is een jongen van 17 opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Uit die plaatsen kwamen de afgelopen weken meldingen van vrouwen die tijdens het fietsen zijn betast. De laatste meldingen waren van begin deze week. De politie denkt dat die

0: winnen van Zuid-Korea. En dat lukte met 1-0.
1: En dan is de wedstrijd klaar en is het ongelofelijke gebeurd. Zuid-Afrika, ja, hij vindt het ook ongelooflijk. De trainer. Zuid-Afrika gaat naar de knock-outfase van het WK. Het is ze gelukt. En daar had niemand van tevoren echt serieus rekening mee gehouden. Ik denk dat ze alleen in Zuid-Afrika een heel klein beetje gehoopt hadden dat het zou lukken.
0: Zuid-Korea is derde geworden in de pool en kan alleen nog maar hopen dat ze doorgaan. Mexico is overtuigend groepswinnaar geworden van pool A. En voor Tsjechië zit het WK erop. Het weer, ook vandaag code oranje. In het noorden begint de dag eerst bewolkt. Uiteindelijk trekt het ook daar open en wordt het een graad of 27. In het zuiden een stuk warmer, daar kan het 37 graden worden.
2: Oeh, lekker.
0: Nou.
2: Tenminste, ja, ik weet niet of dat nu nog geldt. Martijn, dankjewel.
3: Yo.
2: 80 kilometer aan files, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp nu 25 minuten. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg, kapotte auto, een half uur vertraging. Ga je nu ook veel krijgen natuurlijk, ja, auto's die ermee ophouden. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Houten is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook dicht, half uurtje vertraging.
4: 3FM.
5: Ster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
17: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
18: De vriendelijke specialist DA.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
22: Barend en Benner
23: in de USA. 3FM.
22: KRO-NCRV.
23: Wijnand en Jamie.
2: Ja, die zitten allebei in hetzelfde algoritme.
24: Ja, en de vraag is eigenlijk of je er überhaupt in wil zitten. Maar ik denk wel dat we het er even over moeten hebben.
2: Op zeker, je hoort het zometeen na Direct Through the Looking Glass.

0: Directing Through the Looking Glass.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Met de aankomende nacht. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Als we die gewoon lekker winnen, dan worden we eerste in de groep. Moeten we tegen Marokko? En of dat nog een beetje op schema ligt om wereldkampioen te worden, dat gaan we binnen nu en een half uur horen.
2: Van iemand, dat moeten we er wel bij zeggen, die al 3 keer de WK-voorspellingen goed hebben gehad.
0: Joachim Clement is hij, heet hij. Hij is een Duitse wiskundige. En hij heeft dus berekeningen erop losgelaten. Hij heeft het al eerder goed gehad. En hij heeft nu ook gezegd, Nederland wordt wereldkampioen. Of dat nog steeds opgaat, of dat we nog meer kansen krijgen. En wie dan de beste outsider is, dat ga je allemaal over een half uurtje horen.
2: Daarnaast zeiden we al dat wij beide in een algoritme zitten. En misschien is dat in jouw geval ook zo. Waarvan je je afvraagt of je erin wil zitten. Omdat wij hier beide heel erg verbaasd over waren. En dat gaat over acteur Thijs Reumer. Wij zagen voorbij komen dat naast dat hij nu ook een theatervoorstelling heeft, dat hij bij Radio 1 zat. En ja, nu zou je denken, ja, boeien. Als je bijvoorbeeld niet weet wat er met Thijs Reumer is gebeurd. Maar deze man is veroordeeld.
0: Ja, hij is veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. Dat gebeurde tussen 2015 en 2017. Meiden waren toen 14, 15 en 16 jaar. Achter de rechter allemaal bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde meisjes online, onder andere via WhatsApp en webcam, tot ontuchtelijke handelingen, zoals dat heet. Bij zichzelf moesten ze die verrichten en het sturen van naaktfoto's. Voor de duidelijkheid, hij heeft er een straf voor gekregen. 3 maanden gevangenis, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, dus een maandje zitten. En een maximale taakstraf van 240 euro en ook verplichte behandeling bij een GGZ-instelling. Maar goed, dat was. Hij speelt nu weer en hij heeft een theatervoorstelling waar mensen naartoe gaan.
2: Hij heeft een theatervoorstelling waarbij eigenlijk hij wil laten zien hoe het was voor hem om die maand in de gevangenis te zitten. En ik denk ook een soort van spijtbetuiging, misschien op een bepaalde manier of zo te laten horen. Maar goed, kijk, daar kunnen we allemaal een mening over hebben. Je kan ervoor kiezen om er wel of er niet heen te gaan. Ja. Hij heeft natuurlijk in Nederland de vrijheid om die theatershow te maken.
0: Vind ik ook.
2: Vind ik daar kunnen we een andere discussie over hebben. Maar waarom wij hierover beginnen, is voornamelijk omdat afgelopen avond op Radio 1 bij het programma Misha van Misha Blok, dat hij daar een uur lang te gast was. Dus een uur lang zijn verhaal mocht doen en vragen mocht beantwoorden van Misha, die soms ook scherp waren. Hè. Ze had scherpe vragen ook naar hem natuurlijk. Maar ik zag dit voorbij komen. Ik hoorde hier dingen van en toen dacht ik, oeh, dit vind ik lastig.
0: Ja, jij hebt zelf dit soort dingen ook meegemaakt, hè? En je hebt als verkrachting in jouw geval. Dan kunnen we gewoon zeggen, want dat heb je vaker besproken, heb je een documentaire over gemaakt.
2: Ja.
0: En wat denk je dan als je dan hoort dat zo'n gozer dan een uur lang op landelijke radio de tijd krijgt om zijn verhaal te doen?
2: Nou, ik vond, kunnen we een fragmentje ervan laten horen?
0: Zeker,
2: want ik hoorde bijvoorbeeld dit erin voorbij komen. Ik hoop dat ik hem nu bij het goede stukje pak, hoor. Even kijken.
3: Wat je vertelt.
4: Ja, nee, nou ja.
3: Ik had Maartje Schaap weten. Het was een kleine moeite geweest, toch? Om de advocaat een berichtje te sturen. Weet dat ik dit ga doen.
4: Graag
2: even, want ik moet
4: dus
2: even de goede zoeken. Nou, ik kan hem niet vinden. Sorry, excuus. Dat had ik even beter moeten vastzeggen. Maar wat zij vraagt aan hem, is dat zij zegt, nou, de slachtoffers waren er niet blij mee dat je deze theatervoorstelling hebt gedaan. Omdat het ons best wel pijn doet dat iemand die vrijheid krijgt om daar weer over deze zaak te mogen laten weten. En weet ik het wat, om daar over deze zaak het weer te hebben. En voor jou daar de aandacht voor te geven. En dat die mensen weer sympathie ervoor kunnen krijgen. Dat vraagt ze aan hem. Maar toen dacht ik, maar eigenlijk gebeurt nu hetzelfde. En dat gevoel had ik er heel erg bij. Dat we hem een uur lang vanuit de media de kans geven om mensen ook weer sympathie naar hem toe te krijgen. Kijk, wat hij in zijn privéleven doet en dat mensen daar weer allemaal oké met hem zijn en dat die mensen zien dat hij in behandeling gaat, zo, dat is helemaal oké. Maar moeten we dat als media daar aandacht aan geven aan iemand die minderjarige meisjes zo pijn heeft gedaan? Omdat, en dat kan ik uit eigen ervaring zeggen, op het moment dat je slachtoffer wordt van wat voor misbruik dan ook, in mijn geval dan verkrachting, maar voor die meiden dan dat het online zedendelicten zijn, denk ik kan natuurlijk niet voor hen spreken, maar vaak is het wel wat er gebeurt bij slachtoffers, is dat zij heel erg zichzelf de schuld geven. Dus je voelt altijd het gevoel van, ik had hier dan niet aan mee moeten doen, ik heb het uitgelokt, zeg maar dat. En ik geloof er heel erg in, op het moment dat je hem dan daarin weer de spotlight geeft,
0: op zo'n voetstuk zet,
2: dat dan die stemmetjes weer terugkomen bij die meiden. En die meiden zijn nog steeds hartstikke jong. Nog steeds waarschijnlijk ook heel onzeker. Dat heeft ze waarschijnlijk natuurlijk ontzettend trauma gegeven. Dat heeft natuurlijk ook een gevolg in hun leven. dan denk ik, ik weet niet of wij als media of wij hier dan... Ik snap dat het een interessant verhaal is als interviewer, als journalist. Maar ik weet niet of we dit moeten doen in de maatschappij.
0: Ik ben benieuwd hoe zij hierover nagedacht hebben. De Radio 1 om Thijs Reumer dan weer uit te nodigen. Die gozer die gewoon veroordeeld is. Meiden van 14, 15 en 16 jaar. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat... Dat ze gewoon dachten, een sensationeel verhaal. Hij zit eigenlijk helemaal nergens. Wij kunnen hem dan krijgen en we zetten hem maar gewoon neer.
2: Ja, wat vaak gebeurt, want het is natuurlijk ook met een... Ja. Het is niet te vergelijken qua zaken, maar met een Willem Holleder en zo is dat natuurlijk ook gebeurd. Ja. Vaak is het, interessante verhalen. Interessant, tussen haakjes, interessante mensen.
0: Vrije journalistiek.
2: Maar ja, ik denk wel dat de andere kant er extra pijn mee gedaan wordt. En dat is natuurlijk best wel kwalijk, denk ik.
0: Waarvan de akte? Wakker.

0: Achterdoor?
1: Oh, sorry. Ik dacht niet alle kruis scheuren.
0: Nee, de dag. Dat zingt het liedje. Sorry. De dag lacht je toe. Ja. Nou, hij lacht je toe.
1: Nou, die zon sowieso. Och, 28 graden in het noorden en de temperaturen in Maastricht kunnen oplopen naar 37 graden. Sterkte daar in het zuur.

0: On the floor. Wat zei je?
1: Ik wou zeggen Jennifer Lopez on the floor, maar dat deed jij al.
0: J-Lo.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: En Pitbull, die komt dus ook binnenkort weer naar Nederland. Die was er toch laatst al een keer?
0: Ja, dat al die vrouwen met die...
1: Met die kale koppen
0: daar en hun in een colbertje daar voor de deur van de Ziggo Dome stonden. Doet gewoon de Ziggo Dome, hè, die man.
1: Ja, dat is niet normaal. Ja. Maar ik snap het. Eerlijk, hij heeft alleen maar hits.
0: Zoveel hits.
1: Ja, hartstikke
0: dat trekt
1: leuk.
0: Mensen aan.
1: Nou ja, deze man doet helaas nog niet de Ziggo Dome, maar ik zou het hem wel gunnen. Want ik vind de muziek die hij maakt heerlijk. Het is warm, het is broeierig. Het is eigenlijk misschien alles wat je nu niet zou willen hebben op deze warme dag. En toch gaat hij lekker vallen, dat kan ik je beloven. Hier op 3FM de allernieuwste van Malcolm Tutt.

0: mijn meester Sven in mijn hoofd als ik dit nummer hoor. Want die neemt mij altijd 2 tosties.
1: Meester Sven?
0: Meester Sven, dat was mijn leraar van groep 8.
1: Oh!
0: Ja, maar zit je nou weer, jij zit dan meteen zo smerig te kijken alsof het
1: nee,
0: een van de vet
1: sorry,
0: is iets
1: nee,
0: is
1: ik
0: of
1: denk,
0: zo.
1: Weet, oh, rustig
0: zo keek
1: aan.
0: Jij, alsof het iets met jij seks
1: hebt het
0: te maken
1: over,
0: had.
1: Nee, jij hebt het over mijn meester Sven. Ik moet aan mijn
0: nee,
1: meester Sven denken.
0: Ja, oh, ja, we noemden hem altijd meester Sven. Maar die het is altijd bij MC Hammer dat hij altijd 2 tosties zong. Het is Can't Touch This.
1: Het is de ochtendshow van 3FM. 7:01 met zometeen een bijzondere Duitser. Joachim Clement. Hij is wiskundige.
0: Is niet en, mijn docent.
1: Dat is niet, nee, dat is ook niet jouw meester wiskunde. Meester Joachim. Hij is wiskundige en hij voorspelde dat Nederland het WK voetbal gaat winnen. En dat niet met een octopus, niet met een hond of met een kat. Maar gewoon wiskundige berekening. Daar heeft hij een heel model opgebouwd. En dan denk je, oh ja, leuk, er zijn er zoveel. Hij deed het al 3 keer eerder en 3 keer zat hij er goed op. Had hij het
0: voorspeld.
1: Juist. En het WK is begonnen. Hoe kijkt hij daar nu tegenaan? Wat zijn de bijzondere outsiders? Wat kan er nog misgaan?
0: Gaan we winnen?
1: Die Duitse, die zit hier zometeen in de show. Dus ik zou nog even blijven luisteren, want ik ben heel erg benieuwd wat hij vindt van de stand van zaken. En of de kansen al gekeerd zijn. We horen het zometeen.
2: NOS op 3.
1: 7:30. Martijn Middel is er gelukkig nu al bij. Goedemorgen, Martijn.
3: Ja, goedemorgen. Er zijn mogelijk duizenden doden na 2 zware aardbevingen in Venezuela. Die waren rond zonsondergang in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er zijn daar meerdere gebouwen ingestort. Het is de zoveelste klap voor Venezuela in een jaar dat al heel heftig is geweest, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Begin dit jaar was de invasie van Amerika en de ontvoering van president Maduro. En er is ook nog altijd een humanitaire crisis gaande. Op een moment dat juist nu verplegend personeel en hulp zo hard nodig is.
3: Het officiële dodental staat nu op 32, maar experts vrezen dus voor veel meer dodelijke slachtoffers na de bevingen in Venezuela. NAVO-chef Rutte was in het Witte Huis. Hij heeft geprobeerd de spanningen met Donald Trump te verminderen. Trump vindt dat Europa hem in de steek heeft gelaten in de oorlog met Iran. Ja, Rutte die sprak dat tegen en had een paar grafieken meegenomen om te laten zien wat voor succesvolle president Trump eigenlijk is.
5: This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
3: Ja, hij prees Trump dus omdat dankzij hem Europese landen en ook Canada hun defensieuitgaven hebben verhoogd. Correspondent Rudy Bauma was ook bij het gesprek.
6: De relatie tussen Trump en Rutte lijkt nog opperbest. Maar als Rutte er niet zou zijn, zou Trump NAVO niet eens hebben ontvangen, zei hij vandaag. En dat lijkt een fragiele basis voor de NAVO. Als Rutte er niet is, kan Trump het alsnog opblazen.
2: WK voetbal.
3: Ja, er vallen steeds meer beslissingen op het WK. Zuid-Afrika heeft zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase geplaatst. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico en Brazilië door. En Marokko. Die wonnen van Haiti, dat een pittige tegenstander bleek. Marokko moest 2 keer een achterstand wegwerken.
7: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg. De goal is van Rahimi.
8: Rahimi, oh, die mag door. Ja, dan is dat de volgende goal.
7: Hij was niet out of play. 4-2. De zegen op Haiti.
3: Komende nacht speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland als eerste eindigt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko.
1: En vanmiddag natuurlijk om 4:00 weer een nieuwe middagshow Barend en Benner vanuit Kansas City. Ik had gisteren Barend nog even aan de telefoon met de videoverbinding. En die was onderweg naar het stadion van de Kansas City Chiefs, waar dus Nederland gaat spelen. En het zag er allemaal best wel indrukwekkend uit. Vanmiddag dus de details. Onder andere Mike Verwij en Hein Keijzer van de Telegraaf. Die zijn te gast, dus het belooft weer een mooie
3: uitzending. Eigenlijk de uitgebreide voorbeschouwing op komende nacht.
1: Zeker.
3: Het weer, ja, ook vandaag code oranje in Nederland. In het noorden begint het bewolkt. Uiteindelijk trekt het ook daar open. Wordt het een graadje of 27. In het zuiden een stuk warmer. Daar kan het 37 graden worden.
1: Sterkte daar. Verkeersinfo, 130 kilometer meldingen komen van de A4. Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoude Rijndijk nu 35 minuten. Een half uur op de A12. Den Haag richting Utrecht. Voor Houten is een ongeluk gebeurd. A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen. Kapotte vrachtwagen, 40 minuten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum. Door een ongeluk voor Wadenooien nu 35 minuten. We'll be right back.

0: laatste nieuws met Martijn Middel. En morgen...
1: Air Friday!
2: Kan je gewoon een airfryer bemachtigen. Het enige wat je dan op dit moment hoeft te doen... is even airfryer te sturen naar de NPO Luisterapp. En dan kan je straks gewoon met het heerlijke weer... een beetje een bitterballetje achterover slaan. Och, hoe lekker.
0: Wie wil dat niet?
3: 3FM.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
3: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Goedemorgen, het is 8 uur, bijna van Jamie in de ochtend.
11: Met het laatste nieuws update van NOS op 3, Martijn Middel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Venezuela zijn twee zware aardbevingen geweest.
13: NOS op 3.
12: Volgens de eerste berichten zijn er 32 doden en 700 gewonden. Maar experts zijn bang dat er duizenden slachtoffers zijn. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of compleet verwoest. Die bevingen waren vlak voor zonsondergang. En inmiddels is het nacht in Venezuela. Dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
14: Nu is het vooral heel veel paniek. En proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
12: Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela. Onder meer Brazilië en de VS. Het was voor veel mensen waarschijnlijk een oncomfortabele nacht, met temperaturen die niet onder de 20 graden kwamen. En de aankomende nacht wordt het er niet beter op. Het KNMI denkt dat er records gaan sneuvelen. Zo is de verwachting dat het in het Limburgse Beek niet kouder dan 25 graden wordt. Dat zou met afstand de warmste nacht ooit gemeten zijn in ons land. Nu staat dat record nog op 24,4 graden. Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan overvolle gevangenissen. Gevangenen overdag naar buiten sturen. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit hoe dat werkt.
15: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
12: Want officieel is het nog niet. Mijn collega's hebben het achter de schermen gehoord van politieke bronnen. Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen en de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten.
16: Het WK voetbal.
12: Ja, daar zit de groepsfase voor de eerste landen erop. De opvallendste verrassing zat vannacht in groep A. Zuid-Afrika gaat voor het eerst in de geschiedenis naar de volgende ronde, dankzij een overwinning op Zuid-Korea. Oranje moet vannacht weer aan de bak. Om 1 uur begint de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Dat is niet de sterkste tegenstander, maar het lijkt er niet op dat bondscoach Koeman een B-elftal op gaat stellen.
17: Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
12: Ja, maar het is natuurlijk wel alvast interessant om even vooruit te kijken naar die mogelijke tegenstander. Mocht Nederland groepswinnaar worden, dan moeten ze tegen Marokko in de 16e finale. De Marokkaanse linksback Anas Salahidin heeft daar wel zin in.
18: Een prachtige pot.
19: Ja?
18: Ja, tuurlijk.
19: Ja?
18: Tuurlijk. Ik speel tegen mijn beste vrienden.
19: Ja.
18: Dus dat gaat heel leuk zijn. En Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons. Ja. Dus ja, we gaan ons goed voorbereiden. En ik heb er heel veel zin in als Nederland wint morgen.
12: Het weer in het noorden is wat bewolking. Later overal zonnig. Maar in het noorden blijft het redelijk aangenaam met 26 tot 28 graden. In het zuiden kan het opnieuw 37 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer.
11: Alsof het nog niet genoeg is. Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 250 kilometer op dit moment. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep. Een file van 40 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwebrug. Ben je een half uur langer onderweg door bergingswerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht voor Houten. Ongeluk gebeurt, rijstrookje dicht. 25 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum voor Wadenooi. Bergingswerkzaamheden, 40 minuten. En tot slot de melding van de N44 Den Haag richting Amsterdam voor Wassenaar. Ongeluk gebeurt, rechte rijstrook dicht. 25 minuten op onthoud. 3FM.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies! Worstje?
13: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
13: Nee,
11: meerdere
13: nee,
11: worstjes.
13: Dank je wel.
11: 20 worstjes.
13: Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten, stop met vlees

0: Nacht. Tunesië, Nederland. Ja, ja. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
1: Op NPO Radio 1.
3: Ja, ja!
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: WK Mixzone.
10: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
11: Dumfries speelt wel echt... ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
12: Beste speler Saibari.
11: Ja.
12: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
11: Nee, misschien een beetje.
13: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
14: Ja, pleurt toch op, man.
15: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
16: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be... Orange. Today from 4 p.m.
17: Barend en Benner
18: in de USA. 3FM.
17: NCRV.
18: Wijnand en Jamie.
19: We moeten het zo meteen even hebben over mijn favoriete festival aller tijden.
20: Lowlands.
19: Nee, Lowlands.
20: Down the rabbit hole.
19: Nee, ook niet. Oh. Verre van dat. Wat het wel is en hoe hard het is, je hoort het zo meteen.

0: Just the Jack Style en The Lights Off. Turn the Lights Off. Ik weet niet waarom, maar ik kan deze titel niet uitspreken. Dat
1: komt, heb ik ook. Ja, ik zeg dan weer Turn Off The Lights.
0: Turn Off The Lights.
1: The Lights Off. Maar dat komt omdat je weet dat je het een paar keer fout gedaan hebt.
0: Ga
1: je erover nadenken. Dat heeft geen zin. Ja.
2: FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
0: Goedemorgen. Welkom dat je erbij bent weer op deze donderdagochtend. Is het alweer bijna weekend. En vanavond, of eigenlijk vannacht natuurlijk, weer ontzettend veel voetbal. Om 10 uur speelt Curaçao tegen Ivoorkust. En om 1 uur natuurlijk Nederland tegen Tunesië. Mag ik even 1 ding tussendoor zeggen? Want ik zie net iets heel leuks gebeuren.
3: Oh?
0: Ik zag een, wat is het? Brazilië tegen...
1: Schotland.
0: Dat nu, is dat nu gaande?
1: Nee, dat is al gespeeld.
0: Oh, dat was al gespeeld. Dat
1: gespeeld.
0: Nou, ik zag het nu. Oh, dat was een samenvatting. Weet je wat ik dan leuk vind? Als ik dan Brazilië zo zie. Die mensen hebben toch wat meer ritme in hun heupjes en zo. Weet je wel? Dat als ze scoren.
1: Ja.
0: Nou, dan vind ik die mannen dan helemaal aantrekkelijk worden. Want die gaan dan allemaal leuke dansjes doen. Omdat ze dan aan het scoren zijn. Dan denk ik, wat een hottie is.
1: Dat vind jij ook echt mooi. Iets van overdreven toneelstukje. Zo'n goal dance.
0: Ja, daar ga ik helemaal goed op. En vanmiddag, dat is ook even een goede om je agenda te zetten. Want er is vanaf 4 uur natuurlijk gewoon sowieso weer Barend en Benner erbij. Met een middagshow vanuit de USA. Want die zijn natuurlijk het Nederlands elftal achterna aan het reizen. En het gaat een voorbeschouwing worden van je welste voor de wedstrijd van vannacht.
1: Ja, leuk. En hopen op winst. Maar als je wint, heb je natuurlijk aan de andere kant ook verliezers. En over verliezers gesproken. Ik vind het echt heel erg verdrietig. Het weer is natuurlijk prachtig. Hè? Het is lekker. Je kan verkoeling zoeken. Zwembadje, hier barbecuen. Eerder uit school, dat soort dingen. Heel veel leuke dingen. Maar er moeten ook dingen aangepast worden door het weer. En zo is het aankomend weekend tijd voor... Ja, ik vind het nog steeds het mooiste festival van het jaar. DEFCON 1 gaat weer plaatsvinden. En het is een bittere pil voor heel veel bezoekers. Want het is te heet. En DEFCON 1 die heeft om middernacht aangekondigd... dat de capaciteit wordt verlaagd vanwege het warme weer. Alleen weekendtickethouders die zijn nog welkom dit weekend. Mensen, voor de duidelijkheid, die op de vrijdag of de zaterdag komen... die kunnen dus niet komen, want die kaartjes die worden ongeldig verklaard.
0: Ja, dat is toch bizar?
1: Dat is toch vreselijk?
0: Ja,
1: 15.000 bezoekers.
0: Ja, ze doen het denk ik. Nee, ze zeggen het natuurlijk sowieso voor gewoon veiligheid en gezondheid en welzijn van de bezoekers en de medewerkers. En ik denk dat ze denken door 15.000 man per dag minder te hebben...
1: Wacht even,

0: het zeggen?
1: Door die 15.000 mensen die per dag er minder zijn... denk ik dat ze er dus dan denken voor te zorgen... dat er dan gewoon minder mensen op elkaar staan... en dat het daardoor dan minder heet wordt. Maar het is natuurlijk wel... Moeten we er wel bij zeggen, als je zondag trouwens een dagticket hebt... dan ben je wel welkom, want dan wordt het natuurlijk wat minder warm. Ja. Maar het is natuurlijk wel, als je nu wakker wordt deze ochtend... en je wilde je spullen pakken om vandaag daar naartoe te gaan... en je bent zo enthousiast als jij. Ja. Moet ik weer even stoppen met praten?
0: Dan moet jij even stoppen met praten, die drop komt.

0: krijg je gewoon echt kippenvel van deze
1: zin. Ja, maar als je dus dit gevoel hebt wat jij hebt, zeg maar zo enthousiast bent.
0: Ja.
1: En dat je dan wakker wordt deze ochtend en dat het dan gewoon is... ja, de groeten, sorry, het is te warm en jij mag niet komen... maar de mensen die weekend hebben, kunnen nu wel vandaag feestvieren.
0: Het is echt balen. Het is
1: dan balen.
0: Maar weet je, kijk, wij stonden daar vroeger. Hè? Ik met Barend links of rechts, weet je wel, helemaal ondersteboven. En dan sta je daar naast elkaar, met elkaar. Het gaat helemaal los, je staat echt dicht op elkaar. Het kost gewoon heel veel energie. Dus ik snap heel goed dat de organisatie deze
1: En er zal natuurlijk ook wel een beetje wat in het mikkie gaan. Want er is bijna niemand natuurlijk die er nuchter rondloopt. Dat is natuurlijk ook niet helemaal goed voor je lichaam met warmte.
0: Dit zijn allemaal aannames.
1: Nou, wil je zeggen dat je het nuchter hebt gedaan altijd? Hou toch op!
0: Wat is dit
1: bijna
0: nou weer?
1: Speelman.
0: Nu word ik echt heel... En de hele scene wordt slecht gezet. Dit wordt jou niet in dank afgenomen.

0: Portugal the Man. Zo lekker, hè? Net een klein stukje hardstyle gedraaid. Hoe lekker sommige mensen daar ook op kunnen gaan.
1: Ja, lekker, Wijnand! Hardstyle!
2: Eerlijk, als je dan zo iemand zo heerlijk hoort gaan, dan is je dag toch al meteen gemaakt deze
0: wilde. Maar dat komt, die muziek die brengt mij ook gewoon terug naar een fantastische periode uit mijn leven. Niet dat mijn leven nu niet fantastisch is, maar toen ik daar met Barend naar van Reverse naar Climax naar Defcon ging, weet je wel.
2: Ja, er komt natuurlijk een bepaalde euforie in je lichaam die je alleen op dat soort momenten natuurlijk krijgt. Dus dat snap ik wel.
0: Zulke mooie herinneringen aan. Ook nog vragen van mensen die zeggen van, hey, hoe zit het dan met refunds? Nou, die krijgen mensen van bezoekers van Defcon die voor de vrijdag en de zaterdag een ticket hadden, die kunnen daar nu dus niet heen, maar die krijgen in het weekend van de organisatie te horen hoe ze hun geld terugkrijgen.
2: Ja, dus je krijgt je geld sowieso terug. Deze alleen, ja, je mag er helaas niet meer naartoe door jammer. De warmte. Hey, wat dan wel leuk is als jij dan niet naar Defcon kan gaan, of überhaupt, als je gewoon zin hebt om een airfryer te hebben, dan kan je er nu gewoon eentje winnen. En dat is door mee te doen aan de laatste letter.
0: Ja, het is heel simpel. Je kiest een beginletter bij dit spelletje. Je krijgt dan een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het gegeven antwoord meteen de beginletter. Voor je volgende antwoord, je hebt 30 seconden de tijd om te rammen. Je moet snel denken en nog sneller praten.
2: Ja, en de hoogste score op dit moment, die staat voor Marit nog steeds. Afgelopen dinsdag heeft zij 6 punten gehaald voor laatste letter, waardoor zij, toch grote kans maakt op die airfryer morgen. Dus Amy, hallootjes.
3: Goedemorgen.
2: Het is dan toch wel handig als je even die 7 punten weet te bemachtigen, zodat je dan morgen in die finale eventueel staat.
0: En dat kan, hoor. Dat is helemaal niet moeilijk.
3: Nou, dan ga ik ook vanuit dat het me gaat lukken natuurlijk.
2: Precies.
0: Let's fucking go.
2: Welke startletter heb jij doorgegeven?
3: Ik heb beginletter B doorgegeven.
2: De B
3: van
2: Berend. Oké, okay, helemaal goed. We gaan beginnen. Avondeten.
3: Baked potato.
2: Voetbalclub.
0: Met een O.
3: Een voetbalclub.
0: Met een O.
3: Met Oslo. Iets met Oslo.
0: Olympiek.
3: Olympiek. Ik zou het niet weten.
2: Oh ja. Oh, Amy.
0: En dan ben je klaar. Ja, voetbalclubs is ook gewoon... Het
2: dit
0: moet
2: is ook toch niet te doen als je...
3: Oranje.
0: Ja, dat is geen, ja, maar Oranje is geen club, schat.
2: Ja, oké. Okay, maar had ik voor deze keer toch... Dat had je dan toch wel goed kunnen keuren.
0: Ja, hadden we gewoon... Dit is net kloten. Ja, dit is niet dat we je pesten. Dit staat al helemaal vast.
2: Maar Amy, eerlijk is eerlijk. Ja, als je mij neer zou zetten, je zou mijn voetbalclub... Want ik weet nu het antwoord ook nog steeds niet. Wat was Olympiek nou? Wat moest het zijn?
0: Olympiek Marseille, Olympiek Lyonnais, Olympiek Paris. Heb je nog allemaal van dat soort namen. Doen, joh. Alles met Olympiakos. Helaas pindakaas.
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Morgen je laatste kans, want dan is het...
5: Airfryday!

0: FM. Een minuutje voor 8:30 en 10 minuten voor 8:30 geswiped of gesneuveld. Met een unicum.
1: Een unicum?
0: Ja.
1: Ja, het is weer How Can I Make This About Me. Ja, dat is het eigenlijk.
0: The story of your life. Ja. Je hebt wat te delen.
1: Ja, er is een geswiped en gesneuveld gevalletje in mijn leven gebeurd.
0: Ja, maar dit is voor de duidelijkheid niet recent. Dit is lang geleden.
1: Dit is lang geleden. Ja. Nou, zo lang geleden is het ook weer niet.
0: Hoe lang is dit geleden?
1: 5 jaar?
0: Nou, dat is lang geleden.
1: Ja, oké, maar ik hoef niet te doen als ik 17 was.
0: Is het lang geleden?
1: Nou goed.
0: En een date die helemaal misgelopen is.
1: Een date die helemaal misgelopen is, en dat kwam echt compleet door mij.
0: Klein tipje van de sluier?
1: Hij is gillend weggerend.
0: Ik wilde nu allemaal grappen maken, maar dat ga ik niet doen. NOS op 3. We wachten het gewoon rustig af, hè, Martijn?
2: Ja, toch? Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben laatste nieuws.
3: Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik
3: verhaal,
0: ook. Ja.
3: Ik zal er even snel doorheen gaan.
0: Het laatste nieuws.
3: Ja, je zult het zwetend in bed vastgemerkt hebben. Niet alleen de dagen zijn heet, ook de nachten. Verslaggever Thomas Spekschoor checkte in Nijmegen of mensen nog leven.
4: Hoe heeft u vannacht geslapen? Matig, maar ook een jong kind. Maar het is warm. En volgens mij wordt het nog warmer.
5: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar ja, niet heel goed geslapen. Nee.
6: 2-3 uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik een kutnacht achter de rug.
3: Ja, hij mag zijn borst nat maken, als hij dat niet al is van het zweet natuurlijk. Want de komende nacht wordt mogelijk zelfs de warmste nacht ooit gemeten in Nederland. Het record staat nu op 24,4 graden. Maar het KNMI verwacht dat het in Limburg boven de 25 graden blijft. Ja, die combi van hitte overdag en nachten die weinig afkoelen is extra zwaar, zeggen experts. Je raakt er vermoeid van en krijgt daardoor ook overdag meer last van de hitte.
0: En wat vind je daar zo grappig aan, Jamie?
1: Wat?
0: Is dit zo te lachen? Te giechelen?
1: Ja, maar dit is niet uit te leggen. Dat komt gewoon omdat wij kunnen hier meekijken met wat Martijn zegt. En dan zie je ook een fragment en het fragment heeft een naam. Maar dat staat geschreven op een manier met een grote letter, een kleine letter, een grote letter, kleine letter. Zeg maar alsof iemand niet helemaal lekker gaat of zo, weet je wel. En dus er staat, hoe heeft u vandaag geslapen met allemaal rare... Ja,
0: Om het feit waar we wel vaker om lachen, dat er weer een NOS'er op pad moest om mensen te vragen hoe ze vandaag geslapen hebben. Dat vind ik alleen al hilarisch.
1: Ja. Dat is wel waar.
3: Experts zijn bang voor duizenden slachtoffers na 2 aardbevingen in Venezuela vannacht. Rond zonsondergang daar werden de hoofdstad Caracas en de omgeving getroffen door 2 zware bevingen. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers. De eerste officiële cijfers hebben het over 32 doden en 700 gewonden.
7: Het WK voetbal.
3: Zuid-Afrika is voor het eerst in de geschiedenis door naar de volgende ronde op het WK. Ze moesten winnen van Zuid-Korea en dat lukte met 1-0.
8: En dan is de wedstrijd klaar en is het ongelofelijke gebeurd. Zuid-Afrika gaat naar de knock-outfase van het WK. Het is ze gelukt. En daar had niemand van tevoren echt serieus rekening mee gehouden. Ik denk dat ze alleen in Zuid-Afrika een heel klein beetje gehoopt hadden dat het zou lukken.
3: Ja, en hier kijken we natuurlijk vooral vooruit naar komende nacht. Nederland speelt dan tegen Tunesië. Als we groepswinnaar worden, dan is Marokko de eerste tegenstander in de knock-outfase. En dat is ook het doel van bondscoach Ronald Koeman, die gewoon zijn beste 11 gaat opstellen, zegt mijn collega Jeroen Stekelenburg.
9: Het Nederlands elftal gaat gewoon 1 ding proberen, en dat is om te winnen van Tunesië. En als je wint en je wint goed, dan word je groepswinnaar en dan speel je tegen Marokko. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Leuk.
1: Ja. Wat denken jullie dat het gaat worden? Vind ik wel even leuk. Hebben jullie een soort poeltje eigenlijk normaal? Doen jullie ergens een weddenschappie?
0: Dit WK ben ik heel voorzichtig.
1: Okay.
0: Sowieso mijn advies om vanmiddag even naar de middagshow Barend en Bennett te luisteren. Die zitten in Kansas City. Die zijn gisteren op bezoek geweest in het stadion van de Kansas City Chiefs, heet dat volgens mij.
3: Ja.
0: Waar vannacht gespeeld wordt daar. Echt fantastisch. Dus dan gaat Barend en Bennett, ga je daarover vertellen. Ze hebben ook weer allemaal sportjournalistieke gasten hier daar in de studio. Maar ik denk dat we er met 3-0 overheen gaan.
1: Dat vind ik je niet zo voorzichtig. Wat denk jij, Martijn?
3: Ik moet heel even kijken wat ik voorspeld heb. Ik doe inderdaad mee aan zo'n poeltje.
1: Ja.
3: Welke groep zitten we ook weer? F, toch? Even kijken.
0: Met Zweden, Tunesië.
3: Ja, oké. Nederland tegen Tunesië. Ik denk dat we 2-0 gaan winnen.
0: 2-0? Nou, ja. Dat vind ik ook echt heel voorzichtig.
3: En ik heb het weer nog voor je. Ook vandaag code oranje. In het noorden nog wat wolken vanochtend. Later ook daar volop zon en een graad of 27. In het zuiden wordt het een stuk warmer. 37 graden.
0: Zometeen een gesneuvelde date van Jamie in geswiped en gesneuveld. Want het is date donderdag. Laten we dat niet vergeten. 8:45 met een update van de wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Houten. Ongeluk gebeurd. Is nog steeds bezig. Nog steeds gaande. Die file rechterrijstrook dicht. 36 minuten. De A27 Breda richting Gorkum. Door de wegwerkzaamheden daar een 30 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum en de N44. Den Haag richting Amsterdam. Voor Wassenaar ongeluk gebeurt. Rechterrijstrook dicht. Een klein kwartier vertraging.
10: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Great minds think alike.
1: Echt. Mark zegt het, wij denken het.
2: Ja.
1: Mark die stuurt een NPO-luister, Klankcarousel, die je nu hoort met Zonnetans. Hij zegt, dat is lang geleden. En dat zeiden wij eigenlijk ook tegen elkaar. Van zo, die heb ik eigenlijk echt al lang niet meer hier voorbij laten draaien.
2: Ik dacht, het is zomer. We kunnen wat meer zomerse platen draaien. Nou, even uit de oude bak gehaald.
1: Hartstikke heerlijk, toch?
2: Heerlijk.

0: geswiped en gesneuveld, waarbij wekelijks de meest gekke dateverhalen voorbij komen. Het is allemaal waar gebeurd. Het zijn allemaal extreme verhalen. Volg ons vooral ook op TikTok en op Instagram, Wijnand en Jamie. Dan vind je eigenlijk alles uit de geschiedenis van geswiped en gesneuveld. Kun je er nog steeds om lachen. Of met verbazing naar kijken. Maar op de een of andere manier ligt dit al een tijdje bij jou in je voorkamer, als het gaat om je hersenen, en wil je het kwijt? Want jij hebt ook zoiets meegemaakt.
1: Ik wil het kwijt en ik wil je tegelijkertijd ook vragen, als jij ook zo'n verhaal hebt, kom maar vooral door. Hè. En het leuke is, je krijgt een etentje voor twee. Van ons. 3fm.nl/swipe als jij een keer een date hebt gehad waarvan je zegt, nou, dit is me een verhaal. Altijd meer dan welkom.
0: Ik moet wel zeggen, er zijn luisteraars, sorry dat ik je onderbreek, er zijn luisteraars die dat heel lastig vinden, omdat ze dan zeggen, ja, mijn naam is Joep en ik heb dit en dit meegemaakt.
1: Ja, dat je het anoniem mag doen.
0: Exact. We willen wel echte verhalen, dus we doen geen verzonnen rotzooi, maar als jij nou zo'n verhaal hebt meegemaakt en je denkt, een etentje
1: of twee. Je mag
0: een
1: naampje aanpassen.
0: Je mag dan noemen we je geen Joep, dan noemen we je Piet, Peter, Mohammed, het maakt mij niet uit, maar wij vinden het gewoon leuk om met die verhalen toch even te smullen. Wij zijn sensatiehoeren.
1: We zijn sensatiehoeren en ik heb ook wat sensatie voor je, want als we naar mijn date gaan die gesneuveld is, moeten we even terug naar de coronatijd. Dat was natuurlijk een tijd, als je dan een date had, dat alles dicht was. Ja. Dus je kon niet naar een restaurant. Je kon niet naar een restaurant. En je kon niet naar een club. Ik zat te denken, dat was eigenlijk allemaal dicht tijdens corona.
0: Nou ja, een barretje, en wat doe je eigenlijk restaurant, op een date? Zwembaden, allemaal van dat soort dingen. De bowling, het was onmogelijk.
1: Het was allemaal onmogelijk. En ik weet ook niet of je nog kan herinneren, tijdens corona hadden we gigantische knaldrang. Toch?
0: Als in feesten.
1: Feesten. Ja. En tegelijkertijd ook knaldrang in seksen. Ja. Dus nou, die twee dingen had ik eigenlijk even gecombineerd bij elkaar, want ik had een seksdate georganiseerd.
0: Sorry?
1: Is dat raar? Is dat raar, een seksdate?
0: Bestaat dit?
1: Dat je gewoon met iemand afspreekt, maar dat je allebei weet, dit gaat niet een toekomstdingetje worden, maar we kunnen het wel gewoon leuk hebben vanavond. Is dat raar? Dat gebeurt toch wel eens? Ook wel het zeggen. Ik denk, is het
0: een dan wordt hier iemand anders
1: uitgelegd. Nee, iemand naast mij vindt het helemaal. Okay.
0: Ik heb nog nooit van mijn leven een seksdate gehad. Ik wist niet dat het bestond.
1: Nee, maar we hebben het over Wijnand Speelman. Dat zegt genoeg.
0: Maar vertel.
1: ik heb die seksdate.
0: Wist hij ook al door die seksdate?
1: Ja, zeker. Okay. Zeker. We hadden dit al besproken. Gemaakt. En we hadden ook al van tevoren helemaal bedacht hoe we dat zouden doen. Want ik wilde altijd.
0: Sorry, je had van tevoren al bedacht hoe je met hem die
1: laat mij nou eens even uitpraten. Sorry. Want wat we hadden bedacht namelijk was, ik wilde altijd al een keer, de meeste kinderen die zijn nu wel naar school toch, ik wilde altijd al een keer seks hebben met ecstasy op. En dat een keer uitproberen. Dus ik had dat leuke idee met hem bedacht en hij zei,
0: heel even, Leen, als je nu luistert, zet de radio uit.
1: Nee joh, pap, lekker luisteren. Nee. Jou het schelen. Hij is wel wat gewend hoor, die man van mij. Of die vader van mij. Ja. Maar hij komt dus bij mij binnenzetten. Wij allebei, nou super, knallen er, weet ik veel, een kwartje, een half pilletje of zo in. En het ding is, hij wordt daar, nou ja, helemaal, weet je wel, van nou, leuk en gezellig, we gaan dit met z'n tweeën doen. En naarmate die pil bij mij steeds meer naar binnen komt en naar binnen komt en naar binnen komt, kijk ik die goos aan en denk ik, gadverdamme, ik heb hier helemaal geen zin in dat jij aan mij gaat zitten. Want je hebt natuurlijk door, als je vaak pillen gebruikt, toch dat dan je emoties en je gevoelens worden veel sterker. Dus waarschijnlijk vond ik hem al niet heel erg leuk, maar dat werd toen heel extreem, dat ik hem niet leuk vond. Dus ik begon helemaal een beetje te spacen, te kaakschaatsen daar zo in mijn woonkamer, want dat was het ook. Dat was gewoon bij mij thuis, met z'n tweeën. Dus ik begon die muziek harder te zetten.
0: Maar
1: en
0: je dacht niet meer van, we hebben een afspraak eigenlijk. Jullie hadden een klap van tevoren natuurlijk helemaal warm zitten maken met, ik ga dit met jou doen en dat met jou doen.
1: Ik dacht geen polonaise aan mijn lichaam deze avond. Dus ik zei, leuk, zullen we mensen uitnodigen? Zullen we hier feestje maken? En hij dacht, mensen uitnodigen, feest. Dus die werd helemaal ongemakkelijk van mij. Dat ik heel erg afstand nam, waardoor zijn ongemak steeds groter, groter, groter werd. En die is toen gewoon vol spacend naar huis gegaan. Omdat hij dacht, ja, dit trek ik niet. Dat jij dat nu niet wil met mij. Die werd zo ongemak. Die zegt, sorry, maar ik ga. Waardoor ik, dit was denk ik een woensdagavond of zo, in mijn eentje spacend thuis zat. Een beetje rondjes te lopen. Want dat was het enige dan wat ik kon doen om die energie een soort van kwijt te kunnen. En zo heb ik die hele pil moeten uitwerken.
0: In je eentje?
1: Urenlang in mijn eentje.
0: Oh, weet je die gozer?
1: En het was een doordeweekse dag. Dus wat ga je doen? Iedereen was gewoon normaal, weet je wel. Die moesten ook wel gewoon werken en zo. Er waren heus wel wat mensen die dat deden. Maar ja, die kende ik niet. Dus dan ben ik gewoon maar rondjes gaan lopen. En op een gegeven moment toen ben ik gewoon een beetje gaan proberen te slapen.
0: En die gozer, heb je die ooit nog gesproken?
1: Ja, die heb ik wel de volgende dag volgens mij nog gesproken. En toen zei hij van, ja, sorry dat ik was weggegaan. Toen zei ik, ja, lul, moet je niet meer flikken. Nee, toen zei ik gewoon, ja, nee, dat kan ik begrijpen. Ja, snap ik helemaal.
0: Heb je nou ook dit soort dingen meegemaakt? Laat van je horen, stuur even swipe via de NPO Luisterapp. Of ga naar 3fm.nl/swipe. In ruil voor het delen van een verhaal, wacht op jou een etentje voor twee. Dat betalen wij dan, hè?

0: 3FM.
1: Ja, Wijnand. Hé, hey, dit kan toch niet? Eerst zit ze Defcon af te kraken, dat iedereen met pillen in de mik en grote ogen zit te lopen daar. Dat we het niet nuchter kunnen. Nee, maar mevrouw die gaat ecstasy slikken om te neuken. Ja, wat

0: Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran. Komt een interessante vraag binnen naar aanleiding van jouw verhaal. Dat je dus seksdate had. Ik blijf het bijzonder vinden. Met een gozer, omdat jullie dan elk ecstasy wilden gebruiken. Dit is niet gebeurd, want jij kwam in een hele andere vibe. Maar Niels stelt een interessante journalistieke vraag. Mm-hmm. Vraag is natuurlijk of ze inmiddels seks op ecstasy heeft gehad.
1: Sterke vraag, broeder. Sterke vraag.
0: Hey, dat antwoord gaan wij niet krijgen. Dat laat zich raden.

0: Harry Styles, Dance No More op 3FM. Met zometeen tijdloze tracks. Ivo van Breukelen staat voor je klaar met onder andere, ja, Pass the Dutchie from the left hand side. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: Oh, ik zag hem even niet tussen en ik denk, waar heb je het nou over? Hey. Ja, en daarna komt Rihanna, ook lekker.
0: Heerlijk, het is zomer op je radio. De temperaturen stijgen, maar de tracks zijn heerlijk.
2: 3FM.
0: En verkoelend, zometeen het laatste nieuws.
3: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Die flitsers met Tom bij TomTom.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: het nieuws van 9 uur, maar daarmiddel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit gemeten in ons land. NOS op 3. In de beeld, in het midden van het land, werd het niet kouder dan 21,3 graden. Daarmee is het oude juni-record uit 2019 ruim verbroken. Mocht je vannacht verschrikkelijk hebben geslapen, dan heb ik slecht nieuws voor je. De komende nacht wordt waarschijnlijk nog warmer. Daar kan je de rest van de dag last van hebben, zegt deze expert.
2: Dat gaat dus ook over werken, over hoe alert je bent, over wellicht een korte lontje hebben, concentratie. Het is wel zo dat je, doordat je jezelf blootstelt aan de warmte, over de dagen heen, over de nachten heen in dit geval, wel beter tegen de warmte kunt. Dus het zal minder worden.
1: Mij zegt ook, het is alsnog belangrijk om er alles aan te doen om je slaapkamer zo koel mogelijk te houden. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot de schade is na zware aardbevingen in Venezuela. De eerste cijfers staan nog altijd op ruim 30 doden en 700 gewonden. Maar de verwachting is dat die aantallen flink gaan oplopen. Deze vrouw is van een Venezolaanse stichting hier in Nederland. Ze maakt zich grote zorgen.
3: Het wordt eigenlijk met minuut wordt de situatie slechter in Venezuela. Het is nog een aardbeving, gebeurt net. Dus het is eigenlijk, zijn nu al drie. Dus deze was heel kort, maar heel krachtig. En heel veel gebouwen stonden eigenlijk niet zo sterk. We wezen eigenlijk voor het ergste. Nu wordt het nog erger situatie.
1: We moeten onszelf beter beschermen tegen het verstoren van satellietsignalen. Satellieten hebben we voor ontzettend veel dingen nodig. Navigatie bijvoorbeeld, maar ook weten hoe laat het is. 50 organisaties maken zich zorgen dat landen als Rusland dat in de war kunnen schoppen. 2 jaar geleden was er bijvoorbeeld een storing in een systeem dat apparaten laat weten wat de precieze tijd is. En toen ging meteen van alles mis.
4: Toen heeft bijvoorbeeld het vliegverkeer op Eindhoven Airport uren stilgelegen. En DigiD werkte niet goed bijvoorbeeld. En hulpdiensten waren ook minder goed bereikbaar. Dus de impact kan heel groot zijn.
1: De organisaties willen onder meer dat er backup systemen komen, zodat bij een storing of aanval niet alles meteen plat ligt. Het weer, ja, ook vandaag code oranje. In het noorden is de dag bewolkt begonnen. Later ook daar volop zon. En dan gaat je op 27. In het zuiden een stuk warmer. Dan kan het 37 graden worden.
0: Thanks, Jordaan.
5: 3FM verkeer dan door de ANWB. De langste vertraging op dit moment in Nederland zijn de volgende. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep. Daar doe je er 50 minuten langer over. Dan de A27 Breda-Gorkum.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Een nieuw toestel?
2: Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, autotaalglas.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: We beginnen gelijk met een beller. Goedemorgen, met wie?
18: Goedemorgen.
19: Met Davy en Emma.
17: Dag Davy en Emma. Jullie moesten op de radio komen voor punten, begrijp ik.
19: Ja, klopt.
17: Nou, dat is dan bij deze gelukt.
19: Oké, mogen wij beginnen?
17: Ja, ga je gang.
19: Oké, hallo, wij zijn Emma en Davy. En wij doen met de school mee aan de waterrace hier. Willen wij wat over vertellen? De waterrace is een project waar ze aandacht vragen voor verbetering van waterkwaliteit. We leren over de thema's waterkwaliteit, weersextreme en watergebruik.
20: Je kan zelf ook meehelpen door bijvoorbeeld korter en kouder te douchen of de planten water te geven met regenwater. Als je hier meer over wilt weten, ga dan naar waterrace.nl. Bedankt dat wij hier iets over mochten vertellen.
17: En mijn Davy, applaus! Hey! En gefeliciteerd met de punten!

wat je zegt. Je zal maar naar een dagje naar DEFCON gaan dit weekend. En dat je ineens het bericht krijgt dat je niet meer mag komen. DEFCON heeft een vrij, vrij pittige beslissing genomen om mensen met dagtickets helaas te weren in verband met de hitte. En dat betekent dat het terrein dit weekend alleen geopend is voor alle weekendbezoekers. Op deze manier hebben ze minder mensen natuurlijk, meer toegang tot schaduwplekken en de faciliteiten. En minder druk op piekmomenten. Maar ja, het is een zure appel als je een kaartje gekocht hebt.

0: Eerst even een... Ja, zo lekker. Ik vind het echt zo'n klamme 80's classic, weet je wel. Perfect voor dit weer.
1: Hey Ivo, goeiemorgen. Ja,
0: goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: Of Puff Pass, hier is musical, de musical Youth met Pass the Dutchie.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM Terrastegoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister morgen en maak ieder uur kans om 3FM Terrastegoed.
0: 3FM.
1: We

Hayley Williams hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. En Good Old Days stond onlangs natuurlijk nog op Best Kept Secret, hè? Jazeker. Goed, een hele goede morgen. Even kijken. Deze. Ja, ik was weer zo'n filmpje op aan het nemen. Dus de hele tafel stond weer anders. De hele mengtafel. Alle schuiven is ergens anders.

zometeen hier een tijdloze track die alles te maken heeft met dit geluid. Ja, ik doe hem nog één keer, mocht je het niet direct herkennen. Dat je, ja, ik ken het wel ergens, wat is het ook weer? Dit geluid. Wat dat te maken heeft met de tijdloze track die er zo aankomt, dat hoor je.

Kennington, War, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Hele goede morgen. Ja, ik zei net zometeen een tijdloze track die alles te maken heeft met dit geluid. Waarop Marjolein instuurt via de NPO Livestream. Joh, is dat misschien Fatboy Slim? Nee, gaat niet over Fatboy Slim. Het gaat namelijk over Wild Styles en Niels Geuzenbroek. Die de zomer van 2012 volledig gedomineerd hebben met een hardstyle plaat. Joram van Wild Styles was groot liefhebber van The Voice. En dan vooral van deelnemer Niels Geuzenbroek. En toen Niels uiteindelijk het programma moest verlaten, greep Joram zijn kans. Die stuurde een mailtje. Joh, heb je geen interesse om te zingen op een hardstyle liedje? Nou, dat was een soort wereld die Niels Geuzenbroek dat op dat moment niet kende. En dacht, ja, ik heb ook niks te verliezen eigenlijk. Let's fucking go, weet je wel. Here we go. Nou, de rest is uiteraard geschiedenis. Want wat volgde was de allereerste commerciële hardstyle hit ever. Uiteraard alleen in Nederland kan dat. En die hoor je nu in tijdloze tracks. Wild Styles, Niels Geuzenbroek. Dit is Year of Summer bij 3FM.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.

0: laatste nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We kunnen hitte tips geven wat we willen.
2: Ik heb jullie video wel gezien over sokken in de vriezer en zo. Maar dat vond ik toch niet zo heel hygiënisch.
1: Ja, straks hoor je wat ze wel gedaan heeft om lekker te slapen. NOS op 3. Eerst naar Venezuela, want ziekenhuizen daar hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar de angst is dat er veel meer worden. Voor Nederlanders met familie in Venezuela was het natuurlijk flink schrikken. Deze vrouw belde meteen haar moeder, die op de 18e verdieping van een flat in de hoofdstad Caracas woont.
3: Ze zei van, nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
1: Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela.
4: Het WK voetbal.
1: Nog 15 uur, dan wordt er in Kansas City afgetrapt voor Tunesië-Nederland. Het moet heel raar lopen, wil Oranje zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Maar winnen is handig, zegt mijn collega Jan Kees. Want dan spelen we tegen Marokko en niet tegen Brazilië.
5: Want Brazilië zie je per wedstrijd beter worden in het toernooi groeien. Terwijl Marokko, dat begon zo spectaculair, misschien wel die ploeg is. Daar heb je er ook altijd eentje van die te vroeg gepiekt heeft. En dus zou Oranje gewoon lekker voor de groepswinst moeten gaan. Dat is ook gewoon voor het gevoel het allerbeste. Ruim winnen van Tunesië en de pool afsluiten als nummer 1.
1: Ja, en hoe zit jij er vanochtend bij? Lekker fris en fruitig? Of ben je door de hitte toch een soort van klamme dweil geworden? Vannacht was de warmste juninacht ooit in Nederland gemeten. En deze vrouw kan erover meepraten.
2: Nou, het was vreselijk warm, want ik lag ook in mijn flat. Dus deuren open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm. Ik heb jullie video wel gezien over sokken in de vriezer en zo. Maar dat vond ik toch niet zo heel hygiënisch. Maar het, ja, ik heb slaappillen genomen. Ik moest vroeg op, dus ja, het was moeilijk.
1: Ja, komende nachten wordt mogelijk de allerwarmste nacht ooit gemeten in Nederland. Op sommige plekken in Limburg daalt het kwik waarschijnlijk niet onder de 25 graden. Het weer vandaag overdag. Ja, ook code oranje vandaag. In het noorden nog wat bewolking. Later ook daar volop zon. En een graad of 27. In het zuiden wordt het een stuk warmer. Dan kan het 37 graden worden.
0: Dankjewel Martijn. Yo.
6: Weer van verkeer dan door de ANWB. Je krijgt van mij nog één vertraging in Nederland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp. Daar is je vertraging 3 kwartier door een ongeluk.
7: En zo meteen door je Ivo.
4: 3FM.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Kruijs.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
6: USA. 3FM.
7: Hallo NCRV.
8: Ivo van Breukelen.
9: Hey, goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Olivier Rodrigo, Usher en Ludacris komen eraan. Coldplay hoor je zo met Yellow. En eerst is dit Martin Solveig.

Coldplay, Yellow, hoorde je bij 3FM. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je gewoon een single man bent. Dan hier bij FOMTP, van mij aan jou. Perfecte festival, 100% genoeg dames aanwezig. Olivia Rodrigo die heeft namelijk aangekondigd dat ze een eigen festival gaat organiseren. Dat is niet zomaar een festival, het is een festival waar alleen maar vrouwen op de line-up te vinden zijn. Alleen maar vrouwen op de line-up. Onder andere Chappell Roan, Doechii,

is namelijk op 59-jarige leeftijd voor het eerst in zijn leven getrouwd. Moest. Ja, dat is toch lekker, hé. Voor het eerst in zijn leven, 59. Hij is 8 jaar samen al met zijn partner Kadra Soufi. Hij heeft nog een zoon uit een eerder geen huwelijk, een eerder relatie. De liefde van zijn leven.

als je weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. En als je het weet zo, dan mag je het insturen via de gratis NPO-luister-app. Hartstikke lekker appie is dat. En dan kun je gratis de studio berichten met bijvoorbeeld het antwoord op de vraag welke twee tracks er in deze mashup zitten. En onder de juiste inzendingen wordt een bakje bruik verloond.

Blikkie breukenzak, luchtdicht verpakte koffiebonen, gemalen koffie, we hebben ook thee. Dus kom maar door met het juiste antwoord. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen Another en eerst de Red Hot Chili.

0: Ja, ja, nee, zeg dat.
1: Ik ga even mijn oortje uitdoen, dat is makkelijker, denk ik.
0: Wat zei je?
1: Ik zal even mijn oortje uitdoen.
0: Oh ja, joh, doe lekker wat je wil.
1: Zo beter, denk ik.
0: Dit klinkt wel iets beter, ja. Het was op zich te verstaan, maar joh, alleen maar lekker. Hé, hey, het hoge woord is aan jou, Leo. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
1: Ja, Tame Impala en Huilen is voor jou te laat.
0: Ja! Corrie en de Regels! Dat was nog ingewikkeld voor een hoop mensen. Want er kwamen ook nog, tenminste, Tame Impala wisten mensen wel natuurlijk. Maar ik zie hier Harry Klorkenstein, O.O. Den Haag. Johnny en Mieker kwamen als antwoord binnen. En ja, hier nog iemand met het goede antwoord. Maar later dan jij. Bakkie Breuk is voor jou, Leo. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Koffiebonen.
0: Dan gaan wij kakelverse bonen naar je opsturen. Ik dank jou voor het meespelen. Hou het hoofd en de rest van het lichaam cool. En nog een mooie dag.
1: Dankjewel, Ivo.
0: Hey Leo.
1: Ja?
0: Welke moet ik nou helemaal draaien? Tame Impala, Corrie en de Rekels of allebei?
1: Oh, doe maar een keer voor de grap Harry en de Rekels, joh.
0: Corrie en de Rekels doen?
1: Ja, gewoon voor de grap.
0: Ik krijg ruzie met de verdieping boven hier, maar jij zegt gewoon doen, hè?
1: Ja, gewoon doen, joh.
0: Oké, komt-ie.
1: Zeg je gewoon dat je zonnesteek hebt.
0: Ik heb een zonnesteek.

0: DJ Stack, Justin Bieber, Let Me Love You, hoorde je bij 3FM. Hadden we net Corrie en de Rekels. Zometeen, is ook leuk. Tante Leg. Nee hoor, geitje.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere...
2: De

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: laatste nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk na zware aardbevingen in Venezuela. NOS op 3. De hoofdstad Caracas en omgeving zijn getroffen door meerdere flinke klappen. Dat gebeurde net voor zonsondergang. Het officiële dodental staat op 32. Er zijn ook 700 gewonden. Maar experts verwachten nog veel meer slachtoffers. Over een uur komt de zon daarop. De uren daarna wordt er waarschijnlijk meer duidelijk over de gevolgen van de bevingen in Venezuela. In de zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen zagen iemand het water ingaan en niet terugkomen. Uiteindelijk werd diegene niet gevonden, maar ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten toevallig een andere zwemmer die in de problemen was gekomen. Die is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een jongen van 17 opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De afgelopen weken kwamen er meldingen van vrouwen die tijdens het fietsen zijn betast. Ook deze week gebeurde het nog. De politie denkt dat de jongen die nu is opgepakt achter al die aanrandingen zit. Hij zou op een fatbike hebben gereden en komt uit Hendrik Ido Ambacht. En NAVO-chef Rutte was in het Witte Huis. Hij heeft geprobeerd om de spanningen met Donald Trump te verminderen. Trump vindt dat Europa hem in de steek heeft gelaten in de oorlog met Iran. Rutte sprak dat tegen en had een paar grafieken meegenomen om te laten zien wat voor succesvolle president Trump eigenlijk is.
2: This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
1: Ja, hij prees Trump dus omdat dankzij hem Europese landen hun defensieuitgaven hebben verhoogd. Correspondent Rudy Bauma was ook bij het gesprek.
3: De relatie tussen Trump en Rutte lijkt nog opperbest. Maar als Rutte er niet zou zijn, zou Trump NAVO niet eens hebben ontvangen, zei hij vandaag. En dat lijkt een fragiele basis voor de NAVO. Als Rutte er niet is, kan Trump het alsnog opblazen.
1: Heb ik nog het weer? Ja, het begint weer op te warmen. 21 graden in Groningen nu. In Brabant en Limburg is het al boven de 30 graden. En dat verschil blijft vandaag. Maximaal in het noorden vanmiddag 27 graden. In het zuiden kan het 37 graden worden.
0: Dankjewel, Martijn. 3 van verkeer dan door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoudendorp. Daar is je vertraging een half uur door een politieonderzoek.
4: En zo meteen door je Ivo.
5: 3FM.
6: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
9: De vriendelijke specialist.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit

0: voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, ja, pleurt toch op, man.
7: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
8: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
9: Barend en Benner
10: in de USA. 3FM.
9: Kylo en CRV.
10: Ivo van Breukelen.
11: Zeker hartelijk goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen hier LSDJ, Banner of the

Somio Dark Before the Dawn hoorde je bij 3FM. Zometeen gaan we het weer doen, hè? Dan gaan we weer een balletje opgooien. Op onze roulette wheel om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Dat zometeen in een nieuwe request roulette. En ik zei net al even, vanavond in het hart van Nederland, in de Tivoli Vredenburg, in The World's Greatest Party Band staat inmiddels 50 jaar, bestaan ze. En vanavond dus in Utrecht op te treden. Fred Schleider, Kate Pearson, Cindy Wilson, a.k.a. The Legendary B-52's. Hey, nou dat wordt gezellig. Veel plezier als je daar naartoe gaat in de Ronda in Tivoli Vredenburg.

0: somber. Undressed hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Het is echt hoog tijd om een balletje op te gooien op een roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. En dat werkt als volgt. We hebben dat roulettewiel hier elke dag staan. Daar gooit Joffrey, info croupier, een balletje op. Goedemorgen, Joffrey.
1: Goedemorgen.
0: Dat balletje om stil te liggen binnen afzienbare tijd. Dat gaat bij Joffrey altijd sneller dan bij Jan Willem. Ik weet niet wat het is, maar het is echt
1: vandaag
0: zo...
1: eens een keer de allerhardste zwier ooit.
0: Ja, doe ik je best. Maar vooralsnog is het echt elke keer... ik weet niet wat het is, maar goed. Dat balletje komt stil te liggen. Daar hangt de muzikale categorie aan het vakje waar die op terecht komt. En dan weten we in welke categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Easy peasy, lemon squeezy. Moet ik nog wel eventjes van de gelegenheid gebruik maken om Rob Jansen te bedanken voor het lenen van de pauken. Rob, dankjewel. Daar is het. Take it away.
2: Oké, daar gaan we.
0: Hoor eens even, zeg jij.
2: Nou. Ja, dit was hard.
0: Oh, kijk. Ja, dat is mooi, mooi, mooi.
2: Het is witte rook. Het is geworden nummer 31. Het provinciaaltje.
0: Hé, hey, dat is leuk. Het provinciaaltje. Iets uit de provincie. Bijvoorbeeld Beppie Kraft. Of
2: Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis. Of Bukkers. Of Normaal. Kensington kan ook, hè. Ik bedoel... bent uit Utrecht, is ook gewoon een provincie. Is ook een van de 12 provinciën van Nederland. Hessel van Terschelling. Nou ja, is niet zozeer een provincie, meer een eiland. Anyway, je snapt het concept. Een provinciaal liedje. Het kan boerenrock zijn, het kan van alles zijn. Als het maar een link heeft met de provincie. Kom maar door via de gratis NPO-luisterapp. Wat wil je horen in de categorie het provinciaaltje? Kom maar door via de NPO-luisterapp.

0: Clean Bandit. Zara Larsson, you're the symphony in tijdloze tracks bij 3FM. Vragenbladen, vragenbladen, vragenbladen. Zo, dag Inge, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hey, hey, is het een beetje vol te houden in, waar zit je eigenlijk?
1: Ik zit in Heilo, Noord-Holland.
0: Kijk.
1: Onder Alkmaar ligt dat.
0: Jazeker, daar waar, wie was het ook? Was het Twan of, ja, Twan komt uit Heilo, van de opposit,
1: ja,
0: toch?
1: Van de opposit. Ja, klopt, Twan is het, ja.
0: En is het een beetje vol te houden in Heilo allemaal?
1: Nou ja, ik zit in een best wel goed geïsoleerd appartementje. Dus het is hier 24 graden.
0: Oh, dat zou ik
1: dat
0: voor tekenen.
1: Dat is te doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lekker zeg, hey, gelukkig. Hey, en dan kom je ook nog met zo'n ongelofelijke knaller. Ik vind het misschien wel... Nou ja, oké. Ik moet voorzichtig zijn. Eén van de beste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt.
1: Ja, vind ik eigenlijk ook. Het is gewoon een vrolijk nummer. Het is gewoon lekker. En een beetje wind kunnen we in die hitte ook wel gebruiken.
0: Nou, zo is dat. En ook nog eens afkomstig uit de provincie Groningen. Dus hij valt helemaal in de categorie provinciaaltje. Inge, yes. Waar gaan we naar luisteren?
1: Wind en zeilen van Splitsing. Lang.

Splitsing, wind en zeilen hoorde je in tijdloos tekst hier bij 3FM. Komt even een appje binnen van Peter. We hadden net Inge aan de lijn, die vroeg splitsing aan. Oké, ze woont in Heilo. Ik woon in Akersloot. Dat is 5 kilometer daar vandaan. Het is 32 graden momenteel. Zitten aan 6 kilometer van de Noordzee. Over wind en zeilen gesproken. Alright, dankjewel Peter. Goed.

0: ook trouwens.
1: Zeker. Dat is die kop van Noord-Holland, hè?
0: Dat is waar de familie Meijer haar origine vindt, hè?
1: Oh ja?
0: Jachthaven van Akersloot, lekker varen, heerlijk.
1: Wat heerlijk. Dit en nog veel meer geschiedenis over, ja, over de familienaam Meijer. Hoor je zo meteen tussen 12 en 2 en 3 over 12?
0: Zeker weten. De drie belangrijkste tracks van de dag hoor je binnen een paar minuten.
1: Mooie donderdag.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: met Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. Het RIVM heeft de jaarlijkse SOA Wrapped naar buiten gebracht.
2: NOS op 3.
1: Ja, of het SOA-jaaroverzicht, zo zou je het ook kunnen noemen. Meer mensen hebben het afgelopen jaar een SOA opgelopen. Het aantal gevallen van syfilis, HIV en gonorreu stegen. Maar deskundigen maken zich wel zorgen dat steeds minder mensen zich laten testen. En daarom is de oproep richting het kabinet om concrete doelen te stellen. En ook om op een laagdrempelige manier SOA en HIV-testen aan te bieden. In Venezuela komt de reddingsoperatie op gang na meerdere zware aardbevingen daar afgelopen nacht. Mijn collega Jelle heeft alle details.
3: De laatste berichten zijn dat de ziekenhuizen zijn opgeschaald en dat er nog wordt gezocht onder het puin. Vooralsnog zijn er 32 doden gemeld en 700 gewonden. Maar er wordt gevreesd dat er wel duizenden, zo tienduizenden tot honderdduizenden slachtoffers kunnen vallen. Want het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela.
1: De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat kost nu zo'n 73 euro. En ook de prijs aan de pomp zal waarschijnlijk verder gaan dalen. Maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friesen heeft daar moeite mee. En ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of een smartphone aan de slag te gaan. En dan nog dit. Het RIVM waarschuwt voor smog. En dat betekent dat de luchtkwaliteit erg slecht is.
4: Voor vandaag wordt het vooral in het zuiden van het land verwacht. Eind van de middag dan, als de temperaturen flink opgelopen zijn, met veel zonlicht erbij. En vanmorgen verwachten we het vooral in het westen van het land, de westelijke provincies, waar smog kan optreden.
1: En als je er gevoelig voor bent, dan kan smog erg vervelend zijn.
4: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. Het advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
1: Het weer heet, hè? Volop zon vanmiddag van 24 graden op Ameland tot 37 in Landgraaf. Ja, morgen nog iets warmer dan vandaag. Het goede nieuws is wel dan iets meer bewolking.
5: Dat drie weer verkeer van de AWB. Druk, hè, op de weg. Nou, valt eigenlijk wel mee. 55 kilometer file. Een aantal iets langere. Onder andere op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Politieonderzoek na een eerder ongeluk zorgt voor een half uur vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum. Bij Knoopert Gorkum zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Och, als je nu op de weg aan het werk bent, heel veel succes. 10 minuten vertraging. Daar. Ga je richting Concert, dat zie je, dan moet je op de N57 rekening houden met ongeveer 20 minuten extra reistijd. En veel plezier daar. Andere files in Nederland zijn 10 minuten of korter.
6: 3FM.
7: Ster. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
8: USA. 3FM. Mark Meijer.
9: Warm welkom. De 3 over 12 is nog net niet gesmolten, maar we moeten heel snel beginnen. Anders gaan de liedjes helemaal door elkaar lopen en dat willen we niet. Op nummer 3 in de lijst met de belangrijkste tracks van vandaag. De zomer.

0: Afrika.
1: De man die een hoop te vieren heeft.
2: 3 over 12.
1: Allereerst blaast hij vandaag 24 kaarsjes uit, Benson Boone. En morgen komt hij met een nieuw liedje. Dat gaat The Time of My Life heten. Hij is volgens mij al 4 weken aan het teasen op Instagram. Morgen is het er uiteindelijk filtaart en champagne en andere zaken in huizen Boone. Dus deze week Beautiful Things van Mr. Benson Boone hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Iedere werkdag meteen na 12 uur hoor je wat de 3 belangrijkste liedjes van de dag zijn hier op een rij gezet bij 3FM. En sommige liedjes die zijn al jaren oud, maar krijgen een nieuw leven bij een nieuwe doelgroep, omdat ze dan ineens ergens opduiken onverwachts. Zo is er, dit soort dingen gaat altijd aan mij voorbij, maar ik heb mij laten vertellen, een gigantische nieuwe hitfilm op Netflix. Voicemails for Isabel heet die, over een vrouw die haar zus verliest. Voicemails naar haar zus blijft inspreken en dan erachter komt dat een man het telefoonnummer van haar zus heeft overgenomen. Het is een romantic comedy, dus je snapt hoe de rest van de film afloopt. En in de soundtrack van die film zit Dancing on My Own van Robin, die daardoor een van de meest geshazamde tracks ter wereld is geworden, 16 jaar na de release. Daarom staat ze bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Het belangrijkste liedje op 3FM is Dancing on My Own van Robin.

Nieuw leven vanwege de Netflix romantic comedy. Voicemails voor Isabel, waar die in de soundtrack zit. Daardoor een van de meest geshazamde tracks ter wereld. En de belangrijkste plaat van vandaag in de 3 over 12 van 3FM. Je hoorde Robin en Dancing on My Own. Direct en een danceklapper van Prosper en Clooney. Free

als je naar iets meer een dansfestivalletje gaat, dan ga ik ervan uit dat je deze wel gaat horen. Prospa en Clooney is nieuw op 3FM. Het liedje heet Free Your Mind. Even een kleine check-in op hoeveel glazen water zitten we vandaag. Want ik heb net even uitgezocht hoeveel glazen water je moet drinken op een dag met temperaturen als deze. Dat is door de hele dag heen ongeveer 3 liter. Dus als jij nu nog niet aan je vijfde glas water, volledige glas water van de dag zit, dan raad ik je aan om nu even bij je lunch of terwijl je aan het doorbikkelen bent, even een extra glaasje water te nemen. No judgment, ik heb vandaag denk ik 4 slokken water op, dus ik ga zo meteen ook even naar de kraan lopen. 3FM met de Bauza en Magnetic. Binnen een paar minuten, eerst de script en Will.i.am. Dit is half

0: zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM Terrastegoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister morgen en maak.

0: meteen aan iemand denken die luistert. Pas me op, jij zou de volgende kunnen zijn. Soms dan denk ik, hey, ik heb nog een tijdje terug iemand hierover gesproken die hier enthousiast van wordt of die hier wat over te vertellen heeft. Dan kan het zomaar zijn dat ik je terugbel, zoals in het geval van Leia. Want ik moet jou even bellen, Leia, want the queen is back.
1: Ja, nee, ik hou haar Instagram sowieso strak in de gaten. Want we hadden hier al wat korte teasers van de hit van morgen gedeeld. Tenminste, ja. Ik neem aan dat die van morgen is.
0: En dat het een hit gaat worden, dat nemen we ook maar eens aan.
1: Ja.
0: Dat weten we wel zeker.
1: Ja, nee, ik zit echt met smart op te wachten. Het is voor mij sowieso echt allemaal nieuwe muziek de afgelopen week van allemaal artiesten. Maar nee, Carly Rae Jepsen is echt een kers op de taart morgen.
0: Lenja, zij is de taart. Ja. En de andere artiesten zijn de kers op.
1: Ja, klopt.
0: Oké, want ja, voor de duidelijkheid, wij delen dus onze liefde voor Carly Rae Jepsen. En het was een tijdje stil rondom Carly, die je nog kent van Call Me Maybe en zo. Maar toen, onlangs, de Instagram leeg, toen kwamen er allemaal vage foto's met soort songteksten, timestamps erbij. En deze week was daar dan de aankondiging. Lenja, deel even met het land. Wat heeft Carly aangekondigd deze week?
1: Hoe noemen we dat? Een dubbele plaatalbum.
0: Een dubbel album!
1: Oh my god, 24 nummers. 24 of 25, heel
0: 24,
1: veel.
0: Ja. Het wordt een soort day-and-night concept. Ja, dus de ene kant wordt denk ik wat vrolijker, de andere kant wordt even wat duisterder. Dan moeten we even luisteren hoe dat klinkt.
1: Ja.
0: Geen pianootje, leuk.
1: Ja, klinkt een beetje als kinderstemmen of zo. Of publiekstemmen op de achtergrond.
0: Ja, dat album komt dus wel pas 18 september uit. Maar komende vrijdag al het eerste liedje. Dat is morgen. Oh, vrijdag is morgen.
1: Ja, dat is morgen.
0: Dat was ik even vergeten. Komt al het eerste liedje uit. En dat gaat dan heten The Wires. Toch On Wires?
1: On Wires.
0: Voor alle mensen die nu luisteren en denken, ja, wat is er nou zo leuk aan die vrouw? Kun jij nou eventjes uitleggen, wat maakt nou... Ik kan het wel vertellen, maar ik vind het leuker als jij het vertelt. Wat maakt nou dat wij zo fan zijn van Carly? Wat doet zij goed?
1: Ik weet niet hoe ze het doet, maar ze geeft een soort futuristic retro vibe aan haar muziek of zoiets.
0: Futuristic retro? Wauw, dat vind ik denk ik de mooiste omschrijving ooit. Ze heeft die gekke ethische invloeden, maar ze maakt het ook heel erg van nu door het een beetje op te frissen. Ik zei laatst iets tegen iemand en ik was best wel trots op die quote van mezelf. Iemand zei, ja, waarom heeft Carly eigenlijk niet zoveel succes meer als je al haar albums goed vindt? Toen zei ik, nou, ik denk dat je van haar laatste album 3 liedjes kan pakken. Als Sabrina Carpenter die had uitgebracht, waar het Jezus hits geweest. Denk ik echt.
1: Ja, we hebben gewoon weer groot gaan worden met het dubbele album.
0: Daarom. Dus laten we daar ook gewoon voor gaan. Als dat liedje morgen uitkomt en niet heel erg tegenvalt, dan ga ik volgende week even elke dag draaien. Wat vind je daarvan?
1: Klinkt helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Nou, happy release day morgen, Lenja.
1: Ja, jij ook.
0: En wens je vandaag de rug.
1: Doe jij ook.
0: Toen dacht ik, ja, als we die nieuwe muziek nog niet hebben, dan doe ik wel eerst even een ander liedje van haar, dat je in ieder geval gegarandeerd kent. Carly en Owl City, 3FM. Dit is Good Time.

0: Ik heb laatst, als je nog weet waar je was, dan weet je dat het echt, ik wou zeggen, een goed verhaal is, maar dat is verder aan jou om te beoordelen, maar dat iets indruk op je gemaakt heeft, bedoel ik. Ik was laatst op het treinstation van Den Bosch en toen heb ik 100.000 keer dit liedje geluisterd en dan kwam ik tot de conclusie, Leo Blokhuis-achtige move ga ik gooien, maar toen dacht ik, je hoort gewoon het plezier waarmee dit liedje is ingespeeld. Ik weet niet wat het is, maar die drums en zo, als die dingen uit de computer komen, je hoort het toch. En je hoort hier dat hier volgens mij gewoon een band ontzettend veel plezier heeft zitten maken. Nou, tot zover Leo Blokhuis-achtige situatie. En waarschijnlijk kom ik er dan daarna achter dat dit hele liedje wel digitaal geproduceerd is. Maar het klinkt in ieder geval alsof ze heel veel lol met elkaar hebben gehad. Chapel Roan, 3FM en The Gather.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, kijk. Een Grammy, een Oscar, een Edison, een Brit Award, een 3FM Award, niet te vergeten. Er zijn vele vormen van eer te behalen voor een artiest. Maar iets veel groters dan in Sesamstraat te horen zijn is er denk ik toch niet. Lijkt me wel een soort bucketlist dingetje voor artiesten. Nou, Bruno Mars is die eer ten deel gevallen. Cookie Monster heeft een cover gemaakt van I Just Might. Ja, het is in het Engels, maar luister toch even hiernaar.

legend is deze man toch. Hè? Want hitte zijn liedjes altijd goed, helemaal als het warm weer is. Goh, er gaat eigenlijk een bak met lekkere muziek open, hè, als het zomer is. Ricky Martin en Livin' La Vida Loca hoorde je hier bij 3FM. Heel veel leven op dit moment. I Love Life van Bakerman hoor je ook zo meteen. En eerst is dit Livin' The Fork. Wat een bekend ik dan zo hier op de donderdagmiddag van 3.

0: heeft in de richting van Hekendorp, waar Marloes woont. Wil jij ook een Jos? Maar dan heet hij geen Jos, dan heet hij anders. Maar het is wel een 3FM kantoorplan met een naam. Stay tuned, je kan hem zometeen winnen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere deze.

0: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door...
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
12: Mr. Know-it-all hoor je zometeen. En de mega-hit is van Olivia Rodrigo. Stupid Song komt er ook aan. 1 minuut over 1. Het nieuws met Stef Bandstra.
13: Goedemiddag. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 164.
14: NOS op 3.
13: Dat meldt president Rodriguez. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers, ook gewonden. En het Rode Kruis is nu in het gebied om hulp te verlenen.
15: Nou, we hebben dus vrijwilligers en hulpverleners die medische hulp verlenen, die mensen onder de puin vandaan halen. Dus die doen zoekacties. En we gaan natuurlijk ook aan de slag om te zorgen dat mensen straks opgevangen kunnen worden. Op welke manier dan ook. En daarna gaan we zorgen voor alle situaties die daaromheen moeten worden geregeld om hen veilig te kunnen opvangen, sanitair, water en dergelijke. En
13: Buitenlandse Zaken meldt nu ook dat Nederland een reddingsteam naar Venezuela toe gaat sturen. Bij het KNMI is er rond deze tijd overleg over een eventueel code rood. Politie, brandweer, ProRail en ook Verkeer en Waterstaat gaan bekijken of er morgen vanwege de hitte een weeralarm moet komen. Code rood dus. Als er een code rood komt, is dat voor het eerst dat het voor de hitte wordt afgegeven. Dat gebeurt normaal gesproken alleen bij heftig winterweer of flinke stormen. 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse arts bij wie gisteren ebola is vastgesteld, moeten uit voorzorg 21 dagen in isolatie blijven. De Franse arts werkte in het oosten van Congo voor een hulporganisatie.
16: Het weer.
2: WK voetbal.
13: Ja, en Kansas City maakt zich klaar voor de wedstrijd van Oranje. Onze tijd 1 uur van 8 tegen Tunesië. Een veteranencafé in Kansas is helemaal omgebouwd tot Oranje kroeg.
14: So about 3 months ago we decided to make it a soccer bar. So we just googled what does a Netherlands soccer bar look like and this stuff popped up. And I think we've done a pretty good job.
13: Ja, daar kan deze Nederlander zich wel in vinden hoor.
16: De eerste keer dat je binnenkwam via de bar, dan krijg je een beetje, dus een beetje de oude kroeg in Nederland. Dan krijg je dat gevoel een beetje. Ja.
13: En je hoeft je ook niet schuldig te voelen als je daar een drankje meer drinkt, vertelt verslaggever Noortje Deutenkom.
17: De opbrengst van de feestjes die ze hier organiseren gaat naar het goede doel. Maar de opbrengst van dit oranje feestje is wel heel hoog.
13: Want door de grote dorst van onze Nederlanders is de omzet van de kroeg verdubbeld. Het weer blijven smeren, zou ik zeggen. Volop zon vanmiddag. De temperaturen lopen nogal uiteen. In het noorden een graad of 24. In Maastricht kan de 37 graden worden aangetikt. Morgen iets warmer, wel meer bewolking.
12: 3-5 verkeer dan van de ANWB. 80 kilometer file, best wel druk op de weg. Excuus, vooral rondom de A4. Als je van Den Haag naar Amsterdam rijdt, ze zijn bezig met een politieonderzoek. Daardoor is er onder andere op de A4 de parallelrijbaan dicht. Je hebt voor Zoeterwoude-Dorp in de richting van Amsterdam op dit moment een half uur vertraging. De A9, Alkmaar Amstelveen bij Knoop het Velsen. Bezig met bergingswerk na een ongeluk. Linker rijstrook is dicht en 10 minuten vertraging. En ga je naar Concert at Sea op de N57. Als je in de richting van het festival bent, heb je voor de Haringvlietdam op dit moment bijna een uur vertraging. Zorg ervoor dat je water in je auto hebt, want het is warm.
2: 3FM.
18: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
19: De vriendelijke specialist DA.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
21: Belisol.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m. USA. 3FM. Mark Meijer.
12: Een heel goedemiddag. Binnen een paar minuten maak je kans op het allerliefste plantje. Je beste vriend voor op de werkvloer of thuis kan jou het schelen. In BN'er met een baan. En ook Edward Maya. Stereo Love. Hoor je naar Teddy Swims.

0: komen. Rita die zegt, Maarten is binnen. Zo heet haar plantje, Maarten. Hij vond het transport wat lastig, had wat liefde nodig, maar gelukkig werk ik met heel veel collega's met groene vingers. Er zijn weer wat 3FM kantoorplantjes aangekomen. En de eerste volgende kan van jou zijn. Op die foto's ziet het ook allemaal zo gezellig uit. Dat logo van 3FM dat in het blad zit. Er zit ook een smiley in een ander blad. Er zit een naamkaartje bij, zodat je weet hoe de plant heet. Het zijn echt ontzettende lieverds allemaal. En jij kan de eerstvolgende in je bezit krijgen. Wat moet je ervoor doen? Nou, even goed luisteren. Want ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Je hoort zometeen de stem van een tamelijk bekende persoon uit Nederland. En je hoort allemaal achtergrondgeluiden van een beroep dat die BN'er normaal gesproken niet uitvoert. De vraag is, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik die persoon gegeven op basis van de geluiden?
1: Nou, ik had dus eerst helemaal geen zenuwen. Alleen op een gegeven moment kreeg ik allemaal berichten van vrienden en familie en mensen van werk. Die zeiden van, beetje spannend, het is echt veel succes. Toen dacht ik, wat? Als in, moet ik er meer van verwachten?
0: Deze stem en op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? NPO Luister-app, dat is de plek waar je een appie kan sturen. Gratis en voor niks, maak je dus kans op de 3FM kantoorblad. Nu de mega-hit Stupid Song van Olivia Rodrigo.

0: Hey, goedemiddag.
1: Ik denk dat ik toch moet concluderen, na ook bij een ander radiostation gewerkt te hebben in een ver, grijs en zoveel mogelijk vergeten verleden, dat 3FM de meest intelligente luisteraars van Nederland heeft. Want ik hoor wel vaker dat mensen in een laboratorium werken. Maar dat is zo'n abstracte wereld voor mij. Jij staat de hele dag in een lab te werken.
0: Ja, klopt. Ja, elke week eigenlijk wel.
1: Maar zie ik, ja, sorry dat ik het dan toch moet vragen, want dat vraagt iedereen. Moet ik echt voor me zien wat iedereen voor je ziet? Witte labjas en zo'n veiligheidsbril op. En dan
0: veiligheidsschoenen, alles.
1: Is het ook helemaal met van die flesjes, zeg maar, die in elkaar moeten overgieten? Of denk ik dan te veel Dr. Doversmeert?
0: Nou ja, het verschilt een beetje per functie natuurlijk wat je doet. Maar ja, je kan zoiets wel voorstellen. Het is een beetje moeilijk uitleggen altijd.
1: Nee, is helemaal niemand die na 2 HBO dacht, dit is veel te moeilijk voor mij, ik hou er mee op. Kijk, mijn niveau zit meer in BN'er met de baan. Weet je wel, funny, je hoort de stem en je hoort andere geluiden. Haha, wat zou het zijn?
0: Ja.
1: Gelukkig kun jij je wel verlagen tot mijn niveau, dat is ook altijd prettig. We gaan nog even één keer naar de opgave van BN'er met een baan luisteren. Dan wil ik daarna graag het antwoord van je horen. De vraag is dan dus, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: Nou, ik had dus eerst helemaal geen zenuwen. Alleen op een gegeven moment allemaal berichten van vrienden en familie en mensen van werk. Die zeiden van, eetje spannend, het is echt veel succes. Toen dacht ik, wat?
1: Nou, vertel maar, van wie was deze stem en welke nieuwe baan heb ik haar gegeven?
0: Ik dacht dat dit Roxy Dekker was en dat ze trambestuurder was.
1: Ja, jij bent ook in Amsterdam aan het werk, hè? Dat geluid van die trams, dat herken je uit duizenden.
0: Ik hoor het dagelijks.
1: Maar die stem, ja, is ook een Amsterdammer, maar we gaan toch nog even luisteren of die klopt.
2: Nou, ik had dus eerst helemaal geen zenuwen, alleen op een gegeven moment kreeg ik allemaal berichten van vrienden en familie en mensen van werk die zeiden van, jeetje, spannend, zeg, veel succes!
1: Ja hoor, het was inderdaad Roxy Dekker. Als trambestuurder. En dat betekent dat er een kantoorplantje naar jullie toe komt. Gaat hij in het lab of gaat hij thuis?
0: Nee, het komt op mijn bureau. Mag je lekker pronken daar.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. En het is inderdaad een hij. Het plantje dat naar je toe komt heeft al een naam en hij heet Sebastiaan.
0: Oké, top. Dankjewel.
1: We gaan Sebastiaan naar je opsturen. Heel veel succes met flesjes in elkaar overgieten en moeilijk erbij kijken vandaag.
0: Hey, super. Dankjewel.
1: Dag Jordi.

Sjesje, Antoon. De enige hoorde je hier bij 3FM. Hey, die andere meneer van de buitengewoon zomerse liedjes over cold iced tea en warm weather, sunny weather, wat zegt hij ook alweer? Mark Ember, daar hebben we echt altijd niks van gehoord. En toen hij een paar jaar terug helemaal up and coming was, dacht ik, ja, die Mark Ember, daar komen we nooit meer vanaf. In alle eerlijkheid, dat was wel mijn gedachte. Die gaat nog 600 ongeveer dezelfde liedjes maken en daar belachelijk veel geld mee verdienen. Maar ik zat ineens te denken, waar is die man gebleven? Wat is er met hem gebeurd? Nou, dan moet je dus weer, dat is ook een soort ding tegenwoordig, klink oud, weet ik, maar toch, naar het tweede Instagram-account van Mark Ember, waarin hij alles vertelt over zijn tourleven. Hij blijkt op tour te zijn met niemand minder dan Ed Sheeran. En toen dacht ik, goh, zou dat nooit meer nieuwe muziek komen? Jawel, toevallig morgen. Komt de opvolger van deze Belong Together, en die gaat de These Are The Days heten. Dit is

0: Voor vrienden is het Eduard Schare-Sliep. Voor andere mensen is het Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Portia, repeat it. Met 3FM. Goedemiddag, welkom bij het meest interactieve radiostation van Nederland. Dit is 3FM. Je kan altijd berichtjes sturen via de NPO Luister. Je kan eventueel ook bellen 0909-1336. Wil ik wel even bij zeggen dat dat me wel vrij veel tijd kost. Terwijl ik ook andere dingen te doen heb. Misschien toch niet het meest interactieve radiostation van Nederland, zit ik me nu te bedenken. Anyhow, als je een keertje wat te vertellen hebt, liedje wil horen, iets kwijt moet, dan kan dat altijd via de NPO Luister. Zo kreeg ik een tamelijk terecht audioberichtje van Jason. Wat precies, hij verwijst naar iets wat ik blijkbaar op de radio gezegd heb. Ik kan mezelf totaal niet herinneren wat dat was, want ik probeer dat altijd zo snel mogelijk weer af te sluiten. Maar dit stuurde Jason vorige week.
1: Wat overigens ook ontzettend illegaal is, is dat 3FM in juni nog geen 7 Days in Sunny June gedraaid heeft van Jamiroquai. Tisk, tisk, tisk.
0: Ja, en nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg van het is dinsdag, laten we Tuesday van Burak Yeter draaien. Of het is vrijdag, laten we Reton en de Nightcrawlers met Friday draaien. Dus ook niet per se heel erg van, het is zondag in juni, dus we moeten 7 Days in Sunny June van Jamiroquai draaien. Maar wat dit liedje wel voor zich heeft, is dat het perfecte liedje is voor met dit warme weer. Mijn meest ultieme lente liedje ooit. Is het wel net zomer? Dat gaan we maar even laten. Jamiroquai, 3FM.

Metallica, Links zijn ongelooflijk in dit liedje. Je hoorde Coldplay, waarvan zanger Chris Martin soort van de eindverantwoordelijke is voor de halftime show die tijdens de WK-finale gedaan gaat worden. De rust gaat dan 5 minuten langer duren en gaat een aantal artiesten gaan dan optreden. Chris Martin is soort van het brein hierachter. Gaat zelf, voor zover we weten, niet optreden, maar heeft het wel allemaal bedacht. En je hoorde hem samen met Burna Boy, die dit jaar het WK-anthem gemaakt heeft, samen met Shakira. We Pray, hoorde je. Mocht je trouwens denken dat Shakira niks meer met voetbal te maken wil hebben in haar huis nadat ze gescheiden is van voormalig Barcelona-voetballer Gerard Piqué, die allemaal belastingfraude had gepleegd en weet ik veel wat. Valt wel mee, ze heeft namelijk een zoon van 13 die aan wedden dat ik het kan zou mee kunnen doen. Die weet alle wereldkampioenen voetbal vanaf 1930 uit zijn hoofd. Jongens 13, weet dat allemaal uit zijn hoofd. Het is echt een ongekende situatie. Dus ik vrees dat zelfs al zou Shakira niks meer met voetbal te maken willen hebben. Overigens heeft het WK-anthem van dit jaar gemaakt, dus ik denk dat dat wel mee zal vallen.

0: Hielkema gevoelsmatig naast je zometeen. Zij heeft wat mij betreft het allerbeste liedje van dit moment binnen, nou, laten we zeggen, 15 minuten voor je.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere...

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Oranje fans opgelet. KPN

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Gakpo nog een keer, Gakpo!
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
11: Somerville nog een keer, Somerville!
10: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
11: Ja, ja!
10: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
12: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
12: Op NPO Radio 1.
11: Ja, ja!
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Only de komende twee uur. Onder andere Destination Calabria. Ook de nieuwste van Ronnie Flex en Idali. En de eerste nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Het glas is altijd leeg bij de Gezondheidsraad.
2: NOS op 3.
1: Ja, waarom precies, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. Bij het KNMI is op dit moment overleg over code rood. Politie, brandweer, ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekijken of er morgen vanwege de hitte de hoogste weerswaarschuwing moet worden afgegeven. En als er een code rood komt, is dat voor het eerst vanwege de hitte. Want het wordt morgen gigawarm, zegt onze weerman.
3: Dan hebben we zelfs tropische waarden van 36 tot lokaal zelfs 38 of 39 graden. Ook dan zien we heel veel ruimte voor de zon in het weerbeeld terug. Af en toe wat wolkenvel die binnendrijven vanaf België. En aan het eind van de dag komt er een verkoelende bries vanaf zee te staan, waardoor het op de westelijke stranden wat kan afkoelen. Maar ook dan blijft het met 30 graden of meer behoorlijk warm en klam buiten.
1: Ja, het uitroepen van code rood gebeurt eigenlijk alleen maar wanneer het weer grote gevolgen heeft voor de maatschappij, zegt het KNMI. Bijvoorbeeld bij zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Ja, en op een hete dag als vandaag even een wijntje inschenken, een koud pilsje misschien wel of een Aperol Spritz. Dat moet eigenlijk helemaal niet zo normaal zijn als nu het geval is, zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens die club is ieder glas alcohol er één te veel. Ze willen dat de overheid alcohol minder aantrekkelijk gaat maken.
4: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden, dat het beschikbaarheid verandert. Hè? Dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
1: Ja, het oude advies van de Gezondheidsraad was dat één glaas alcohol per dag nog wel kon, maar dat advies gaat nu door papierversnipperaar. En dan nog flink balen voor mensen met een dagticket voor DEFCON 1 komend weekend. Het grootste hardstylefestival van ons land heeft vanwege de hitte besloten alleen maar mensen met een weekendticket toe te laten. Ja, het doet pijn hoor, dat besluit, zegt de organisatie tegen 3 voor 12.
5: We weten ook hoeveel impact dit maakt op de bezoekers. We hebben fans die kijken een jaar uit naar het evenement. En om dan een paar dagen voor het evenement het bericht eruit te gooien dat ze niet naar DEFCON kunnen komen, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, online zeggen veel mensen dat ze het wel snappen, dat besluit. Want met 38 graden op een festivalterrein staan zonder wind is zeker geen pretje. Boosheid is er ook. Wie gaat een hotel betalen, zegt één hardstyle-fan. Het geld voor hun dagtickets wordt wel teruggestort. Maar door dat besluit komen er nu 15.000 bezoekers per dag minder bij DEFCON 1. Het weer. Nou, we zitten officieel in een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon. En 30 tot 36 graden. Morgen nog warmer, tot wel 39 graden. Dus wel meer bewolking tussendoor.
0: Ah, kijk, dan moesten we nog wel even achteraan. Ja. Belangrijk detail. Dankjewel, Stef.
1: Yo.
0: Dan het ANWB Verkeersinformatie op 3FM. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. 40 minuten. En de A16 Rotterdam.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een nieuw toestel?
10: Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
11: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
12: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
13: Barend en Benner
14: in de USA. 3FM. Sophie Hielkema.
15: Zometeen alles over een onverwachte vriendschap tussen twee mensen. Twee hele grote sterren, dat kan ik je wel zeggen. Summer komt er ook zo aan, maar eerst Calvin Harris en This Is What You Came For.

vinden. Dan heb je meteen een heel groot publiek te pakken. Sambar is op dit moment in deze situatie beland. Niemand minder dan Taylor Swift. Die is groot fan van hem geworden en van zijn talent. En wat doet Taylor Swift met mensen die ze goed vindt? Die presenteert ze aan de eigen fans, aan de Swifties. Laatst werd ze geëerd op een of ander songwriters-evenement. De details ga ik je niet meer vervelen. Maar dit was speciaal voor Taylor Swift opgezet. En zij vroeg aan Sambar: vind je het leuk om daar ook wat moppies te komen zingen? Nou, dat heeft hij geweten. Hij dus dat optreden doen en een paar comments zag ik.

hele leuke tijd bezorgen. Je maakt morgen op de vrijdag de hele dag kans op terrastegoed. En we hebben even wat budget vrijgemaakt. Want deze temperaturen, ja, die zijn natuurlijk uitzonderlijk. Dus je maakt niet een paar keer per dag, maar ieder uur kans op drie rondjes.

0: zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: ZFM Terrastegoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister morgen.

Hit Memories aankomt. Want soms dan hoor ik zelf dat korte fragment en dan denk ik, nou, ik heb geen flauw idee, joh. Ik weet toevallig wat ik ga draaien, maar ik zou dat nooit uit dat kleine fragmentje kunnen halen. Maar daar bewees je mij even het tegendeel gisteren, zeg. Meteen de mond gesnoerd toen je Tim Knol en Sam er meteen uitpikte zonder enige moeite. Nou goed, dan zou ik zeggen, dat moet vandaag ook alweer een keertje lukken, toch? Ik heb zoals iedere dag een oud megahit voor je meegenomen en de vraag is opnieuw, welke is het? Luister je mee, daar komt hij aan. Pak nu de NPO Luister-app erbij en vertel mij welke oud megahit heb je hier gehoord. En wil je naam terug horen op de radio, dan zou ik de artiest en de titel correct vermelden in de NPO Luister-app. Heel veel succes!

0: entourage. En daar liepen ook twee gozers hun kleedkamer uit. Er ging geen enkel belletje rinkelen bij me. Nu kan het door de zonnesteek gekomen zijn, maar later kwam ik erachter dat het niet een stylist was, ook geen drummer van de band, maar Royal Otis. Nou, ik had ze nooit herkend. Nu ook bij deze mysterieuze mannen. 2011, dat is 15 jaar geleden, was echt hun piekjaar.
1: Mega hit Memories.
0: Want in dat jaar stonden ze en op Lowlands, en op Pinkpop, en op Parkpop. Ja, deze festivalzomer kan je ze nergens spotten, want ja, ze maken geen muziek meer. Maar gelukkig hebben die Mega Hit Memory nog. Geraden door Boy, Arjan en Daphne. Lekker bezig. Het is inderdaad Graffiti 6 en Stare Into the Sun.

Ja, gisteren gaf ik jou zo'n slap verhaal. Ik dropte even dat de akoestische versie hiervan, dat het echt briljant is. Want ja, een stem oppoetsen, dat kan iedereen in de studio. Maar er zijn momenteel een paar zangeressen die hebben bewezen, zij kunnen het echt. Ik noem ten eerste een Rani, die je kent van Die Knijten met Bakermat. En dan deze vrouw. Echt

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
18: 3FM. Een goedemiddag en happy Thursday afternoon met zometeen een brand new Hocus Focus mix. Waarom ik het allemaal in het Engels doe, weet ik ook niet. We gaan snel naar het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag. Top overleg over het weer van morgen.
20: NOS op 3.
19: Allerlei instanties, waaronder het KNMI, overleggen op dit moment of ze voor morgen code rood moeten gaan afgeven. Het is een zeldzame weerswaarschuwing die eigenlijk alleen maar bij extreem weer wordt afgegeven. Morgen wordt gewoon erg warm, zegt onze weerman.
20: Sterker nog, morgen krijgen we een van de heetste dagen die we tot dusver in Nederland hebben gehad. Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximum temperaturen tussen de 36 tot 38 graden. En er is zelfs een kleine kans op de zeer uitzonderlijke maximum temperatuur van 39 of 40 graden in het zuidoosten van het land.
19: Mocht code rood worden afgegeven, is dat voor het eerst vanwege de hitte. Andere keren gebeurt het eigenlijk alleen maar bij zware stormen of heftig winterweer. Het aantal doden na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 164. Er zijn ook bijna 1000 gewonden. Er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanmorgen twee lijnbussen op elkaar gebotst. Een chauffeur van een van die bussen is naar het ziekenhuis toegebracht. Twee passagiers raakten licht gewond. En de schade aan die bussen is fors.
21: Het WK voetbal.
19: Ja, en hoe kan het toch in vredesnaam dat jouw buren al aan het juichen zijn voor Oranje, terwijl er op jouw tv nog helemaal niet is gescoord? Nou, dat vroeg onze collega Joost Schellevis zich ook af. En na eventjes zoeken vond hij het antwoord.
22: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via een veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is, want die heeft die reservetijd niet nodig.
19: Maar tv-aanbieders weten dat het vervelend is als je voetbal kijkt met een beetje vertraging. Ze doen dan ook van alles aan om dat beeld zo snel mogelijk op jouw scherm te krijgen.
22: En dan ziet heeft bijvoorbeeld nu een stream met wat minder reservetijd, buffertijd. Zorgt er wel voor dat als je verbinding instabiel is, dat je verbinding dus sneller gaat haperen, dat je sneller slechter beeld krijgt.
19: En als je nou iedereen voor wil zijn, dan heeft Joost ook nog een tip voor je.
22: Ja, de minste vertraging heb je toch nog steeds bij de ouderwetse FM-radio. Dat is technisch ook de meest simpele vorm van dingen verspreiden. Zorgt er wel voor dat je geen beeld hebt, maar dan ben je wel de allersnelste.
19: Ja, goed advies van jou is gewoon een lekker radio luisteren. Komende nacht moet Oranje weer aan de slag. Om 1 uur precies te zijn is de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, we zitten officieel in een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Komende nacht wordt opnieuw een plaknacht. Morgen nog veel warmer dan vandaag, tot wel 39 graadjes. Wel meer bewolking tussendoor.
23: Merci, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Fiel op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Ypenburg 35 minuten. En de A4 Den Haag richting Rotterdam bij Den Haag Zuid 3 kwartier.
21: 3FM. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
26: ANWB en gaan!
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Hey jij daar!
29: Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
29: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
28: Prijsvrij vakanties.
27: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
30: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
31: De vriendelijke specialist DA.
32: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
2: Barend en Banner
3: in de USA. 3FM. Sophie Hielkema.
23: Een hele goede middag en welkom bij de show. Met hier sowieso de meeste muziek van Nederland. En zometeen even een optater van je welste in de vorm van een hocus pocus mix. Eerst deze banger van Another.

haar shoplogs tegen. Nou, dat vind ik toch zo heerlijk om naar te kijken. Shoplogs, dat is simpelweg de kijker laten zien wat je hebt gekocht. Mocht je het echt niet weten. S10 die is dol op vintage spullen. En er zitten hele interessante aankopen tussen. Ik zou het ook nooit aanschaffen of aantrekken. Het zou me ook echt niet staan. En ze had laatst zo'n heel stoffig oud doosje had ze gekregen van haar buurvrouw. En er zaten allemaal oude lapjes in. Die had ze gekregen van de buurvrouw, die lag nog ergens op zolder. En die mocht ze dan van buurvrouw weer gebruiken om zelf kleding mee te maken. Nou, dat vond ik zo cute. Daar was ze nog blijer mee dan met die dure vintage designerbril. Was heel erg lief om te zien.

0: Mac met Wake Me Up. Ja, ik ben hier zo enthousiast over. En ik ben het ook al heel lang voor je aan het draaien. Maar ik heb het gevoel dat je dit liedje vaker moet luisteren. Dat je iedere keer denkt, hey.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het nieuwste liedje van Tove Lo en Stromae, De Fleur. Maar ik ben even benieuwd. Stel, je gaat een liedje opnemen. Maakt even niet uit hoe je zangkwaliteiten zijn. Maar hoe zie je dat dan voor je in de studio?

Een slaapkamer met van die grote ramen naast haar, waar je de straatgeluiden ongetwijfeld doorheen hoort komen. Er staat een laptop op een soort van krakkemikkig make-up tafeltje. En ook op die tafel een glas wijn. Nou, en dan als klap op de vuurpijl. Ze heeft geen bovenkleding aan. Eigenlijk mis ik alleen dat peukje, dat zou het echt helemaal compleet maken. Nou, dan weet je dus meteen hoe dit liedje tot stand is gekomen. Eén en al sfeer. De nieuwste van Toon.

0: dan is de eerste show in Nederland van Bruno Mars.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Nou, ik hoop dat het dan niet zo bloedheet was als tijdens de shows in Frankrijk de afgelopen dagen. Ik werd er gewoon naar van. Ik zag allemaal video's voorbij komen van fans die dan de hele dag voor die deur zitten. Onder zo'n gouden deken nog een beetje cool proberen te blijven. Daarover gesproken, Hannelie die komt met een gouden tip in de NPO Luister-app 10 minuten geleden. En ik kan dit beamen. Hannelie die zit op dit moment in Griekenland. Nou, daar vriest het ook niet. En zij zegt, gooi je ondergoed in de was. Als vrouw gooi je daar ook even de BH bij. Die trek je dan, als het nog nat is, trek je die aan onder je kleding. Moet je wel zorgen dat je geen kleding aan hebt waar je dat dan er doorheen ziet komen. Maar ik kan dit bevestigen. Ik ging gisteren even zwemmen ergens bij een plas. En ik had heel lui mijn kleren over die half natte bikini aangetrokken. Nou, nog de hele avond profijt van gehad. Echt een toptip. Dus dankjewel, Annelie. Ook een toptip. Zometeen je radio even wat harder zetten. Want je maakt kans op een snoeppot. Hoe chill is dat? Ik heb hem echt tot een nok gevuld. Ik doe niet zuinig. En het enige wat ik voor jou nodig heb is een beetje inzet. Want de bedoeling is, jij gaat tijdens de mix aan de bak. En als je dan na de mix die meters hebt gemaakt, dan krijg je van mij als beloning die snoeppot. Dus als je kans wil maken, stuur dan nu een bericht.

0: Sjoerd uit Amersfoort.
1: Yes.
0: Wat is een zwanus?
1: Ja, een zwanus, dat is dat alles naar je reet loopt. Alles twee.
0: Ik vind het zo'n heerlijke term. Ik hoorde Roxy Dekker dit laatst ook zeggen. De zwanus, de term van 2026, de term van de afgelopen dagen. En jij en je zwanus hebben zich flink in het zweet gewerkt. Want wat heb je allemaal ondernomen tijdens de mix, Sjoerd?
1: Ja, wat ik allemaal ondernomen heb, joh. Ik heb verjaardagsboodschappen gehaald. Zo. Ik heb de was buiten nog eens net opgehangen. Hop. Ik moet zo gaan afwassen, schoonmaken. Ik heb al schoongemaakt trouwens.
0: Kijk eens even.
1: Van alles en nog wat. En dat op een vrijdag, moet je nagaan.
0: Ik vind het echt impressive dat je één de motivatie kan vinden en twee de energie. Wat is jouw geheim, Sjoerd?
1: Mijn geheim is, ken je van die ijslollies, die waterijslollies, die Candymans?
0: Ja.
1: Wat ik doe, is ze dus in een glas water stoppen uit de verpakking. En dan krijg je water, wordt super koud en krijgt ook nog eens een lekker smaakje erbij.
0: Wat een tof tip dit. En het is ook budgetproof, toch? Want het kost echt helemaal geen reet.
1: Nee, zo'n zak kost een euro of zo.
0: Deze schrijf ik op. Nou, je bent heerlijk bezig geweest tijdens die mix. Dat verdient natuurlijk een prijs. Heb je al een idee waar je deze snoeppot gaat neerzetten?
1: Ik denk in mijn buik.
0: In je buik.
1: In mijn buik.
0: In de buik. Wat een ziek idee. Die hebben deze een plekje gekregen.

wederhelft van het radioprogramma, die fluisteren we nog even in. De laatste seconde. Sophie, je moet even vermelden dat Nederland vanavond speelt tegen Tunesië. Tegen Tunesië. Ja, ik weet eng weinig af van het WK. Het voordeel is, mijn lieve vrienden van de beide nummers.

0: mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door...
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
11: Sneller!
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
12: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.

0: Amsterdam, terwijl die landgraaf staat. Want we zijn in Kansas, Kansas City. De plek waar Nederland zelf dan zometeen gaat spelen. En wij zijn erbij op de plek waar het gebeurt. Heel veel Amerikaanse oranje fans. En het nieuws wordt hier gewoon gelezen. Vanuit Hilversum door niemand minder dan Stef Batra. Stef, goedemiddag.
1: Hey, Barend, goedemiddag met een extra woord van welkom vanuit de VS.
2: Hello to my friends in the Netherlands. It's Alison Gargaro here from Fox 26 in Houston.
1: Ja, maar deze weervrouw uit Houston heeft geen goed nieuws. NOS op 3. Ja, waarom niet, vertel ik je zo meteen. Ik heb ook nieuws over het weer. Want voor het eerst ooit geeft het KNMI code rood af vanwege de hitte. Die weerswaarschuwing geldt vanaf komende nacht, behalve in Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe. Ja, morgen zou het landinwaarts wel 40 graden kunnen worden. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en echt alleen maar naar buiten te gaan als het echt nodig is. Meer mensen liepen het afgelopen jaar een SOA op, blijkt uit nieuwe cijfers. Deskundigen maken zich er zorgen over, want steeds minder mensen laten zich testen. En daarom is de oproep richting het kabinet om op een laagdrempelige manier SOA en HIV-testen aan te bieden. Concert at Sea is begonnen met extra maatregelen tegen de hitte. Op het festival in Zeeland kunnen bezoekers gratis drinkwater en ook zonnebrand pakken. En ook worden bij de twee grootste podia watersponsen uitgedeeld. NPO Radio 2 DJ Gijs staat er ook.
3: Terwijl Miss Montreal staat te spelen op het grote podium van Concert at Sea, fikt 45.000 man heel langzaam weg. Want ja, het is wel warm hoor. Van heel veel schaduwplekken is hier niet sprake. Dus het is wel... ik denk wel dat heel veel bezoekers vanavond bruin en misschien een beetje rood terug naar de camping gaan.
1: Ja, op het podium staan daar vandaag onder meer dus Miss Montreal, Sophie Alice Baxter en ook Direct. Dan naar Venezuela, want het Rode Kruis heeft Giro 5125 geopend voor slachtoffers van de aardbevingen daar. De tijd dringt, zegt de hulporganisatie.
4: We zijn echt bezig om te proberen de mensen onder het puin vandaan te halen en te kijken waar de hulp nodig is.
1: Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela staat nu op 164.
5: Het WK voetbal.
1: Ja, en hier in Nederland is het dus giga warm en droog. Je hebt het gemerkt, maar in Kansas City, waar Oranje straks moet voetballen, is het juist het tegenovergestelde. Tijdens de wedstrijd van vannacht tegen Tunesië wordt er onweer en regen verwacht, zegt deze weervrouw.
2: We're going to be seeing much rainier weather and the potential for some severe storms. So lightning possible, also a flood watch in effect. So umbrellas, a good idea, especially for the walk beforehand.
1: Ja, tijdens de Oranje Mars van tevoren zijn paraplu's geen overbodige luxe, zegt de weervrouw. Maar meteorologen in de Verenigde Staten verwachten ook tijdens de wedstrijd noodweer. Daarom bestaat de kans zelfs dat de wedstrijd moet worden uitgesteld of onderbroken. Het weer in Nederland. Code rood dus morgen in een groot deel van het land. Het is officieel ook een landelijke hittegolf waar we nu in zitten met z'n allen. Morgen wordt het nog een stukje warmer met tussendoor ook wat bewolking.
0: Bijna niet voor te stellen, de code rood in Nederland. En ook hier de waarschuwing die wordt afgegeven. We zitten hier in een prachtige ochtendzon in Kansas City. Een bijna perfecte zomerdag. Maar eerst even voor jou het 3FM verkeer in Nederland. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 23 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Gouwen 23. De A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 43. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel 14 minuten. En de A59 Den Bosch-Oss voor Paalgraven 6 minuten. Kom door één kapotte auto.
5: 3FM.
6: Que si, que no, met muziek op vakantie. Que si, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
7: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies! Worstje?
13: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
13: Nee,
14: meerdere
13: nee,
14: worstjes.
13: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
15: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
16: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
15: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
17: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. Ja.
18: 3FM. Barend en Benner.
0: De ene laatste Barend en Benner vanuit Amerika. En wat voor een Nel bizar waar we in mogen staan, hè?
19: Ja, echt onwijs. Niet normaal.
0: The Heart of Kansas live. Bizar hoor, dan loop je in een hele grote wereldstad en dan zie je wat dingen voorbij komen waar je denkt, hè, oké, is dit waar ons kleine landje dan groot in is? Ja, dat is de plek waar we zijn en hoe we dat verder gaan omschrijven. Hoor je binnen nu in 3 minuten 32, hier is Kang.

Och, het gaat.

0: in het zon over grote Kansas. Ik hoorde net NMS op 3 een soort notie maken van joh, het kan noodweer worden vanavond. En dat zeggen ook de weerstations van de lokale tv-zenders. Maar het is bijna een perfecte ochtend, 11 minuten over 9 in Kansas. Zon over grote, sfeer ontspannen, heel Amerika oranje. Bijna ondenkbaar dat het hier noodweer gaat worden. Maar goed, het zou maar zo eens kunnen zijn wat er gezegd gaat worden. Dat zien we allemaal later wel. Vooralsnog is het vandaag gewoon matchday Nederland tegen Tunesië. Wij zijn hier aankomen rijden vanmorgen om 7:00. En ik weet dat het bij jou echt bijzonder pittig is. DEFCON heeft zelfs geen zaterdag en vrijdag bezoekers meer toegelaten voor de komende dagen. Zo extreem heet is het, de sterkte daarmee. Maar even nou, toen we hier vanmorgen aankomen rijden vanaf die highway, neem mij even mee.
1: Nou ja, ik zal eerst even beginnen met, ik voel echt een soort trots van binnen.
0: Ja.
1: Het is zo grappig, want je zei het al, we zijn zo'n klein kikkerlandje.
0: Ja.
1: En dan kom je hier, zeg maar, downtown Kansas City. Het is een soort, ja, je kan het vergelijken met New York. Het is een heel toffe stad. De energie is hier heel goed, heel hoog. Prachtige gebouwen, veel kunst. Gewoon, ja, en veel groen, een hippe stad.
0: Ja, lekker.
1: En dan zie je daar dus gewoon overal, zie je oranje fans.
0: Ja.
1: Overal. Dat is echt crazy om in zo'n grote Amerikaanse stad te zien.
0: We hebben wel echt een lastige ochtend gehad, omdat we om 5:00 al met een soort Amber Alert hier door de stad heen moesten. We hebben jammer gisteravond om 9:00 met de creditcard van de zaken achtergelaten bij een stripbar. En die hebben we eigenlijk niet meer gezien. Dus jammer, ben je een beetje uitgeslapen?
2: Ik ben een beetje gaar, maar kom
0: op. Maar heel goed. Op het tandvlees, hè?
2: Op het tandvlees. Nog eentje hierna.
0: Ik zie ondertussen de grote blauwe telegraafmicrofoon, de equipe, die zie ik hier al achter mij plaatsnemen. En die jongens die komen zo meteen lekker zitten van de Telesport en de Kick-Off podcast om de laatste ins en outs door te nemen van het Nederlands elftal. Die moeten vanavond ook gewoon voetballen. And we got a very special American guest. And there are we going to talk about in a few minutes. Here we go.

0: moet je heel eerlijk zeggen, toen ik net voor dezelfde keer de afgelopen weken een gesprek had met een Amerikaanse vrouw die very glad onderdeel wilde worden voor de American Dutch Parade and she wanted to be here and it's the biggest dream of her life, dat ik er ook een beetje klaar mee raak met al die verhalen.
1: Nee, echt?
0: Ja, omdat ik het te veel hoor.
1: Nee man, maar trots toch? Gewoon echt trots op ons kikkerlandje.
0: Sowieso, maar dat ik uiteindelijk haar wegstuurde met van joh, heb je nog wat tips voor me? En dat ik zei van joh, als je tegen een Nederlandse gozer aanloopt, moet je zeggen go ahead, boerenlul, dat hoort me in de app niet in dank afgenomen.
1: Ja, dat was ook hard. Die vrouw, die wordt zo meteen gebeukt.
0: Nee joh, ben je gek. Dames en heren, het is 16:24, 9:55 in Kansas. Prachtige ochtend en dan gaat de deur open. De altijd fris en goed gemutste equipe van De Telegraaf. Mag een groot applaus voor Hein Keizer en Mike Verwij. Mikey, jij bent gisteravond op tijd naar bed gegaan. Je ziet er fris uit, jongen.
2: Ja, zeker. Maar de vorige spreekster die was wel in de ruit, denk ik. Want er lag allemaal veren op de bank.
1: Ja, dat was van de Amerikaanse fan.
2: Maar wij zien er gewoon vrij neutraal uit, toch? Wij
1: best wel saai.
2: Onafhankelijke journalist. Saai.
1: Ja, gewoon saai. Je zit allebei in het bed.
2: Bij die spelersbus gisteren, Nel. Daar moeten we het ook even over hebben.
0: Nel begint een beetje door te slaan, hoor. Nu met uitspraken. Dit is onze gerespecteerde journalist, hè? Die ons even.
1: Ja, Mike weet hoe dol ik op hem ben. Maar ik bedoel, die vrouw zag er net wel echt veel beter uit.
2: Ja, maar dat kan ik niet maken, Nel.
1: In zo'n oranje?
2: Nee, ik ben totaal onafhankelijk, dat weet jij toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Sta je niet met je hand op je hart, zoals wij gaan het wel om eens mee te zingen vanavond in de stadion?
2: Ja, ik betrapte me er wel een beetje op toen die eerste bal erin vloog tegen Zweden, dat ik toch een bijna wilde juichen.
0: Ja.
2: Nou ja, dat mag niet. Dat
0: lekker.
2: Niet, dus,
1: Maar stel, je bent een Nederlandse journalist, dan ben je toch gewoon voor Nederland?
2: Ja, ik wil hier zo lang mogelijk blijven, tot en met de finale. Dus ik ben zeker voor Nederland.
1: Ja.
2: Maar dat mogen we niet al te duidelijk kenbaar maken.
1: Oh.
0: Jongens, we gaan zo met het hele strijdplan voor de wedstrijddag even doornemen. Hein, oud-collega van 3FM. Fijn dat je er weer bent.
3: Ja,
0: oud-producer
3: superleuk, man.
0: Van Mark en Ramon en toptalent uit 3FM Nacht. Die uiteindelijk de komende weken, of in ieder geval de afgelopen weken, zijn plek heeft gevonden op de stoel met de grootste voetbalboomers ter wereld. Namelijk Mike en Valentijn.
3: Ja, twee voetbaldinosaurussen waarmee ik op pap ben.
0: Je doet de podcast kick-off elke dag. Doe je fantastisch. Gaan we het zo meteen lekker over hebben. Installeer jullie zelf even lekker. Neem een bakje koffie. Want eerlijk, we zitten in die camper die steeds meer uit elkaar begint te vallen. Maar de koffie blijft top, hè?
3: Niks mis mee.
0: Niks mis mee.
2: Echt heerlijk.
0: Niks mis mee. Heel goed. 16:26, Barend en Benne, 3FM. Live vanuit de USA. Ene laatste dagje met Linkin Park. Dit is in the end. It's

0: 4 jaar weg zijn, maar er is nog niks veranderd.
1: Mijn tijd.
0: We hebben Hein Keizer en Mike Verweij in de show van De Telegraaf. Alles over de wedstrijd die vanavond ook gewoon gespeeld moet worden. Vannacht jouw tijd, vanavond onze tijd. Gaan we het zo over hebben. Eerst even...

0: Stef, goedemiddag, jongen.
1: Ja, goedemiddag. De hitte houdt ons land in zijn greep. Het KNMI adviseert om morgen überhaupt niet naar buiten toe te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Voor het eerst geeft het KNMI code rood af vanwege de hitte.
2: Het zal een paar dagen heel heet, maar morgen wordt echt nog een graadje steviger. We krijgen vannacht de warmste nacht ooit, met in de steden soms wel 25 graden. En morgen een hele hete dag met op sommige plekken misschien wel 40 graden.
1: Ja, het KNMI zegt dat morgen iedereen last kan hebben van uitdroging of oververhitting. Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela om hulp te verlenen na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken trekt daar 2 miljoen euro voor uit. Het gaat om het Urban Search and Rescue Team, zegt Sjoerdsma.
3: En dat is een team dat bestaat uit topspecialisten, mensen van de brandweer, politie, artsen. En zij kunnen in het rampgebied zoeken naar overlevenden. Onder het puin met speurhonden, camera's en luisterapparatuur. Het zijn echt de beste mogelijke mensen voor deze zaak. En zij zijn ook op de kortst mogelijke tijd beschikbaar.
1: En ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers in Venezuela. Tot nu toe zijn 164 doden geteld en bijna 1000 gewonden. Terwijl veel Nederlanders vandaag met hun hoofd bij een ventilator zitten of op kantoor lekker bij de airco, zit bedrijfsleider Bianca midden in de kerstversiering. Zelfs met temperaturen ver boven de 30 graden worden er kerstspullen naar binnen gebracht bij haar kringloopwinkel in Utrecht.
4: Nou, we zijn dus nu eind juni en het groeit al tot boven mij uit. Mensen gaan opruimen en grote opruimperiodes zijn vaak de kerstvakantie en de zomervakantie. En wat mensen dan tegenkomen, dat gaat er gewoon uit. En dat komt vaak gelukkig bij ons.
1: Gaan we naar het weer toe. Morgen dus code rood in een groot deel van Nederland. We zitten ook officieel in een landelijke hittegolf. En morgen temperaturen tot 40 graden wel, met tussendoor ook wat bewolking.
5: Kijk eens even, 3 met het verkeer. Nellebel, waar staat het vast?
6: Op de A2 Den Bosch Utrecht voor Waardenburg, 23 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor Hoogmade, 28 minuten. De A12 Den Haag Utrecht voor Nooddorp, 21 minuten. De A15 Rotterdam Europoort voor Rozenburg Centrum, 18 minuten. En de laatste lange, de A27 Breda Utrecht voor Noorderloos, 37 minuten.
5: Ik heb ook echt het gevoel dat die camper ieder moment de straat uit kan donderen.
6: Nou ja, we staan een beetje scheef.
5: We staan een soort scheef. Het is een beetje, het voelt een beetje als vroeger dat je met je vader om 11 uur 's avonds op een camping aankwam in Zuid-Frankrijk. Ja. Ik zei, ja, tief me op met die poten, die draaien me niet bij.
6: Ja, dus
5: dat is soms zo wakker bent.
7: Ja. Nou, staat hij wel op de handrem?
5: Nee, maar jongens, even één ding. Ik zeg altijd, weet je, per jaar moet je qua nieuws, moet je 4 keer per jaar moet je de Telegraaf halen. Nou, als we nu naar achter rijden, pakken we de volpagina.

0: wens je ontzettend veel sterkte met de hittegolf die de eerste kreeg. Net al wat foto's van mij uit de tuin. Dat is in principe niet om te delen, ga ik ook niet doen. Maar ik kan je zeggen, het is heet.
1: Ja, jij bent nu nog heter.
0: Het is ook heet in Nederland. Dit is

0: Teddy Swims. Heeft een plaat gemaakt over Mike van Wij, Mr. Know-it-all. Dat is toch alweer lekker natuurlijk. Maarten de Manner, live vanuit de USA, vanuit het prachtige Kansas, zon overgrote ochtend. We zitten met Bennetje. Jelmer is ondertussen allerlei dingen aan het regelen. De telefoon die gaat onophoudelijk door. Ik ben met Yves Bennetsen nog aan het appen of die nog langs kan komen. Die staat hier binnen nu in een uurtje rechts van mij op het pleintje op te treden. Maar laten we ook niet vergeten dat buiten alle prachtige omstandigheden die Kansas biedt, het mooie weer, de gezelligheid, dat er vanavond ook gewoon gevoetbald gaat worden. We hebben de telesportequipe in het huis. Mike van Wij, gaat er wel gevoetbald worden vanavond?
1: Ja, dat is de grote vraag. Er staan heel veel meteorologen in het middelpunt van de aandacht op dit moment. Want er wordt echt noodweer voorspeld hier in Kansas.
0: Ja.
1: En dusdanig dat zelfs niet uitgesloten is dat die wedstrijd later begint of wordt onderbroken.
2: Ja, want dit stadion is helemaal open, toch? Deze kan niet dicht.
1: Ja, maar daar heeft het niet eens zozeer mee te maken. Ook als het dicht was geweest. Als het flitst, dan wordt er gewoon gestaakt. En dan gaat die wedstrijd een half uur op slot.
2: Zo, maar dat zou dus ook kunnen betekenen dat het tijdens de wedstrijd wordt stilgelegd.
1: Ja, dat gebeurde bij Frankrijk en Irak ook. En dat duurde uiteindelijk 2 uur voordat hij werd uitgevoetbald. En ik ben een beetje bang dat het scenario is. 1 voordeel, ik heb geen deadline.
0: Nee.
1: Ik maak alleen wat voor de digitale krant. Dus hoe laat die ook afgelopen is, ik ga het een keer redden. Dat is ook lekker.
2: Ja, dat is ook fijn.
0: Maar weet je wat het is? We gaan het allemaal wel zien. En voordat het niet aan de hand is, gaat de wedstrijd gewoon door. Moet er vanavond gewoon gevoetbald worden. Is 6 uur onze tijd en vanavond om 1 uur lokale Nederlandse tijd.
2: Maar is het nog spannend voor Nederland?
0: Nou ja, precies. Het is eigenlijk een beetje, niet om de Keizers Bar, maar wat voor wedstrijdje is dit qua gevoel?
1: Ja, het is heel belangrijk. Want ik denk, als je gisteren Brazilië hebt gezien, daar wil je nog niet tegenkomen. Niet dat Nederland even makkelijk van Marokko wint, want dat wordt ook wel een hele lastige.
0: Ja.
1: Dat is wel de wedstrijd die je wil spelen, denk ik, op dit moment. Dus dan moet je eerst in de pool worden.
0: Ik zat in een sportsbar gistermiddag en ik zat zeg maar gewoon, het is eigenlijk niet lekker, hè, om vijf uur die wedstrijd. Ik zat aan de ene kant zat ik met een schuin oog naar Marokko te kijken en met een ander schuin oog zat ik richting Brazilië te kijken. Degene waar ik het meeste van heb genoten, dat is dat toch de liefhebber in mij. En dat zou ook voor jou gelden, Hein, de generatie waar we allebei in zitten. Ik vond het toch mooi dat die Neymar er even in kwam.
3: Wij allebei inzitten. Ik ben toch veel jonger dan jij.
0: Hoe oud ben jij?
3: 31.
0: Nou, dat is 6 jaartjes.
3: Oh,
0: ik zie er veel ouder uit. Dat is wat radio met je doet. Maar vond je dat ook niet lekker om te zien?
3: Ja, man, fantastisch toch? En dat hij dan een paar corners mag nemen. En volgens mij zijn zoontje die zat ook nog in het stadion en die kwam even in het veld op. Dat is toch gewoon een mooi moment om te zien. Maar ik heb ook genoten van Vinicius.
0: Tuurlijk.
3: Dan even lekker zo gaat dansen bij die cornervlag. Gewoon even weer die haters een beetje voeden.
0: Even twee ex-voetballers eruit pakken. De dikke Ronaldo die heeft gisteren gezegd van, joh, wij zijn niet klaar voor Nederland. En die andere grootheid, Ibrahim Afellay, die zegt, nou, Nederland kan makkelijk over Marokko heen gaan. Marokko is niet sterk genoeg op dit moment. Hoe is jouw gevoel erbij, Mike?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje subtiel van Ibrahim Afellay.
0: Ja.
1: Van Marokko even lekker in de underdog-positie manoeuvreren.
0: Ja,
1: Marokko is vorige week tot de halve finale gekomen. Dus
2: ik
1: vind dat wel echt een hele goede ploeg.
0: Ik was niet van onder de indruk gisteren.
1: Nee, ik ook nog niet. Maar ja, ze hebben wel kwaliteit.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat geen uitgemaakt zijn. Ik denk wel dat Nederland van allebei moet kunnen winnen.
0: Ja.
1: Dat klinkt altijd heel mooi. Ja. Even van Brazilië winnen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar ja, Nederland heeft wel de kwaliteit om heel ver te komen. En je hoort ook wel internationaal dat Nederland gewoon heel moeilijk te verslaan is.
0: Ja.
1: Door alle toplanden. Dus laten we het hopen.
2: Ik ben wel benieuwd. Welk team vinden jullie dat echt niet moet winnen? Welk team mag geen wereldkampioen worden? Welk land?
1: Poh.
3: Argentinië.
1: Ja, gewoon.
2: Nee?
3: Ja, die mogen echt weg.
0: Ja,
2: waarom?
3: Zacht gezegd.
2: Waarom? Ja, mijn man kan voor Argentinië.
3: Ga ik terug naar 4 jaar geleden. Wat die ons hebben aangedaan in die kwartfinale. Ja, dat doet gewoon pijn in mijn ziel.
2: Wat gebeurde er toen?
3: De handsbal die niet werd gegeven. Er werd toen gezegd, Messi moet het WK winnen. En dat was al vooraf was dat een soort van het gevoel van alle landen die tegen Argentinië kwamen te spelen.
0: Ja.
3: En dat idee, dat kwam perfect tot uiting tijdens die wedstrijd.
0: Hij ziet het te beschrijven als dat een soort Duitsland is.
3: Ja, zo voelt het wel.
0: Heeft er niet te geloven.
3: Die moet
0: helemaal opgeblazen, die jongen, door 4 jaar geleden. Weet je, ik wil een onafhankelijke presentator.
2: Ja, mijn man is een onafhankelijke.

0: tegenover staan. Downtown in Kansas. Prachtige stad. Zon overgrote ochtend. Alles is perfect. We hebben namelijk ook onze favoriete sportduiders nog voor ons zitten. De equipe van Telesport, Kick-Off, de Telegraaf. Mike, even het volgende.
1: Wacht even, Barend. Eén na laatste uitzending. Dominique is hier. Is er nog niet verlengd?
0: Onze baas van Poont.
1: Jullie blijven niet wat langer als Nederland het heel goed doet?
0: Nou, ik denk dat ze...
1: Ik zou het wel heel gezellig vinden.
0: Vanmorgen heb ik een foto gehad van de printer van Poont. Van onze omroep waarvoor we uitzitten. Daar zitten ze nog bij om het papier uit te laten rollen.
2: Van onze rekening.
0: De kosten van de laatste dagen. Dus ik denk dat die ontzettend blij zijn als we overmorgen weer naar huis gaan. Maar even het volgende. Wij zitten tegenover Hein en tegenover Mike. Mike, je bent al jaren een mastodont in het voetbalwereldje. Voor Telesport. Je zit dit weekend te kijken naar een absolute doorbraak. Hè? Want je hebt een nieuw fenomeen op de kaart gezet.
1: Ja, elk groot toernooi heb je de bestaande sterren. We hebben natuurlijk normaal gesproken Pim CD. En grote talenten die doorbreken.
0: Ja.
1: Maar Pim moet oppassen, hoor.
0: En voor de duidelijkheid, Hein Keizer, die begint het een beetje warm te krijgen van deze opmerking.
1: Dat doet hij het hele toernooi al eens weten.
0: Dat krijgt hij al de hele tijd. Hein Keizer is oud-producent van Mark en Ramon, ex-3FM middagshowprogramma. Maakt het programma in de nacht. En je bent eigenlijk officieel in een van de grootste voetbalpodcasts van Nederland doorgebroken dit WK. Hoe voel je dat zelf?
3: Ja, doorgebroken.
0: Ja, kom op.
3: Sportinterview van hoe voelt dat?
0: Nee, maar gewoon een beetje hoe het is.
3: Ik vind het fantastisch om met die gast op pad te gaan. Ja. We maken elkaar een beetje belachelijk. Maar het is gewoon net alsof je de voetbalkantine inloopt en je zegt tegen die boomers, zoals ik ze eigenlijk de hele tijd noem, zeg je van, joh, weet je al hoe Bluetooth werkt? En die stemming die heerst gewoon. En dat nemen we gewoon een beetje mee in de podcast. En ook on the road. We rijden dan naar restaurants en dan na 20 minuten rondrijden omdat ze de Google Maps niet aankregen in de auto. Zegt in één keer een andere collega, hey, deze parkeerplaats herken ik. Oh ja, dat is van ons hotel. We hadden gewoon 20 minuten rondjes zitten rijden. Nou ja, dat soort dingen, dat proberen we ook gewoon in onze podcast en ook op de krant en ook op straat een beetje mee te geven aan de mensen hoe gezellig het we eigenlijk het met elkaar hebben.
0: Want hoe lastig is Valentijn Driessen nou echt? Het lijkt natuurlijk altijd die oude zuurprijm, maar het is ook wel een mooie vent als je zo naar die podcast zit te luisteren.
3: Hij is ontzettend loyaal naar ons. En daar kan ik heel veel over zeggen, maar hij is gewoon een ontzettend aardige man. Oprecht, hij checkt een beetje hoe het met je is. En natuurlijk, je weet op een gegeven moment, als je iets geks bestelt in een restaurant, dan krijg je de wind van voren. Wat heb jij nou weer op je bord liggen?
2: Oh ja, maar dat heeft jammer dat
3: ik niet opkrijgen. Nou,
0: jammer, en Valentijn zou de vader en zoon kunnen zijn. Dat is echt bizar, is dat, jongen. Dat
3: Maar die gozer die eet dus alleen maar bastonjekoeken en chips. En sushi's en patat. En tomatensoep met gehakt.
0: En Mike, voordat dit een soort Hilversum aflikken interview wordt, heb je nog enige munitie in de tas zitten om bijna met z'n beiden een beetje op de grond te zitten? Of doen wij het op WhatsApp wel persoonlijk dat we even helemaal afvakken zo meteen.
1: Ja, hij is natuurlijk veel en veel te veel fan, maar dat heb je net wel gehoord, want hij fakkelt het Argentinië af en gaat daarmee een beetje mee in de algemene opinie in Nederland, makkelijk. Dus dat heeft hij nog wel een beetje, moet hij afleren.
0: Ja.
1: Nee hoor, dat is onzin. Ja, weet je, hij doet het gewoon heel goed en de sfeer is fantastisch. En over Valentijn, ik kan wel zeggen, want ik mag inmiddels al heel wat jaren met hem werken.
0: Ja.
1: What you see is what you get.
0: Ja.
1: Hij is gewoon zo. Het is geen toneelspel. Hij is gewoon zo zuur. Maar je weet wel wat je aan hem hebt. En ik kan prima met hem werken. Je moet alleen zijn gebruiksaanwijzing even goed doorlezen.
0: Het is altijd prettig om te weten wat je mensen hebt. Ik weet ook dat ik met jullie heel goed over voetbal kan hebben. Laten we zo meteen ook nog even gewoon de zaken die er te doen wat betreft vanavond doornemen. We hebben Ronald Kalman nog niet gehoord over zijn officiële...

0: dames beginnen zich het ook te melden. Is er ook goed om het over te hebben. Het is bijna 5 uur. Bart de Benner vanuit de camper in Kansas. Nederland tegen Tunesië. Een wedstrijd die we in ons hoofd al hebben gewonnen. Want ze hebben verloren van Japan, verloren van Zweden met 5-1. Nou ja, als je met 5-1 van Tunesië wint en je verliest daarna met 5-1 van Nederland. Ja, wat moeten wij dan wel niet tegen Tunesië gaan doen?
1: 10-2.
0: 10-2. Even, je kunt het eigenlijk niet goed doen als Koeman zijnde. Want geef jullie bepaalde spelers rust. En vlieg je de volgende week uit en zegt iedereen... ja, je had gewoon in hetzelfde systeem moeten spelen. Laat je niet een paar jongens verversen, dan is het... Hè? Wat zou je doen, Mike?
1: Ja, dat is een beetje de les van 2008. Toen deed Marco van Basten... die deed het na 2 fantastische wedstrijden tegen Italië en Frankrijk wel. Tegen Roemenië. Compleet nieuwe basis erin. Volgende ronde lag Nederland eruit. Waar ook een paar andere redenen voor, maar... Dus dat zal hij niet doen. En Koeman nam gisteren ook al een voorschot. Die gaat gewoon met zijn sterkste basis beginnen.
0: Ja.
1: En dan, als de stand er toelaat, gaat hij wel jongens die nog niet gespeeld hebben, wel speeltijd geven.
2: Die komen erin dan, denk je?
0: Justin Kluivert, ja.
2: Oh ja, die hebben we nog helemaal niet.
0: Maar mocht hij meedoen de laatste 2 wedstrijden, mocht hij zijn voetbalschoenen niet uittrekken?
1: Nee, en dat is wel heel opmerkelijk. Want die jongen heeft heel veel gedaan om toch op tijd fit te zijn. En die werd er eigenlijk redelijk snel ook bijgehaald bij de WK-selectie.
0: Ja.
1: En iedereen voorzag ook wel een belangrijke rol... omdat hij in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje echt heel goed heeft gespeeld. Maar tot dusver komt hij nog niet aan te passen. En dat zal met de trainingen te maken hebben... waarvan wij soms een kwartiertje mogen kijken.
0: Ja.
1: Dus dat zien wij niet of hij goed of slecht traint. Maar Koeman wel natuurlijk, dus daar zal het mee te maken hebben.
0: Er staan 3 jongens op scherp. In ieder geval Memphis Depay, Mickey van de Ven en wie nog meer? Nog eentje volgens mij.
1: En Summerville,
0: wat zou je doen?
1: Ja, dat zou wel eens de redding voor Donnyal Malen kunnen zijn. Want normaal gesproken zou die eruit gaan... Na alle gemiste kansen van de afgelopen wedstrijden.
0: Ja.
1: Maar omdat Summerville op scherp staat... Henk ter Kaat heb ik gesproken, die zegt van... ja, een aanvaller hoef je niet aan de kant te houden... omdat hij op scherp staat. Die moet je gewoon in zijn oren knopen dat hij geen gele kaart pakt.
0: Voor de duidelijkheid, op scherp staat betekent dat je geschorst wordt. Nee, als je nog een gele kaart pakt.
2: Ja, nee, ik was ook benieuwd wie denk je van alle spelers... die de strengste spreek heeft gehad... die echt op zijn donder heeft gehad van je moet echt beter presteren.
1: Ja, dat is wel Donnyal Malen geweest. Ja. Hoewel Ronald Koeman zei dat een gewoon gesprekje was geweest... en dat daar moest helemaal niks achter gezocht worden. Maar die heeft echt wel te horen gekregen dat hij beter moet. En anders zou hij naar de bank gaan. Alleen, het zou kunnen dat de gele kaart van Summerville hem redt. Dus dat hij wel eens rechtsbuiten speelt.
2: Nou, ik heb ooit in de kleedkamer gestaan met Louis van Gaal.
0: Ja.
2: Toen was Louis van Gaal onze trainer. Nou, ik hoop dat Koeman iets minder streng is. Echt,
1: was in de kleedkamer, toen had hij nog geen barcootje of...
2: Nee, dat was echt voor de wedstrijd.
1: Was die pas echt
2: zo, ik scheet echt 7 kleuren stront.
0: Hein, ik heb gehoord in de podcast van een paar keer geleden... dat Valentijn een kaart voor je had geregeld. Hoe zit het vanavond? Heb je de kaart?
3: Nee, nog niks. Nee.
0: Het is ongelooflijk.
3: Maar die prijzen, man... Dat is echt niet normaal. Ik zat al een ronde verder te kijken. Dat is altijd heel gevaarlijk om te doen.
0: Ja.
3: Maar €1900 voor Monterrey. Koopste, hè?
0: Oh, maar dat is lekker. Dat krijg je tegenwoordig voor 1 podcast.
3: Ja, precies. Dat is lekker. Harken wij per minuut binnen.
0: Hey, dat is lekker. Dames en heren, een groot applaus voor de jongens van de Telegraaf. Fijn dat jullie er waren. Ik zou zeggen, rustig aan het staan. Jullie mogen nog even lekker blijven zitten, hoor. Maar ik moet wel een keertje naar het nieuws. Je weet hoe het werkt nog, hè?
3: Ja. En er moet ook gewoon gewerkt worden.
0: Nee,
3: we zijn geen NPO.
0: Zo is het. Veel plezier, jongens.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, ah, pleurt toch op man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
15: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
16: Somerville nog een keer. Somerville!
15: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
16: Ja, ja!
15: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
17: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
15: Komende nacht. Tunesië en Nederland.
17: Op NPO Radio 1.
16: Ja, ja!

0: bijzondere verhalen. Hoe dat zit hoor je binnen nu en een goede 10 minuten. Eerst even kijken naar de situatie in Nederland. En nummer 3, hier is Stef Banstra. Stef, goedemiddag jongen.
1: Ja, goedemiddag. We gaan morgen echt alleen naar buiten toe als het nodig is.
2: NOS op 3.
1: Dat is het advies van het KNMI. Die weerclub geeft vanaf middernacht code rood af. En dat gebeurt op zich sowieso niet vaak, maar het is voor het eerst dat die weercode wordt afgegeven vanwege de hitte. Morgen kan het op sommige plekken wel 40 graden worden. En dat is niet grappig meer, zegt het KNMI.
3: Morgen wordt echt nog wel een stuk heter. En we hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt, dat veel mensen in de maatschappij er echt enorm last van hebben. Dus de boodschap is echt, pas je morgen nog wat extra aan. Hou echt rekening met die hitteklap die morgen op ons afkomt.
1: Ja, code rood geldt morgen overal, behalve in het noorden en Zeeland. Weervrouw Willemijn Hubert weet waar het allerheetst wordt.
4: Richting het oosten en zuidoosten van Nederland. Ik heb 39 graden erin gezet in de weerkaarten. Maar het zou me ook niet verbazen als we toch ergens op die 40 graden gaan uitkomen. Want de weersituatie die neigt daar wel heel erg naar.
1: Het KNMI zegt dat morgen iedereen last kan krijgen van uitdroging of oververhitting. En door die hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht bijvoorbeeld kunnen geen trams meer rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram nummer 1 niet meer, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. En er wordt steeds meer hulp ingeschakeld voor Venezuela. Nederland stuurt een zoekteam om mensen onder het puin vandaan te halen. In Venezuela waren afgelopen nacht 2 zware aardbevingen. Het dodental staat nu op 165. Een Duitse arts heeft 12 moorden bekend. Hij hielp mensen die ongeneeslijk ziek waren. Tenminste, dat dachten ze. 12 patiënten gaf hij een dodelijke injectie. De Duitse arts zou ook soms brand hebben gesticht om zijn daden te verhullen. Justitie in Duitsland denkt dat die arts nog meer mensen heeft vermoord. En veel aanpassing op dit moment bij evenementen, natuurlijk vanwege de hitte. Het allergrootste hardstyle-festival van ons land, Defcon 1, gaat komend weekend wel gewoon door, maar wel met een flinke amputatie. Mensen met een dagticket worden namelijk niet meer toegelaten. Alleen mensen met een weekendticket mogen nog naar binnen. En dat besluit is echt niet makkelijk genomen, zegt de organisatie tegen 3 voor 12.
5: Wij staan er wel echt achter, ook de hulpdiensten staan er achter. We willen gewoon een veilige omgeving creëren voor alle bezoekers. Het scheelt ongeveer 14.500 bezoekers per dag. Wat je namelijk ook creëert, is dat je dus gewoon veel meer bewegingsruimte voor de bezoekers die er straks wel zijn creëert.
1: Ja, het geld voor die dagtickets wordt wel teruggestort. Online regent het nu reacties van begrip, maar ook van boosheid. Bijvoorbeeld met mensen die er speciaal vrij voor hebben geregeld voor Defcon 1 en ook een duur hotel hebben gefixt. Nou, het weer. Code rood dus. Morgen in een groot deel van het land. Er is ook officieel sprake van een landelijke hittegolf. Morgen maximaal 40 graden met tussendoor ook kans op wat bewolking.
0: Dan 3FM met het verkeer. Dankjewel, Stef. De A2 naar Bos Utrecht voor Waardenburg, 26 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoudendorp, 21. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaden, 26 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor Gorkum, 28. En de A59 Zonzeel Den Bosch voor Empel, 41 minuten. Sterk taal vol.
2: 3FM.
6: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Maarten Binner, de bijna nummer 1, 8 minuten over 5. Live vanuit Kansas, matchday Nederland tegen Tunesië vandaag, bloedheet in Nederland en wat begon als een perfecte ochtend in Kansas. Er wordt gewaarschuwd door allerlei lokale tv-stations van, joh, het kan wel vanavond wel zijn, maar uit de hand gelopen qua storm en de wedstrijd uitgestelde toestanden. Ik dacht, nou, dat zal allemaal wel meevallen, maar het begint hier langzaamaan toch een beetje te betrekken.
1: Heel langzaam komen er wel wat wolkjes. Ja, dat is inderdaad.

0: eigenlijk is het ding van gisteren. Maar ja, daar hebben we nog niet over gehad. Dat is namelijk dat ik gisteren eindelijk kon gaan paardrijden hier in Amerika. Dat
1: vond ik een
0: fantastisch avontuur. Met Nel hebben we de prairies gereden. En straks komt de vlog online. Dan zie je prachtige beelden van Nelly, ik en Cowboy Paul door de prairie.
2: Om 6:00 op het YouTube-kanaal van Pound. Ik wil even mentionen dat we naast de fanshop zitten op dit moment. Wel fantastisch om te zien. Die gasten hebben dan zeg maar allemaal van de grootste sportteams hier. Zeg maar allerlei allemaal grote t-shirts en toestanden. Maar die moeten dan officieel om op een wedstrijddag.
0: Dus is dat alles zo? Moet
2: richting de landen geplaatst worden waar de landen de stad bezoeken, zeg maar. En ik ben nog kort geweest zoeken naar Nederlands elftal shirt. Die hadden ze niet.
3: Nee.
2: We hebben gewoon geen Nederlands elftal shirt.
3: Raar,
2: ja. Nel die wilde dat walgelijke shirt nog, met
3: die
2: al die kleuren. Dat, ja, vet gedaan, maar ik vind dat een shirt wat niemand staat.
3: Ja, of die witte met het klein beetje oranje vind ik ook prachtig.
2: Maar de ene naar de andere obesitas Amerikaan loopt nu naar buiten met een BMI.
3: Die man heeft een dikke buik allemaal.
2: Met een BMI van 88 wil je er nog een XXL'tje te krijgen.
0: Een soort alpha tens van Lowlands die ze hier dragen.
2: Ja, precies. Oké, Nel, even serieuze zaken.
3: Ja, ik loop zo meteen even naar buiten. Want hier naast de camper, daar staan twee broers. Mathieu en Leon.
2: Ja.
3: En die hebben een liefdevol, maar ook wel echt een heel heftig verhaal. Want Mathieu heeft tongkanker.
2: Ja.
3: En hij is samen hier met zijn broer om nog één laatste maal het WK te bezoeken.
2: Ja.
3: En ik ga zo meteen met hem praten, want Mathieu wordt niet meer beter.
2: Ja.
3: Hij kan ook niet praten, dus ik ga praten met zijn broer. Ontzettend lieve mannen. Dus ik ga daar zo meteen naartoe. Heftig. Maar ook, denk ik, een mooi verhaal. Want ze beleven hier geweldige avonturen.
2: Zo is het ook. Maak het 11 minuten over 5. Nel, ga maar rustig aan naar buiten. Kun je alvast even bij de jongens gaan zitten en komt het goed. Is het vandaag gewoon matchday en houden wij de sfeer ook gewoon hoog, hè?

0: Winner vanuit de USA met de 21 Pilots en het verste out. Ik zei het net al even, maak jezelf niet te druk. Houd rustig aan. Het is bloedgeslagen heet in Nederland. En nou ja, dan is het rustig aan dan in principe wel het allerbeste wat je kan doen. En heel veel meer moet je ook niet doen. Wij zitten in Kansas, downtown. Naast ons gebeurt binnen nu en een paar uurtjes, half uurtje. Heel veel als het gaat om de grote, door de Amerikanen omarmde fanparade. En dat is ook een toevluchtsoord voor bijzondere verhalen en bijzondere mensen. Nel, jij bent buiten de camper, omdat onze gasten niet binnen kunnen komen. Ik geef hem aan jou, want dit is iets wat je wel even wil horen.
1: Dat was oranje-blauw.
2: Ja, ik sta hier naast Mathieu. En hij is samen... Mathieu sta ik hiernaast. Die zit in een rolstoel. Hij is samen met zijn grote broer Leon. Leon, jullie zijn hier wel met een speciale reden helemaal naartoe gekomen, hè?
3: Dit is de ene laatste tour die hij gaat maken. Ja, hier gaan we van genieten. Dit is ja, zo mooi om samen te doen. Maar ook met de hulp van zoveel mensen.
2: Want wat is er met Mathieu aan de hand?
3: Mathieu heeft tongkanker. En ja, hij heeft 4 weken geleden te horen gekregen dat hij het einde oefening is. Dus het kan 3 maanden duren, het kan 2 maanden duren. We weten het niet. Dus ja, ik had 1 ding. Hij wilde altijd naar Ajax. Ja, Ajax speelt pas in september. Ja, daar gaan we niet op wachten. We gaan naar het Nederlands elftal. Ja, en we weten dat is 1 groot feest met alle supporters bij elkaar.
2: Ja, je broertje kan niet praten, maar hij heeft wel een blad waar hij op kan schrijven. En hij schreef net, ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn.
3: Ja absoluut. Hij is echt voetballiefhebber. En dan eigenlijk voor mij niet mijn club, maar in dit geval Ajax. Dus ja, hij wilde naar Ajax, maar die spelen voorlopig nog niet. Dus ja, zodoende zijn we hier. En deze jongen is heel erg trots erop dat we dit samen mogen doen.
2: Wat betekent hij voor jou? Wat voor jongen is het?
3: Ja, die jongen die heeft door omstandigheden is hij alleen. En ik laat hem niet alleen. Dus ik vind als broer zijn en dan moet je met elkaar verder. En dat kan zijn met 1 keer in de week even langsrijden of een belletje. Maar als je weet dat je gaat stoppen, ja, dan moet je toch wat moois maken.
2: Lijkt me heel heftig voor jou als grote broer zijnde.
3: Ik ben ik ben niet zo emotioneel. Ik kan het nog loslaten. Het zal later wel loskomen. Maar ja, dit is mijn broer.
2: Ja. Tje. Ja, jouw broertje. Jullie zijn hier dinsdag aangekomen. Ja, ik zie dat het je raakt. Jullie zijn dinsdag aangekomen. Wat moet je onthouden? Wat neem je mee als straks je broertje er niet meer is?
3: Hier was ik met mijn broertje. En nogmaals, zoveel mensen om ons heen. Die ook hier, iedereen helpt je. En allemaal zijn we 1 grote familie. En dat moeten we ook zo zijn voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal moet... we moeten met z'n allen achter Nederlands elftal staan. Dan worden we gewoon nummer 1 van de wereld.
2: En wie ook nummer 1 is jouw dochter. Want jouw dochter heeft ontzettend veel betekend, hè?
3: 2 dochters, maar de eentje die is meer voor de communicatie en die regelt van alles en nog wat. En de andere is echt de regelneef, tante in het medische gebeuren. En die is echt 4 dagen bezig geweest om alles op rails te krijgen, zodat we hier... Want ik spreek geen woord Engels en ik spreek geen... De computer kan ik net aankrijgen. Regelt zij allemaal. En ik doe hier alles met handen en voeten. En ja, we komen daar en we zijn er. En we gaan nog niet naar huis. Dat is pas morgen.
2: Ik zie een hele trotse broer staan.
3: Ja, absoluut. Ik ben ook trots. Maar ik ben ook trots dat hij het nu doet. En hij zet ze vandaag er wel doorheen. Wij gaan deze wedstrijd meemaken. En ja, we hopen voor iedereen dat we een hele leuke wedstrijd zien met veel doelpunten. En volgens de voorspelling van mijn broer wordt het 5-0.
2: 5-0. Ik zie ondertussen Mathieu ook juichen. Ik kan niet met je praten. Maar je hebt wel hier een dingetje waar je over kan schrijven. Wil je nog iets over je broer zeggen? Dat hij je mee heeft genomen hier naartoe. Hij is geweldig. Niet alleen nu, maar ook in Nederland. Oh, in het verleden. In het verleden. Hij is geweldig. Niet alleen nu, maar ook in het verleden. Ja, dat zijn mooie woorden van je broertje.
3: Voor vind ik. Ja.
2: En die neem je de rest van je leven mee.
3: Nee, daarom dus. We gaan vandaag genieten.
2: Ga jullie ontzettend veel plezier samen wensen. Ja. En heel, heel veel sterkte de komende tijd.
3: Nog een mooie dag hier. En hoop dat er veel doelpunten vallen. En waardoor jullie veel leuke interviews gaan krijgen. Ja.
2: Ja.
0: Mooi zeg. Hey. Op de voorreven. Wat was dit mooi zeg. Wat was dit mooi om te zien. 2 broers, hè?
4: Ja.
0: Prachtig, man. Prachtig. Echt mooi. Op de dag van de wedstrijd, matchday.

0: bij Bart de Benner. Nel, dat je het weer in de camper krijgt. Een hoop complimenten binnen over je interview. Ja, dat kun je ook alleen maar mens zijn, toch? Met twee broers.
1: Ja, toepasselijke artiest. Broederliefde.
2: Broederliefde. Nou, dat was het zeker. Dat was het zeker. En houden ze zich allebei zo kranig.
0: Ja.
2: En, maar de liefde spat er vanaf.
0: Zo is
2: dat,
0: het
2: dat raakt je ook wel.
0: Zo is het ook. Hey, even het volgende. We moeten ook alweer de switch maken naar gewoon de matchday die we
2: hebben.
0: Dus we gaan er ook voor. Ik wil je zometeen ook gewoon even lekker buiten hebben. Op dat pleintje waar het allemaal gebeurt.

0: Show 3FM, Bart de Benner, Rudimental, Feel the Love. Het is 6:01. Kansas, de plek waar we zitten vanavond, Matchday, Bart de Benner. Ene laatste show vanuit de USA. Daar gaan we gebruik van maken ook. Nel, je bent aan het lopen al, hè? Moet ze wel de WZ even aanzetten. Dat is even belangrijk. Nou goed, die gaan we zo meteen krijgen vanuit het feestenhuis. Nel! Ja!
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, hoor je mij?
0: Ik hoor jou zeker te weten, jij bent het oranje gedruis ingedoken. Ik wil alles meekrijgen zometeen van het bijzondere wat hier weer staat te gebeuren. Nou, dat wordt nog even lastig met dat ding. Maar goed, dat zien we zo meteen. Eerst even NMS 3. Stef Walsdam aan het Hilversum. Stef, goedemiddag.
2: Ja, ik ben er gewoon hoor. Goedemiddag. Vanaf komende nacht geldt in een groot deel van ons land code rood. Dat heeft het KNMI afgekondigd. Iedereen kan morgen last krijgen van uitdroging of oververhitting, zeggen ze. Niet alleen ouderen en kwetsbaren. Op sommige plekken in ons land kan het misschien wel 40 graden worden morgen. En het glas is altijd leeg bij de Gezondheidsraad. Want, las verslaggever Mark Robin Visser in hun nieuwe advies...
3: Alcohol is een giftig genotsmiddel met bedwelmende en verslavende eigenschappen.
2: Ja, want even een wijntje of een aperolletje wegtikken... zou helemaal niet zo normaal moeten zijn als nu het geval is, zegt de Gezondheidsraad. Volgens die club is ieder glas alcohol er één te veel. En ze willen dat de overheid alcohol minder aantrekkelijk gaat maken.
4: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de... prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden. Dat het beschikbaarheid verandert. Hè? Dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
2: Een oude advies was dat 1 glas alcohol per dag nog wel kan. Maar dat advies gaat nu door de papierversnipper aan. Gaan we nog heel even terug naar de hitte, waardoor airco's nu niet zijn aan te slepen. De verslaggever van Omroep Zeeland liep een dagje mee met de airco-monteur.
5: Ik zie nu de achterkant van zijn rug, vrij nat. De voorkant ook, doorweekt zie ik.
2: Ja, de airco-man komt letterlijk om in het werk deze dagen. Hoe hij zelf het hoofd koel houdt.
6: We proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags. Dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
5: Hoe lukt dat vandaag?
6: Ik hoop een kortere werkdag te maken. Maar er zijn weer al storingen bijgekomen. Dus als ik hier klaar ben, mag ik weer storingen gaan rijden.
2: Nou, hopelijk heeft die airco in zijn auto. Vanaf komende nacht code oranje dus op de meeste plekken. Rood moet ik zeggen. Morgen uitzonderlijk warm. Temperaturen tot 40 graden.
0: Dan 3FM met het verkeer. Allereerst de A2 naar Bosch-Utrecht voor Waardenburg 19 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp 20. De A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 22 minuten. En de A59 Zonthil naar Bosch voor M.

0: te betrekken hier, Jel. Wij zitten veilig in de bunker en Nel is toch een beetje de koningin geworden van de Oranje Parade. Die ergens net om het bochtje staat hier en gaan we in Nederlands weten te vinden. Nellebel, matchday!
1: Ja, ik straal hier in de straten van Kansas City. En het is echt nu voetbal in de city. Op een heel klein beetje regen komt er echt. Maar de straten zijn hier gewoon, of je recht voor je uitkijkt, of je naar links kijkt, alles...
2: Hup, Holland, hup, trek de basie, geen pantoffels aan.
1: Nou ja, je hoort het. Mensen hebben er echt ontzettend veel zin in. Naast wie sta ik?
3: Dick Bernauer en mijn zoontje Liam Bernauer.
1: En volgens mij, jouw zoontje spreekt geen Nederlands, hè?
3: Nee, dat klopt.
1: Want jij bent hier naartoe verhuisd?
3: Ja, ik ben hier, ik zou hier voor 4 maanden zijn en dat was 26 jaar geleden.
1: Oh, het was toch best wel leuk hier.
3: Het is hartstikke leuk hier. Wij wonen in Denver, Colorado.
1: Hé, hey, ik heb hier echt een hele trotse vader met ontzettend glimmende ogen. Hoe is het voor jou om hier al in Nederlanders te zien? Om toch iedereen hier in jouw eigenlijk kikkerlandje, om iedereen hier in het oranje te zien kleuren en zo'n feest te maken?
3: Nou, het is letterlijk een beetje kippenvel. Ze verwachten vandaag 25.000 mensen in oranje. Er zijn er wel wat geleende oranje supporters. Maar ja, dit is gewoon een gevoel van trots. Dit is onze eigen achtertuin. Dit is WK, Nederland. Dit is feest. Pure feest.
1: And how is this for you? To be with your father during the World Championships and everybody in orange. You're wearing an orange shirt. How is it?
4: It's so cool. I'm so happy I get to experience this.
1: And is your father more for America or more for the Dutch team?
4: Dutch.
1: It's more for the Dutch team. Yeah. And do you know any Dutch words?
4: Some.
1: Which one?
4: Dankjewel.
1: Ja, yeah, alsjeblieft. Ik ga jullie ontzettend veel plezier wensen. Heel veel plezier.
3: Hey, dankjewel. Hup Holland Hup.
0: Maar heel goed nou.
1: Hup Holland Hup.
0: Heel goed nou. Kijk, dit, is, dit gaat qua verbinding ook gewoon lekker. Dus blijf maar gewoon lekker op deze plek een beetje staan. Dan hebben wij dankzij jou de juiste voorbeschouwing te pakken. En dan zit het allemaal lekker. Mooi man. Inderdaad, wat die gozer zei, hè. Geleende oranje supporters. Dat is ook wat het is. Voelt een beetje als een soort wedstrijd in Japan, weet je wel? Waar dan in één keer mensen in een shirt van het bezoekende land zitten.
5: Dat is een beetje het idee, ja.
0: Dat is een beetje wat het is. Maar goed, maakt niet uit, lekker. Nel op de street van Kansas. Maak er even een fotootje. High five's aan het uitdelen. Valt sowieso erg in de smaak bij iedere 50 plus hier op straat, maar...

0: Olivia Rodrigo, het stupid song bij Baas en Ben. Het is 6:15, bloedheet in Nederland. In de straten van Kansas zijn code oranje. En dan in de meest positieve zin van dat woord. Want het is niet te geloven. Nee.
1: Je staan.
2: Dit is zo mooi, dit is zo mooi. Er zijn zo ontiegelijk veel Amerikanen. En toch pik je ze er tussenuit, hè. Toch pik je ze er tussenuit. De Hollanders. En dat is toch echt... Wat geweldig, wat geweldig. Met wie heb ik allemaal te maken?
1: Ton uit Amsterdam.
3: Jouke uit Lochem.
4: Mas uit Utrecht.
5: Een oudere uit Lochem.
2: Ja, dit is je vader met twee zoons en zijn schoondochter. En die zijn hier naartoe gekomen. Vertel even, jullie zijn naar Chicago geweest.
1: Ja, 2 dagen Chicago. Even de toeristische dingetjes gedaan. Ook wel eens voetbal gekeken in de sportscafés. Ja, en toen roadtrip hier naar Kansas City. Ik kijk naar Nederland.
2: En ik zie echt ontiegelijk blije gezichten. Ook lekker de toeristische dingen. Jullie hebben op een skydeck gestaan of zo.
4: Zeker. Dat...
2: Vond jij echt niet leuk, hè?
4: Nee, ik heb hoogtevrees. Dus ik vond...
2: Want wat is zo'n skydeck in Chicago precies?
4: Op de 103e verdieping, 400 meter in de lucht. En dan sta je op een glazen ondergrond. En dan kan je naar beneden kijken. Nou, echt doodeng.
2: Ja, ik hoorde van je vader dat hij je aan je arm heeft moeten trekken ernaartoe. Dat je zegt, nee pap, ik wil het niet. Gewoon echt weer als een kindje van 6, weet je wel. Wat geen zin hebt om te... Hé, is dit een familiedroom?
1: Ja, dit is echt fantastisch. Om dit te kunnen doen, zo samen met mijn kids. Er is nog een dochter thuis, die kon helaas niet mee. Maar om dit hier te doen, dat is echt fantastisch.
2: Ja. Zijn jullie een beetje een voetbalfamilie?
4: Oh, behoorlijk. Ja. Ja, sinds vanaf jongs af aan op de Bunningside. Absoluut. Ook wel een paar keer naar Nederland geweest volgens mij. Maar,
0: dat is ook misgaan.
4: Ja, vooral bij FC Utrecht geweest.
2: En hoe is het om te zien, zeg maar al die Nederlanders hier, dat je hier zo tussen staat?
4: Maat, echt... Ja, echt.
2: Zijn dan maat?
4: Echt bizar.
2: Maat.
4: Bizar.
2: Nee, ik ben... Fucka bro.
4: Oh, gangster. Nee, ik ben het echt... Ik ben nog steeds allemaal in me aan het opnemen. Het is zo gigantisch. Ja. En die Amerikanen die leven er ook veel meer voor dan ik had verwacht.
5: Ze zijn helemaal fan van ons. Allemaal. Ja, dat is echt zo.
2: Ik hoor dat jouw stem al een klein beetje weg is. Er is wel veel testosteron hier, hè?
5: Ja, enorm. Dus ik pas me er ook een beetje op aan. Ik denk, nou, jullie een zware stem, ik een zware stem. En ik denk, vanavond als ik terugkom, dan is hij helemaal weg.
2: Wat kunnen de mannen nog leren van de vrouwenvoetbal?
5: Nou,
4: Geef even een haarscherpe analyse, kom op.
5: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik weet het antwoord niet.
2: Gewoon eerlijk zijn in plaats van alles opblazen, want dat doet die mannen wel.
5: Ja, je haalt al een woord uit mijn mond.
2: En wat gaan jullie nog doen?
1: Nou, we gaan natuurlijk uiteraard de wedstrijd kijken. We gaan vandaag een feestje bouwen, want er straks de mars. Met heel veel Amerikanen er ook bij, echt fantastisch. En ja, wat we daarna gaan brengen, dat gaan we zien. We gaan in ieder geval een heel mooi feestje bouwen.
2: Ik zeg jullie heel vast, ga die orange wel hier, bereid je voor. Het is bloed en bloedheet. Het is zo ontiegelijk druk. Hou elkaars handjes vast, want je raakt elkaar misschien wel kwijt. Maar ontiegelijk veel plezier. Laatste woorden voor het team voor vanavond.
1: Kom op de Leeuwen!
0: Robbie Hattrick. Kijk eens, dan staat hij op 5 doelpunten. Dan is de laatste wedstrijd in de shirt van Sunderland ook gespeeld, denk ik.
5: Fucking
0: dankjewel, top bezig. Blijf lekker buiten staan. Het is inderdaad wel een heel mannelijk feestje, Jan.
6: Ja, maar ja,
0: het is voetbal, hè. Er is zoveel testosteron, zoveel mannen. Ik heb zoveel rookworsten gezien. Het is bijna zonder dat de HEMA geen hoofdsponsor is. Zo erg is het. Nou, laten we lekker buiten. Het is 10 minuten voor 6 in Nederland. Het bloedheet in Nederland met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it nu. Stop.

0: Goedemiddagshow. I love this feeling. 3FM, Bart en Benner. Onder het genot van dat andere topduo, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated, hoor die voorbij komen. Nel, ik maak me weinig zorgen als ik jou overzie als je naar binnen komt lopen. Niet normaal.
1: Bloedheet.
0: Ja?
1: Het is weer bloedheet.
0: Het is weer...
1: Het is echt niet normaal. Ik dacht echt, in Kansas City is het wat minder nattig.
0: Ja.
1: Nou, het is hier echt gelijk gewoon. We gingen net even juichen. Kijk, mensen brengen, het zijn zoveel mensen.
0: Ja.
1: En ze brengen ook gewoon ontzettend veel hitte, excitement en spanning mee.
0: Maar vertel eens iets over die gekte. Ik zit hier in die veilige bunker, maar het lijkt wel gek huis bij.
1: Het is echt, het lijkt alsof het steeds meer wordt. Dit is echt als een soort van een soort epidemie eigenlijk.
2: Hey,
1: het verspreidt zich enorm.
2: Even ten opzichte van alle... We hadden eerst Dallas.
0: Ja.
2: Wat voor cijfer gaf je dat? Qua drukte?
1: Dallas was al zeker een 8.
2: Ja, dan was Houston was een...
1: Een 9.
2: En dit?
1: Een 10.
2: Jappa!
1: Ja,
0: nee, maar 10, maar nog wel behapbaar? Of denk je, het is
1: nee, het is echt behapbaar. En wat echt... Ik voel me zo trots. Het is zo leuk. Het is zo leuk. Je weet, ik ben een linkse doemdenker af en toe.
0: Ja.
1: Maar wat echt gewoon zo leuk is hier. Iedereen, het maakt niet uit wie je bent. Zitten elkaar te lachen. Met elkaar drankjes te drinken.

0: Zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Kakpo, nog een keer, Kakpo!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Summerville nog een keer, Summerville!
5: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
6: Ja, ja!
5: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
4: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
5: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
6: Ja, ja!
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Dus het is gekkenhuis hier. Ongelooflijk, zo'n grote Oranjemars. En nu eerst het nieuws naar Nederland. Ja. NMS 3, hier is Stef Bandstra.
1: Nee, maar het ligt de hapering inderdaad, maar je bent nu goed te horen. Goedenavond, komende nacht maken we ons op voor oranje natuurlijk. Maar morgen wordt het code rood. NOS op 3. En daarom adviseert Rijkswaterstaat om echt alleen maar de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft vanmorgen dus code rood afgekondigd. En dat is eigenlijk voor het eerst vanwege de hitte, zegt klimaatcollega Thomas Spekschoor.
2: Er wordt zelfs wel gezegd dat het boven de 40 graden kan worden. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn voor met name ouderen, kleine kinderen, mensen met een slechte gezondheid. Maar eigenlijk betekent code rood, het kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal.
1: Ja, die code rood geldt voor 8 provincies in totaal, alleen in het noorden en Zeeland niet. En vanwege de code rood gaan veel rechtszaken morgen niet door, is net bekend geworden. Het gaat vooral om fysieke zittingen. Spoedzittingen gaan nog wel gewoon door. Rechters kunnen per provincie nog wel besluiten om een rechtszaak digitaal te doen. En ook op scholen passen ze zich aan de hitte. In Sittard bijvoorbeeld, in Limburg, hoefden basisschoolleerlingen vandaag überhaupt niet naar school toe, omdat er gisteren daar een leerling onwel werd door de hoge temperaturen binnen. En ook morgen zijn ze daar nog vrij in Sittard. En op deze school in Dalfsen in Overijssel geldt een tropenrooster. De leerlingen beginnen extra vroeg en mogen eerder naar huis toe.
3: Het is wel even wennen dat je natuurlijk nu om 8 uur op school moet zijn, maar het is wel fijn, want je bent om 12:30 al vrij.
4: Gelukkig mogen we dus op tijd weg, want in de middag is het hier helemaal niet te doen. Zo was het gistermiddag al een graadje of 29 in dit lokaal. In de andere lokalen bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
5: Het WK voetbal.
1: Ja, en om 10 uur vanavond om precies te zijn begint weer een nieuwe dag op het WK. Dan beginnen we eerst met Curaçao tegen Ivoorkust. Ja, bij winst zou Curaçao zich voor de volgende ronde kunnen plaatsen. En na die wedstrijd om 1 uur vannacht is het natuurlijk alle ballen op het Nederlands elftal, ziet onze commentator Anne de Jong.
6: Een wedstrijd tegen Tunesië in de nacht die er vooral om draait of Nederland eerste of tweede gaat worden in de pool. Ja, als je dus al opgebleven bent of wakker geworden bent voor deze wedstrijd, hou dan ook een beetje rekening mee dat je misschien een hele lange nacht tegemoet gaat. Want het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd uitgesteld wordt vanwege alle onweersbuien die eraan komen. Laatste bericht hierover van de FIFA is dat er moderate risks zijn en dat ze alles goed in de gaten houden. Ook bij de FIFA werken veel weer mensen die het allemaal precies in de gaten moeten houden. Ja, het is echt afwachten. De kans bestaat dat het een hele lange nacht gaat worden.
1: Dan gaan we naar weer toe. Code rood dus morgen in een groot deel van het land. Er is ook officieel sprake van een landelijke hittegolf waar we nu in zitten met z'n allen. Morgen max 40 graden met tussendoor ook kans op wat bewolking.
0: Dankjewel. Dan drieven met het verkeer. De A2, Den Bosch, Utrecht van Waardenburg, 17 minuten. De A4, Rotterdam, Amsterdam, Zoetewaardendorp, 16. De A27, Breda, Gorkum van Gorkum, 19. En de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, voor Nieuwmansdorp, 12 minuten. Laatste A59, Zonder Den Bosch voor Empel, 14 minuten.
5: 3FM.
7: Ster. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
15: Sneller!

0: Kansas City, waar ik op dit moment kan laten horen wat voor gekke huis het is. De Oranje Parade gaat bijna vertrekken met op de bus de man die ik niet meer kan bereiken. Yves Berendsen, die had nog even hier kunnen komen, maar die zou waarschijnlijk niet doorheen kunnen komen.
1: Nee, hij kan er niet doorheen. Het staat helemaal vast. Zelfs wij kunnen eigenlijk bijna niet eens de camper meer uit, omdat iedereen gewoon met zijn rug tegen de camper staat aangeplakt.
0: Het is een komen en gaan van een groot gekkenhuis. Ik hoorde Dominique, onze baas, die er ook is, wezen net zeggen van ja, het is ongeveer, wat zei je, 75% Amerikaan.

0: ik neem alle spanning van mensen op. Ja, en dit is gewoon, mensen zijn zo excited om hier te komen. En hoor dit, van heinde.
1: Daar is de bus, daar is de parade. Met Yuki en Fezzi Jeruto op. Ik hoor een soort orkaan aan geweld komen. Qua geluid. Ik zie ook iedereen een soort van in excitement te proberen te gaan rennen naar de plek waar het gebeurt.
0: Het kan niet.
1: Het kan niet echt, omdat het zo vol is. Bizar. Natuurlijk, in Dallas was leuk. Ja, doe maar.
0: Kijk even voor je door het ruit heen. Het is gewoon echt... Alles is oranje. Alles. Iedereen is verkleed. Heeft brilletjes op. Oranje pruiken.
1: Stel je nou voor dat we wereldkampioen worden. Oh. Het is werkelijk waar niet te geloven. Oké, zullen we heel even de gekte uit, jongens? Even 90's tijd doen?

0: ook nog in de studio. Blijf lekker zitten, jongen, want je kunt er nog niet buiten.
1: Ik kom niet naar buiten. Het is gekkenhuis in, niet normaal.
0: Kunnen we nog even wat duidingen hebben over jouw ontmoetingen met Ronaldo en Messi deze week, maar daarvoor zometeen meer. Eerst even 90's tijd, twee platen uit de roemruchte jaren 90. Ik heb een minuutje aan voor je.
2: Menu A. I'm a stat man.
0: Kom maar door, jongens. Ik snap dat het weet is en dat het warm is en dat je misschien met je hoofd bij het Nederlands elftal bent. Maar menu A is voor mij Scatman John en Scatman John is menu A. Menuutje B is misschien wel de mooiste bijna 50-jarige ter wereld.
2: Menu B.
0: Menuutje B. Laat maar even weten wat we in de bloedhete over moeten schuiven in Nederland. Want ook daar 37 graden. Terwijl hier, nou, als je mensenschuw bent, zit je hier niet op een lekker plekje.
3: Nee. Je moet er geen last van claustrofobie
0: hebben. Dan wordt het lekker. Nou, kom maar door. Minuutje A of B, even stemmen in de poll of in de app. Waar de NPO-luister-app is, dat weet je wel. En de poll, die kun je ook binnen. Dus doe je ding.

0: Gert Nel, kom even.
1: Nou, onze camper begint ook een beetje te heen en weer te bouncen. Net bonkte er al iemand op de deur van can I go up, can I go up. Dus ik hoop niet dat al deze mensen op onze camper gaan. We staan echt midden tussen, nou wat zou het zijn, ik denk 30.000 mensen. Hoor dit, hoor dit. Ze zijn allemaal aan het kloppen. Nou, het voelt echt alsof we Britney Spears en Justin Timberlake in een auto zijn, een geblindeerde auto. En iedereen staat er om me heen. En dat je denkt, help, kijk eens, kijk, al die mensen kijken, hallo.
0: Hé, maar wat is die camper aan het bewegen? Wat is er aan de hand?
1: Ja, mensen duwen er tegenaan.
0: Wat is dit, joh?
1: Ja, maar kijk hoe druk het is. Alle mensen staan te wachten tot links, rechts. Iedereen wil meedoen met snollebolletjes met links, rechts. Ja, en het is gewoon echt idioot. Het is gewoon iedereen komt. Ik moet even inhalen, we moeten even rustig praten.
0: Even rustig worden.
1: Ik zie
0: onze technicus zo vaak hard heen en weer lopen dat ik het idee heb. Laat even weten vanuit Nederland of je ons nog kan horen.
1: Ja, het wordt wel spannend. Ja, bereik wordt het wel spannend, omdat hier zo ontiegelijk veel mensen staan. Hopen we dat we nog naar Nederland kunnen bereiken.
0: Oh, ja, je moet kijken op IFM.nl en via de NPO Luisterapp. We hebben een cam op het dak gezet, waardoor je onwijs goed kan zien wat er gebeurt, waar het gebeurt. We staan op de Grand Boulevard in Kansas City, de plek waar het gebeurt. Nederland vandaag tegen Tunesië. En wat wij hebben gedaan, wat wij hebben gedaan als Nederland zijnde de laatste anderhalve week hier in Amerika, is een soort sfeer weten te verzamelen waardoor alle Amerikanen hier onderdeel van willen zijn. Je moet je voorstellen, ouders met kinderen, vaders, moeders die hun kinderen op een geweldige wijze in het oranje steken. Dat je denkt, hé, wat leuk. Friesland, Blijswijk, Reewijk en Maastricht, die zijn daar ook in een speekje aan. Is het nou, man, we're from Colorado.
1: Ja, en dan af en toe toch weer een Achterhoeker, toch weer iemand uit Den Haag, toch weer iemand uit Alkmaar. En mensen zijn hier echt gewoon 4, 5, 6 uur naartoe komen rijden met de auto, hè, om hierbij te zijn, bij deze fanwalk, om allemaal in het oranje te komen.
0: Lekker, man, heerlijk.
2: Dit maakt je wel trots op Nederland ook.
0: Zo is het, zo is het.
1: Het is zo gek dat iedereen als kleine kikkerlandje kent.
2: We staan er goed op met z'n allen.
1: Ja.
0: Jesper Langbroek is in de studio, freelance professionalist. Je schrijft tegenwoordig voor Elf.
2: Correct.
0: Waar heb je voor geleverd de afgelopen dagen? Want je bent freelance, dus voor wie lever je je stuk aan? Of werkt dat niet zo?
2: Nou, ik ben voor RTV wat dingetjes gaan doen. Wout Weghorst geïnterviewd onder andere.
0: Hey, hoe is het met Wout?
2: Ja, goed. Hij hoopt op zijn moment natuurlijk. Hij moet weer zo'n WK-moment hebben dat hij invalt en een winnende goal maakt. Ik vind dat hij vandaag speelminuten krijgt.
0: Even voor onze socials, gewoon dat we het even kunnen uitknippen. Wout Weghorst. Wordt dit WK nog belangrijk? Gewoon als het dan in de kwartfinale gebeurt, dan hebben we het nu geknipt.
2: 100%.
0: En het
2: gaat gebeuren.
0: Die jongen staat super scherp erbij, dus dat komt goed. Was hij een beetje oké? Had hij het naar zijn zin?
2: Ja, hij kan wel leven met die rol van pinchitter en hij wacht echt op dat moment. Dus je kan je voorstellen dat hij zich daar volledig op voorbereidt, mentaal.
0: Ja.
2: Hij is aan het imagineren, visualiseren. Hij werkt keihard, dus hij weet dat dat moment misschien nog gaat komen.
0: Ja.
2: In de knockoutfase kan zomaar weer zijn moment worden, zoals tegen Argentinië. Messi weet ook wie die is, hè?
0: Messi heb je gezien deze week. Ronaldo heel dichtbij geweest. Daar wil ik zo meteen meer over horen. Krijgen allemaal berichten. Hebben jullie de deur openstaan of is er een buitenmicrofoon? Nou, dit is de buitenmicrofoon die de gekte van Kansas goed weergeeft. Check ook even onze beelden via de NBA Luister. Check 3FM.

Euro Material Lover. Maarten de Binner, live vanuit Kansas, waar het Amerikaanse volk staat te wachten op... Ja, when does the left-right thing start? Even de situatie.

0: Middagshow, 3FM, Sander en Homewrecker. Ik zag hier de grote announcementborden al openstaan toen we hier vanmorgen aankwamen rijden. Sander in de Kansas Arena live, 21 of oktober. Dat zagen we toch toen we vanmorgen hier binnenkwamen.
1: Ja, dat was wel goed hoor.
0: Sommer, heel goed.
2: Ontdekking ook van Willem Visser.
0: Willem Visser, ja. En van de voorstander is er helemaal fan van geworden. Dat is lekker. Oké, jongens, even de buitenmicrofoon open. Dat is het geluid van Kansas City.
2: En afwachten.
0: De stoep begint nu te lopen.
2: Daar gaan ze hoor.
0: Daar gaan ze. Nou, dat is op zich ook wel lekker natuurlijk. We gaan Nel even proberen het dak op te krijgen. Zodat we een goede overview report kunnen krijgen. Met alles wat er gebeurt. Richting het bloedeten Nederland. Maar we ondertussen even schakelen naar Rick uit Beeldhoven. Rick, goedemiddag. Avond.
3: Ja, goeie avond.
0: Lig je al met je kop in een ijsbad of waar zit je?
3: Nou, ik ben thuis en ik hoor een minuutje mee in de auto. Dus ja. Ik dacht, hartstikke leuk. Dus ik ben net thuis. Ik zit nou lekker een hempje af te koelen in de tuin. Dus even eten. Dus joh, als je gewoon rustig aan doet, blijf ademen, is niks aan de hand.
0: En Marieke, jij klinkt ontspannen.
4: Nou, vind ik ook.
0: We hebben het idee dat we midden in een soort inferno zitten in Nederland. Maar hoe is het echt?
3: Ja, ik vind het eigenlijk hartstikke goed te doen, maar ik hou wel van een beetje warmte, joh. Ja. Dus als je er niet al druk om maakt, niet te veel focus op legt, maar gewoon lekker doorgaat.
0: Nee,
3: ja, maar valt allemaal best wel mee, joh. Gewoon heb je aan slippertjes al mee gaan.
0: Maar dat is het ding, niet iedereen is zoals jij. Hè. Er zijn een hoop mensen die zich wel druk maken, een hoop ouderen in toestanden. En Defcon ook, weet je, voor Defcon ook sneu, hoor, allemaal.
3: Ja. Dat is wel balen, ja. Dat gaat ook van balen, als je dat wilde.
4: Je maakt videofilms.
3: Ja, klopt.
4: Van wat?
3: Ja, ik ben zelfstandige en ik maak eigenlijk een opdracht van bedrijven die een film willen hebben, van instructiepromo, wat dan ook zijn. Ja, die bellen mij en dan gaan we een plannetje maken, uitwerken, filmen, monteren en online gaan met die banaan.
0: Nou, klinkt als een geweldenaar, sowieso een jongen met een uitstekende muzieksmaak. Je zit in je hempie in de tuin, het is bij jou bijna 6:30. Wat gaat er gegeten worden vanavond? Ik begin ook honger te krijgen namelijk.
3: Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik zag iets dat er al lekker werd gekookt, maar ik heb het nog niet goed kunnen bekijken.
0: Rick heeft het topleven.
4: Ik heb het ook door, ja.
0: Niks aan de hand. Nel, ga jij rustig aan even dak op?
4: Ja, ik ga zeker.
0: Nee, maar even kijken of wat. Ga je daar naartoe nu?
4: Ja, ga jij dan het liedje draaien van kom van de dak op?
0: Nee.
4: Of heb ik gewoon verloren?
0: Nee, je hebt gewoon verloren. Niks
4: Rick.
0: Dit zit goed. Hey,
3: Ricky. Ja, was gewoon wel lekker, hè. Ja, dus ik dacht, ja, dat moet ik
0: vind ik ook. Vind ik ook. Natuurlijk, voor goede smaak moet je bij mij zijn, dat weet je. Hey, rustig aan, Rick. Mooie
3: niet
0: avond.
4: Nee. Hey. Yeah.
0: Rustig aan, gaan we zo. Hoi. Kom maar, Nel. I'm a scat.

0: gedaan. En Scatman John bewaart de winnaar live vanuit Kansas City. De plek waar het helemaal gebeurt. Nel, je staat op het dak van de camper. Even proberen weer te geven wat hier gebeurt.
1: Nou, ik moest eerst echt vrezen voor mijn leven, want ik ben de camper opgeklommen via de ladder. Maar de ladder liet bijna los. Aan de bovenkant lieten de schroeven bijna los. Dus echt met gevaar voor eigen leven zie ik wel het allermooiste shot uit mijn leven. Ik heb me nooit very important people gevoeld, maar op dit moment heb ik wel echt de VIP-plek. Ik zie hier iedereen als een soort slakjes in slow motion. Zie je al die oranje fans? Het lijkt wel alsof ze zeg maar op wieltjes allemaal staan. En of ze zo heel langzaam zo, dat ik naar achteren ga en zij naar voren. En ik zie mensen echt hier naar kijken van, waar ben ik beland? Een soort excitement. Mensen zijn opgewonden. Mensen zitten met elkaar naar elkaar te kijken van, is dit een soort gekke oranje koortsdroom? Maar dit is wel echt mooi hoor. Het is echt heel erg mooi. Het voelt gewoon bijna gewoon heel idyllisch. Het is zo gek om dan in zo'n prachtig te zijn. Het is echt een hele toffe stad. Ik zei ondertussen naar een paar coole Amerikanen. Het is echt een hele toffe, gemêleerde stad. Veel kunst, veel mooie gebouwen, veel architectuur. Ja, en dan zie je ons kleine kikkerlandje. En dat alle mensen hier naartoe gekomen zijn om in oranje te kleuren. En gewoon, hey!

0: achter Hilversum. Ik ben iets te vroeg, maar ik ga daar stiekem een beetje vanuit. Ja, dat Stefan er gewoon zit. Stef, goeie avond, jongen.
1: Ja, zeker ja, waar het heen, hoor.
0: Dat is er een.
1: Hey, goeie avond. In de provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszaken en rijexamens niet door. Rijkswaterstaat adviseert ook om alleen maar de weg op te gaan als dat echt moet vanwege een extreme hitte. Het KNMI komt met die weercode, code rood, als er grote gevolgen zijn voor de maatschappij.
2: In dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolgen heeft voor het menselijk lichaam. Dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. En wat we ook bij eerdere dagen die zo heet waren gezien hebben, is echt een stevige oversterfte. Nou ja, de boodschap bij deze code rood is dus, hou daar echt rekening mee. Dan kunnen we die gevolgen wat beperken.
1: Ja, historisch is het ook wel te noemen, want die code rood vanaf middernacht is er voor het eerst vanwege de hitte. Het gebeurt eigenlijk normaal gesproken alleen bij heftige stormen en extreem winterweer. Een Nederlands reddingsteam gaat richting Venezuela na de twee zware aardbevingen daar afgelopen nacht. Er zijn 165 doden geteld en er wordt gevreesd voor 1000 gewonden. Deze Nederlandse hulpverlener gaat ook die kant op.
3: Ja, we zijn eigenlijk een reddingsteam dat bestaat uit mensen die in het dagelijks leven bij de brandweer werken, de ambulancedienst, maar ook bijvoorbeeld defensie en politie. En we hebben in totaal een club van ongeveer 140 vrijwilligers die extra trainen en geoefend zijn om in dit soort omstandigheden ingezet te worden.
1: Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken trekt in totaal 2 miljoen euro uit voor de noodhulp aan Venezuela.
4: Het WK voetbal.
1: Ja, we hoorden het net al een beetje bij Nelly. De sfeer daar in Kansas zit er goed in.

0: gaan we toch wel heel even terug naar hier in Nederland. Want de café-eigenaren gaan een bijzondere nacht tegemoet. Veel van hen mogen langer open blijven voor de wedstrijd van Oranje natuurlijk tegen Tunesië. Die begint om 1 uur komende nacht. Deze café-eigenaar rekent op veel bezoekers, maar heeft echt geen idee vanaf hoe laat hij eigenlijk de boel moet opengooien.
1: Ja, we weten niet hoe laat iedereen zal komen. Het is natuurlijk ook een donderdag. Misschien komt iedereen om 10 uur, om 11 uur, 12 uur. Misschien komt iedereen wel pas om 12:15. Dat weten we ook niet. Voor ons ook het eerste keer.
0: En zijn kroeg mag inderdaad langer open blijven dan gewoonlijk, tot 4 uur vannacht. Het weer code rood dus morgen in een groot deel van Nederland. Er is ook officieel sprake van een landelijke hittegolf. Morgen maximaal 40 graden met tussendoor ook wat bewolking.
2: Dan 3FM met het verkeer. Allereerst de A2 naar Moosdrecht van Waardenburg, 8 minuten. Dan de A10, Knoopend Amstel, Koenplein voor de Nieuwemeer, 17 minuten. De A20, Gouda, ook van Holland, of andersom, ook van Holland, Gouda voor Moordrecht, 8. En de A58, Breda, Tilburg, zit Annemos. 10 minuten sterkte. We zitten ondertussen te kijken naar de grote fanparade.
3: Het houdt niet op, hè?
2: Het houdt niet op, hè? Het is ongelooflijk. Ik had net iemand van de KNVB binnen, die zei dat alles onder controle is. En als ik heel eerlijk ben, zo ziet het er ook uit, Jo.
3: Ja, zeker. Het is alles zeker onder controle. Wij zien nu het staartje van de stoet. Ja. Maar die komt straks aan de andere kant van de camper weer terug. We zitten echt precies in het midden. Dus dat is fantastisch. En Nel gaat zo nog even het dak op, denk ik. Of die is nu al op het dak, maar die houdt zich even vast. Want aan het trapje wat los aan het laten is.
2: Heel goed, heel goed, heel goed.

0: live vanuit Kansas City. De plek waar het gebeurt, waar net de fanparade voorbij is getrokken. Ik hou de buitenbeker van hem wel even open voor het goede gevoel. Maar de app staat ook zo te tetteren. Iedereen is dol enthousiast hoe vet dit klinkt. En hoe dik het is dat we hierbij zijn. En ja, via de beelden en via de ogen en oren van onze Nellebel. Die alles weer wist te geven.
1: Ik moet echt even mijn stem een paar octaven naar beneden brengen. Want ik ben zo enthousiast. Ik schiet steeds helemaal. Ja, het lijkt wel alsof ik penalties moet nemen.
0: Matthijs, lopen we nog steeds? Zijn we nog steeds hoorbaar?
1: Ja, net volgens mij wel. Net aan.
0: Af en toe te schudden en te beven. Je mag jezelf wel laten horen via de NPO Luisterapp of we er nog zijn. Dat is altijd goed natuurlijk om even een rapportje te gooien. Ondertussen ook gewoon weer visite in de camper. We zijn een soort toevluchtsoord zijn we geworden. Voor iedereen die de drukte een beetje wil ontlopen. Terwijl het langzaamaan nu ook richting de fanwolken gewoon door begint te lopen. We hebben Jesper al vaak in de studio gehad. Jesper Langbroek, je was op de eerste dag was je bij ons in Arlington.
2: De eerste gast volgens mij onder de rook van Dallas was dat.
0: Onder de rook van Dallas.
1: Ja, dat was mooi. Heel erg mooi.
0: Een boek geschreven over Mexicaanse voetbal. Je hebt een Mexicaanse vrouw, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ik heb de afgelopen uur een beetje mijn ogen de korst gegeven. Ik begin jou steeds beter te begrijpen.
2: Nou, het is een lange WK zo, hè?
1: En als we dan toch over mooie mensen hebben, hebben jullie het al over jouw ontmoeting met Ronaldo gehad?
2: Nou, ontmoeting zou ik het niet willen noemen, maar het was wel een spektakel. Hij stond op een meter afstand, dat is toch wel leuk om mee te maken. Ja. Maar hij werd alleen maar naar Messi gevraagd, dus hij werd boos en hij liep bijna weg eigenlijk.
1: Nee!
2: Snapt het ook wel, hij had zelf een record neergezet dat hij op 6 WK's...
0: Maar
1: dit heeft Barend ook altijd met mij. Loopt Barend ook altijd boos weg.
0: Een echte grote speler geeft gewoon een antwoord op. Het is een grote speler, maar je geeft toch gewoon een antwoordje.
1: Wat was de vraag?
0: Van wat hij vond van de resultaten van Messi.
2: Ja, Messi had de dag ervoor 2 keer gescoord, dus dan Ronaldo de dag erna. Maar Messi wordt niet naar Ronaldo gevraagd en Ronaldo wel naar Messi. Dat is wel typisch.
0: En jij bent wel ontzettend veel potjes geweest. Het is ook qua voetbal, ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Dat lukt niet altijd met onze werkzaamheden en drukte. Maar wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gezien qua wedstrijd en beleving?
2: Nou, ik vind die oranjewolk eigenlijk gewoon het hoogtepunt, die parade hier zo. Het is niet normaal hoeveel mensen en al dat oranje. We kunnen echt trots zijn op Nederland. En heel Amerika is fan van het Nederlands elftal, lijkt het wel.
0: Maar qua voetbal?
2: Qua voetbal toch Messi die dat WK verbreekt. Miroslav Klose, dat hij nu WK-topscorer alle tijden is.
0: Ja.
2: Tijdens die wedstrijd, iedereen wacht eigenlijk op dat moment. Toen miste hij nog een penalty, werd hij ook een beetje boos.
0: Ja.
2: En dan weet je, een boze Messi die scoort altijd. Dus dat werd alleen maar leuker. Ja, die Argentijnen ook helemaal gek. De hele stadion vol. En al die journalisten zijn ook gewoon fans. Dus ze zitten daar te juichen op de perstribune met een Messi-shirtje aan. En na afloop willen ze allemaal iets vragen. En het stond in mijn nek te hijgen en te spugen zelfs, volgens mij. Dus de Nederlandse journaal is wel iets netter nog dan die Argentijnen.
0: Hey, jij bent freelance journalist. Je moet het ook een beetje zelf zien te rooien allemaal. Je mag zo meteen ook nog even een rondje door de camper maken om al onze overtallige proviant in je zak te steken.
2: Heb je nog een of andere muslireep?
0: We hebben nog 18 kilo granola hebben we liggen. Het enige waar je af moet blijven zijn de suikervrije energy drinks. Die zijn van mij.
2: Oh, die zijn wel lekker, ja.
0: Dus dan weet je het vast.
2: Ja, ik ben een soort zwerver. Ik ga van hot naar her en ik slaap nu weer bij mensen thuis die ik helemaal niet ken. Die zetten hun huis voor me open.
0: Hoe regel je dat dan?
2: Ja, dat is een vriend van iemand uit mijn ijshockeyteam. Dus dat is een Amerikaan. En ik zei van, oh, ik ben in Kansas. Ken je nog iemand? Zei die, oh, ik ken John, die woont daar wel. Die houdt van voetbal, dus app hem maar. En kom mij gewoon ophalen van het vliegveld.
1: Want wat staat er op dit moment op je rekening?
2: Ik denk dat ik nu al weer kiet speel. Maar dat heb ik dus wel te danken aan al die mensen die me helpen. Dus dat is wel bijzonder om mee te maken.
0: Ze vroeg wat er op je rekening staat.
1: Ja.
2: Niet veel.
0: Middag show 3FM, Maarten Wennen, onderweg naar Nederland-Tunesië. Met Nothing But Thieves nu. Come

0: T's Evolution bij Barend en Benner. Het is 7:15 in Nederland, 11:15 in Kansas. Nel, even als je gewoon naar buiten kijkt nu. Ik ben net een beetje ingesloten door de gekte. Ik hoor nu gewoon weer een rustig straatbeeld zoals het zou moeten zijn. Hoe is het buiten?
1: Ja, het lijkt een beetje zeg maar zo rond een uurtje of 7 Koningsdag. Weet je? Ja. Dus je ziet nog wel veel mensen, maar ze zijn echt allemaal die bus achterna. En ik vind het zo mooi. We krijgen zoveel superlieve appjes van luisteraars binnen van jullie in Nederland. En ik heb het precies hetzelfde als Aukje. Aukje zegt, ik weet geen ene kak van voetbal. Woon notabene in Portugal. Dus ver van alle Oranjestraten en links-rechters. Maar wat is het heerlijk om naar jullie te luisteren. Klinkt zo leuk. Veel plezier. Hier daar. Ja, je wordt gewoon aangestoken, ook door de mensen hier. En dat hebben dus die Amerikanen ook. Ja, je wordt gewoon aangestoken. Dit hebben we denk ik gewoon met z'n allen nodig. Het is gewoon vet.
0: Daco, goeie avond vanaf het stuur vanaf de bus. Nu lijn 306, permanent Amsterdam-Noord.
1: Hey, leuk.
0: Krijg ik alles mee voor jullie avonturen in Amerika. Ook zojuist de fanwalk rondom jullie camper. Gelukkig stond ik even stil op een eind beginhalte, zodat ik live alles kon meekijken. Ja, de beelden waren ook top. Je wordt hartstikke lekker. Oké, we rammen er nog even door. Het is de ene laatste uitzending. We hebben vandaag best wel een heftige dag voor de boeg. In principe, Jelmer gaat zo meteen met de camper. Nou, laten we dat plan zo meteen even doen.
2: Ja, dat wordt nog wat.
0: Even een kleine vergadering, gaan op zenden.
2: Ja, toch?

0: Punk bij Barend en Benner op 3FM, terwijl de camper een soort van toevluchtsoord blijft van allerlei toestanden. Mikey, ga je nu echt weg?
1: Ja.
0: Kopen die krant, hè, morgen. Komt allemaal goed, hè? Kopen die krant, hoor. Niks aan de hand, hè. Telegraaf.
1: Ja, Volkskrant nog ook. Volkskrant, hè. Ja. Leuke vent, hoor. Jammer van die krant.
0: Rustig aan, hè.
1: Oh, ja. Mike.
0: Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Nel weer naar Amsterdam moet morgen. Die moet zich weer verantwoorden tegenover al die vrienden aan die havermelk.
1: Heel leuk, man. Ja, verschrikkelijk. Hey.
0: Wat
1: een dag, jongens.
0: Wat een dag, hè.
1: Wat een dag. Jel.
0: Ja, we moeten even gaan overleggen wat nu een beetje de route en het idee is.
2: Ja, het is namelijk zo, we moeten deze camper inleveren in Dallas.
1: Ja. Dat
2: wordt
1: dat is 13 uur rijden.
2: Dat wordt wel een dingetje, want dan gaan ze zo'n rondje om je auto heen lopen, weet je wel.
1: Ja. Alles is kapot.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, alles.
1: Wel veel.
0: Heel even wachten, hoor.
1: We hebben wel zuinig met de camper gedaan. Nee.
2: We moeten even een vuurtje voor je. Maar dus we moeten nu naar Dallas rijden. En dat is, zeg maar, gaan we in twee delen doen. Want in één deel is niet te doen.
1: Nee.
2: Dus we hadden bedacht, halverwege naar Tulsa.
0: Ja.
2: Waar we ook de heenweg halverwege
0: niks aan de hand, top.
2: Daar schijnt nu echt een gigantische storm aan te komen.
1: Ja, daar moet je nu naartoe. Er is ook heel veel overstromingen.
2: Ja, overstromingen en alles. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Ik ben benieuwd hoe we dit gaan oplossen. Want ja, eigenlijk is er ook geen andere optie. Ja, want hier gaat het ook stormen.
0: Jij gaat dus al rijden?
2: Ik ga al rijden.
0: Het is al heel makkelijk.
2: Feesten.
0: Het is heel makkelijk. Nou, we gaan niet
1: feesten. Wij gaan niet feesten. Wij gaan alvast verhalen verzamelen.
0: Ja, precies.
1: Voor onze Hollandse vriendjes thuis.
0: Ja. Voor morgen. Dat we morgen gewoon een kakenfeestje show kunnen maken. Het is heel simpel. Jullie gaan zo meteen gewoon gassen.
2: Ja.
0: We checken even hoe wat als hier geen donder meer te doen is. Dan gaan wij ook eens een raket uiteindelijk weer die kant uit. Zodat we vanavond een beetje verzamelen en dat we goed bij elkaar kunnen komen. Anders gaan wij ook pas na de wedstrijd rijden. Dus dan komen we daar vannacht pas aan. En dan doen we morgen in ieder geval een afsluitende show ergens vanuit de middle of nowhere.
2: Ja, we weten niet waar we dan zijn. Dus
1: maar we zijn wel ergens en we komen naar jou toe.
0: Ja, zo simpel.
2: Tips hebt, laat het even weten. Kent iemand nog een leuke RV-camp in Tulsa?
1: Dus tussen Kansas City en Dallas.
0: Ja. Hoppakee. Jongens, is toch allemaal geweldig, hè? Heerlijk. Ja, je moet zijn waar het gebeurt, hè?
1: Nou, hier gebeurt het wel.
0: En hier gebeurt het, dus prima. En dan gaan we vanmiddag even lekker ergens op een bankje zitten. Gaan we Duitsland die voorkeurs kijken of Curaçao die voorkeurs. Want laten we dat ook niet vergeten, dat de Blue Wave ook gewoon lekker doorrammelt. Mijn grote vriend Dickie Advocaat en de grote fan van mijn vriendin, namelijk Hanna.
1: Ja.
0: Dat is Corpot.
1: Ja, die heeft wel smaak, Corpot.
0: Corpot, die was nogal gek op mijn vriendin. Die zei, Corpot zei letterlijk tegen mij, ik heb het aan je vriendin gevraagd, die mag er binnenkort een keertje naast liggen. Maar die man die gaat zo meteen met Dickie
1: Advocaat. Hij kan de pot op.
0: Hopelijk even zorgen dat Curaçao ook nog een ronde verder komt. Is bijna niet te doen, maar durven dromen moet je altijd. En tot zover deze show vanuit Kansas. Nog één keer de geweldige buitenmicrofoon waar het inmiddels lekker rustig is. Ik wens een mooie wedstrijd. Doe rustig aan. Ik weet het, het is warm, maar gewoon adem blijven halen. Dan komt alles goed. Let op deze piano. Komt die aan, nu. Nou, bijna. Dit is dan weer de...

0: helemaal vergeten. Ik bedoel, ik trek net die microfoon dicht naar... Ja. En weergaloze spreek, alsof Frenkie de Jong een beetje zo over het middenveld etaleert met een steekbal en twee man voor de keeper zet. Ja. Zo trok ik die microfoon
1: nou,
0: dicht.
1: Echt.
0: En ik hoor als een social queen hoor schreeuwen, podcast! Podcast! Maar ze heeft wel gelijk. Waar de Benner Ranker Reviews, laatste deel staat online. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is me meegevallen. We waren gisteren zo verrot en zo oververhit en zo hongerig en zo feisty, dat ik dacht dat het een heel slecht idee was om hem op te nemen. Ik had net al bijna naar de camper heen getrokken en zei mij, maar resultaten vind je in je favoriete podcast device nu.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: Somerville nog een keer, Somerville!
1: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
2: Ja, ja!
1: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Komende nacht, Tunesië in Nederland.
3: Op NPO Radio 1.
2: Ja, ja!
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Geniet er maar.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
9: Eén man. 30 boeken, 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: WK Mixzone.
12: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
13: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
14: Beste speler Saibari.
13: Ja.
14: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
13: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
15: Ja, pleur toch op man.
16: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
17: Oranje fans opgelet. KPN

0: Met Amerika in Hilversum. Helemaal ready voor jou. Ik heb namelijk de avondshow voor je klaarstaan. Je krijgt eerst het nieuws, daarna gaan we beginnen.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn, denk ik, de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het 3FM verkeer. Namens de ANWB vertragingen langer dan, even kijken, een kwartier. Ik begin op de A10, knooppunt, dat is Amstel. Excuses, ik begin even opnieuw. De A10, knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt De Nieuwe Meer, daar moet je zijn. Daar is 30 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk, er is daar 1 rijstrook open. En de laatste vertraging voor nu is op de A58. Dat is Breda naar Tilburg, bij Sint-Annabos. Het is daar een kwartier oponthoud. Heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. 3FM.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Kessie, Keno, met muziek op vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

De 3FM avondshow met muziek van Taylor Swift. Elizabeth Taylor hoorde je. Ik ga je binnen nu in een kwartier uitleggen hoe je kans maakt op 100 euro. André.

0: dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Nee, dan heb ik het nog niet over Nederland-Tunesië. Daar gaan we vanavond waarschijnlijk nog uitgebreid over jeppen samen. Ik wil eerst naar het eind van de avondstreek. Ik hou namelijk bij hoe vaak je luistert naar de avondshow. Ik vind het leuk als je meerdere dagen in de week intuned. Als je dan even van je laat horen middels een bericht in de luister-app. Dan schrijf ik je naam op, daar zet ik een vinkje achter. En hoe meer je hebt geluisterd, hoe meer kans je maakt op een pot sambal. Aan het eind van elke maand kijk ik namelijk wie de langste streak heeft. Eigenlijk net als op Snapchat. En het is vandaag de laatste uitzending van de maand. Zal ik vast een kleine top 3 geven? Oké. Als je naam Antoine is, dan maak je nog veel kans. Als je naam Frits is, maak je ook nog heel veel kans. En als je naam Daphne is, maak je ook nog heel veel kans. Zij hebben namelijk het meest geluisterd deze maand. Dat betekent niet dat je nu je naam niet meer kan insturen, want hey, het mooie is, morgen weer een nieuwe maand en zometeen een winnaar.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Jonas Blue en

0: je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM Terrastegoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister morgen en maak ieder uur kans om 3FM Terrastegoed.
0: 3FM.
1: Win.

0: Ja, sorry alvast. Want deze ga je echt heel de avond niet meer uit je hoofd krijgen. Gotje and Somebody That I Used To Know.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, ik vraag mij af. Is deze man geboren in een zwembad? Of op een strand? Het gaat om Hugel. Het is een Franse DJ die je sowieso wel eens een keer voorbij hebt horen komen. Ofwel op je tijdlijn of op een beter huisfeestje. Het ding is, al zijn tracks zijn zo ongelooflijk geschikt. Voor een poolparty of weet je wel, bij een beachbar. Dat je dan een broodje zit te eten en dat je dan deze track voorbij hoort komen. Alles wat hij ademt is zomer. En ik denk dat er daarom in zijn paspoort staat... Hugel, geboren te Bretagne, ter hoogte van de frietkar.

van. Nou, maar dit is toch echt gewoon een dosis zomer verpakt in 3 minuten 40. Het is zomerser dan een Aperol. Moving to the Sun, gemaakt door Ugel, hoor je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en je hebt nog exact 5 minuten om jezelf even op aanwezig te zetten. Ik hou altijd bij als je naar het radioprogramma luistert. Vind ik leuk als we elkaar elke dag een berichtje sturen. Spreek je zo meteen na muziek van Kensington. Zij maakte namelijk Living For.

0: Nou, dat heb ik ook de hele dag gedacht. De airco op controle was kapot. I just wanna dive, swim, you're the BTS in de avondshow. Ik vind het echt heel leuk als je een berichtje stuurt dat je naar dit programma luistert. Ik vind het zo leuk dat ik je wil belonen als je vaak genoeg luistert. Dus hoe vaker je erbij bent, hoe meer kans je maakt op een pot vers gemaakte sambal Odijk. Dat doe ik allemaal zelf. Dat is echt niet zomaar iets waarmee ik tegen de plinten aan smijt. Want het kost me echt dagen van mijn leven om die potjes sambal voor je te maken. Hoe werkt dan de avondstreek?
1: Andres Avondstreek.
0: Elke dag een bericht sturen, dat betekent gewoon dat je op aanwezig staat in het radioprogramma. Heb je de langste streek, weet je wel, net als op Snapchat, dan pak je dus die pot vers gemaakte sambal. De top 3 voor deze maand, want het gaat per maand, die bestaat uit Antoine, Frits. Maar er kan natuurlijk maar 1 de winnaar zijn en dat is niemand minder dan Daphne Linders, goedenavond.
2: Huh?
0: Daphne?
2: Ja, maar ik ben geen Linders, hè?
0: Oh, dan haal ik 2 dingen door elkaar. Even kijken, welke Daphne...
2: Ik ben Daphne, ja.
0: Welke Daphne ben jij dan?
2: Daphne Smits uit België.
0: Daphne Smits uit België. Oh, dan moet ik wel even in de... jongens, wat een rommeltje. Dan moet ik even in de statistieken kijken, hoor.
2: Ja, zou ik maar eens doen, ja.
0: Oeh.
2: Maar ik heb er wel 12, hoor.
0: Jij hebt 12, 12 wat?
2: Zeker, 12 streepjes.
0: Ah, ik zie een nummer dat begint met 32. Dan heb ik gewoon jouw achternaam verkeerd opgeschreven. Daphne, uit België.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
2: Yay.
0: Jij hebt het vaakst geluisterd deze maand. Wil je weten, je bent er inderdaad 13 keer bij geweest.
2: Ik heb inderdaad 13 keer geluisterd, ja, inderdaad. En zelfs een keertje wanneer ik dacht van... zal ik nou zeggen van ik moet er ook bij zijn? Want jij hebt een dag extra een extra programma gedaan.
0: Ja, dat klopt, de ochtendshow.
2: En ik denk, zal ik dan zeggen van ik ben er nu ook bij? Maar ja, het is niet jouw eigen show, hè?
0: Nee, Daphne, bij deze, je bent de maandwinnaar!
2: Ja,

0: Talk to You. Het is wel echt de sound van deze zomer. Gemaakt door Another. Hey, die Daphne zegt, lekker. Pak gewoon een pot sambal. Helemaal ga ik die opsturen naar België. Dankjewel sowieso als je weer een maand hebt geluisterd. Dat vind ik echt te gek. Dat waardeer ik heel erg. Vind ik heel erg leuk. En daarom dacht ik, laten we het de volgende maand gewoon weer doen. De avondstreek. Dat betekent dat je vanaf maandag gewoon weer kan inchecken. Schrijf ik je op in een nieuw schema. En dit keer met de juiste achternaam.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Bente. 3, 2, 1.
1: Met 3FM ontdek je nog.

0: Hey, misschien was vroeger dan toch alles beter. Als ik zo naar de tekst luister van deze ongelooflijk oude track, dan hoor ik Club Tropicana Drinks Are Free. Nou, dat ga je echt niet meer vinden aan 2026. Jorda Wham in de avondshow. Joeri, 27 jaar, uit Maastricht. Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Je bent fan van de Foo Fighters, Metallica. En je houdt van vissen.
1: Ja, dat klopt.
0: En je hebt wel zin om €100 concertengoed te winnen vanavond.
1: Dat klopt.
0: Nou, dat heb ik voor je klaar liggen. Want ik weet hoe alle Jezus duur concerten zijn. Ik bedoel, als je Golden Circle wil, moet je gewoon echt een nier inleveren tegenwoordig. En daarom elke avond te winnen concertengoed. Joeri, het gaat als volgt. 10 vragen heb ik voor je liggen over jouw favoriete artiesten, maar ook over algemene kennis. Zijn die vragen allemaal goed binnen de minuut, dan pak je €100 concertengoed. Je mag alle vragen passen, komen geen nieuwe vragen bij. En de laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je dan zegt ja, dan speel je maandag mee voor €200. Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Hoe ready ben je?
1: Ready, laten we beginnen.
0: Oké, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Die gaat over een van jouw lievelingsbands. Namelijk over The Foos. Ik wil graag de achternaam van Dave.
1: Pas.
0: Oké, dan. Gollo is een plaats in Nederland. Daar zit veel bekend, namelijk ook Radler, Beugels. Welk biermerk?
1: Grons.
0: Ze presenteren nog één keer de middagshow morgen vanuit de United States. Barend en
1: Wijnand.
0: Nou, Joeri.
1: Ja, ik heb heel veel 3FM in de avond niet geluisterd de laatste tijd.
0: Oh nee, maar wie maakt de middagshow elke dag?
1: Ja, maar die was er in de avond.
0: Nee, de bijna nummer 1 middagshow is in de middag, tussen 4 en 7. In de avond zit ik, mijn naam is Andres, hoi.
1: Oh ja, helemaal vergeten.
0: Oh, Joeri, het was Barend en Benner.
1: Ja, helaas.
0: Nou, die naam ga je in ieder geval niet meer vergeten. En als je echt lekker wil slapen vanavond, dan zou ik het even

0: Marvelous.
1: Fred Again en Maria bij 3FM. Het is een nieuwe band die je misschien nog helemaal niet kent. Ja, en hoe kan je dan het best voorstellen als internationale band op de Nederlandse radio? Natuurlijk, met een dosis gitaren waar je helemaal lekker van wordt. Mag ik je voorstellen aan Kyo, de nieuwste...

Ja, alles wat een beetje met het WK te maken heeft, dat voelt dan toch als een extra steuntje in de rug van onze jongens, toch? Vanavond 1 uur, dan spelen ze tegen Tunesië. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mijn oranje shirt aan. Ik heb ook de oranje bitter opengetrokken. We maken er een mooie avond van. Foster the People zijn hier.

0: avondshow met Faster the People. Zij maakte Pump Top Kicks. Zometeen, dat is echt iets heel bijzonders. Kun jij iemand echt heel erg blij maken? Jij kunt eigenlijk iemand echt een ongelooflijk dikke rebound bezorgen. Maar dan op een hele positieve, hele liefdevolle, hele warme manier. Hoe je daaraan bijdraagt, ga ik je zo meteen vertellen. 3FM.
1: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: avondshow in volle vaart. Zometeen hitkanon Alex Warren. Die maakte Fever Dream. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Ja, heb je de app van NPO Luister al? Daarmee kun je namelijk zometeen iemand echt ongelooflijk blij gaan maken. Hoe dat zit, hoor je na muziek van Mr. Alex Warren.

0: You.
1: Ja, geef toe, je hebt zelf ook wel eens een keer een rebound gehad. En soms is een rebound misschien nog wel lekkerder dan het origineel. Zometeen wil ik misschien jou wel heel erg blij maken. Ik heb ook jouw hulp nodig om iemand heel blij te maken. Hoe en wat, want ik snap, het klinkt allemaal nog wat vaag. En dat hoor je zometeen na Ingrid.
0: Let's go!

0: shout-out naar deze kunstenaar. Kevin Parker van Tame Impala. Zo goed liedje, er zitten zoveel laagjes in. Elke keer dan hoor je weer iets nieuws. Je hoort Let It Happen in de avondshow.
1: Andres Odijk.
0: Soms dan is het leven hard. Ik bedoel, de wereld is niet altijd even mooi. Maar soms is het leven zo ongelooflijk lief. Ik krijg een heel bijzonder bericht gisteren in de luisterapp van een anonieme luisteraar. En ik respecteer, die luisteraar wil graag anoniem blijven. Daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Die luisteraar, die biedt jou eigenlijk iets aan. En daar hoeft hij of zij helemaal niks voor terug. Dat moet ik er even bij zeggen. Hij of zij hoeft er echt niks voor terug. Doet dit uit een goed hart. Wat heb ik hier nou liggen? Twee kaarten voor de Foo Fighters in Berlijn. Ja, deze luisteraar zou daarheen gaan en hij of zij kan niet meer. En heeft besloten om die kaarten aan jou te geven. En dat vind ik zo bijzonder, want op een dag dat je, of in de wereld, dat je ze ook op de swap kan zetten en er nog eens 150 euro bovenop kan vragen, stellen ze ze gewoon gratis aan jou voor beschikking. Waarom vind jij dat je recht hebt op die kaarten? Ja, dat is eigenlijk het hele simpele. Laat maar weten als je naar de Foo Fighters wil in fucking Berlijn. Je weet me te bereiken via Insta DM, apenstaartje Andres Odijk of die goede oude luisterapp krijg je nu bazaar.

0: of the Summer. Gemaakt door Labauza. Je hoorde Magnetic. Andres Odijk. Ja, dit vind ik zo bijzonder. Ik heb gisteren een bericht gekregen van een anonieme luisteraar. Een ongelooflijk lief bericht van een anonieme luisteraar die vertelde dat hij of zij niet meer naar het concert van de Foo Fighters kan. Dat is aanstaande woensdag 1 juli 2026 in Berlijn. Hij of zij vroeg: kan jij een andere 3FM-luisteraar blij maken met die kaarten? En dat vond ik zoiets hartverwarmend, weet je wel. In een wereld die zo gigantisch gepolariseerd is. Ik bedoel, kijk naar de politiek. Dat je dan nu denkt, hey, weet je wat, ik doe dit uit een goed gevoel. En ik hoef er ook niet eens geld voor. Want als je die kaartjes nu op Ticketswap zet, je krijgt daar gewoon echt €150 bij. Het ding is, het enige wat je zelf moet regelen is dus naar Berlijn toe rijden. Of met de trein. Maak je er een leuk uitje van. Dan ben je erbij. Dus ik vroeg je, ja, zou jij naar de Foo Fighters willen? Dan moest je even iets sturen, je naam, in de luisterapp. Twee kandidaten, die heb ik aan de telefoon. En uiteindelijk mag jij stemmen welk verhaal je het meest overtuigend vindt. Dus pak vast even die luisterapp, want jij kan iemand echt een ongelooflijk goede rebound beloven. En waarom dan rebound? Nou, ze stond natuurlijk voor dit weekend nog op Pinkpop. Ik ga eventjes naar Odette, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Odette,
1: hi.
0: Jij was niet op Pinkpop, hè?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Je had ze wel graag willen zien, de Foo Fighters.
1: Absoluut, ja.
0: Maar daar is ook Marina. Maria, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij was ook niet op Pinkpop.
2: Nee, zeker niet.
0: Maar je had de Foo Fighters ook graag willen zien.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Kijk, laat ik sowieso vooropstellen. Ik kan geen keuzes maken, dus ik ben blij dat ik dat ook niet hoef te doen. Ik laat het over aan de 3FM-luisteraar. Jullie krijgen van mij allebei 20 seconden om te pitchen waarom jij vindt dat je die kaartjes verdient. Waarom wil je er zo graag naartoe? Overtuig Nederland. Dan tel ik zo meteen alle stemmen. En degene die dan de meeste stemmen heeft gekregen, die wint die twee kaarten van de anonieme luisteraar. Odette, ik ga gewoon bij jou beginnen, oké?
1: Okay? Ja, is prima.
0: Dan ga ik aftellen van 3 naar 0 en dan begint jouw tijd te lopen. 3, 2, 1, go.
1: Nou, ik had eigenlijk heel iets goed gedaan. Ik was gestopt met roken. Daar was ik heel trots op. Maar helaas door die, ben ik ineens heel ziek geworden. Ik kreeg een darmziekte. Dat is een auto-immuunziekte, dat je lichaam zichzelf aanvalt. En daar heb ik 1,5-2 jaar mee geworsteld om goede medicatie te vinden. Om te zorgen dat die onder controle kwam. En dat gebeurde maar niet. En bijna het verhaal dat mijn hele darm verwijderd moest worden. Heb ik een noodgreep gedaan om toch maar weer te gaan roken. Dat is gelukt. Ik heb een hele heftige verhuizing achter de rug. Dus ik heb mijn portie wel gehad. En ik ben blij dat ik... ik kan weer dingen. Ja. Ik kan weer de deur uit. Ik hoef niet meer thuis te zitten en dicht bij een wc te zijn. Dus mijn leven, ik kleurt weer op. En ik mis Foo Fighters en concerten en festivals.
0: Hoe lekker zou het zijn? Je zit wel over je tijd heen inmiddels.
1: Ja. Oh, sorry. Het is moeilijk, 20 seconden. Dat is weinig. Okay, ja, en ik wil ook iets meer beter doen, maar ik zou het heel graag willen.
0: Maar je mag nu niet meer praten.
1: Ik hou mijn mond.
0: Want aan de andere kant van de telefoon is Marina, die ook graag kans wil maken. Marina, voor jou ook 20 seconden. Ik ga aftellen van 3 naar 0 en dan is het jouw beurt. 3, 2, 1, go.
2: Nou, misschien een hele gekke pitch, maar ik gun ze Odette. Want ik wist niet dat het op woensdagavond zou zijn. En het lukt mij op dat moment niet om naar Berlijn te gaan. En zij had een heel sterk verhaal, dus ik gun het haar om te gaan.
0: Wat is dit nou weer voor plotwist, weet je wel? Jongen, maar wacht even. Dan weet je, dan heb je 6 jaar op de radioschool gezeten. Dan word je geleerd, bouw de spanning op, betrek je luisteraars erbij. En dan eindigt het zo.
1: Nee,
2: ik had niet door dat het op woensdag zou zijn. En dat gaat me gewoon niet lukken om dan naar Berlijn te rijden.
0: Odette, heb je gehoord wat Marina net zegt?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben overrompeld.
0: Je gaat naar de Foo Fighters!
1: Ja. Oh,
0: nou, van de harte gefeliciteerd.
1: Ja, super bedankt. Echt. Oh, bedankt echt allemaal. Ook de anonieme... Ja, gewoon, ik heb helemaal geen woorden, joh.

Destiny's Child hoorde je in de avondshow. Survivor. Ik heb de allerbeste muziek voor je uitgezocht op een donderdagavond. Zometeen dansen met Bakermat en I Love Life. Maar eerst, good neighbor.

Love Life hoor je in de avondshow van 3FM. Ik wil je even meenemen naar twee dagen geleden in dit radioprogramma. Kijk, ik kan me voorstellen dat je niet alles meekrijgt. Ik bedoel, er is een hoop te doen 's avonds. Maar ik wil je dit gesprek niet weerhouden, want ik heb zo ongelooflijk veel DM's gekregen. Ik had dit fragmentje in mijn Instagram stories gezet, @Andres Odijk. Ik wil het je straks nog een keer laten horen, omdat ik eigenlijk nu pas merk hoe ongelooflijk hard ik word afgewezen. Terwijl dat was niet eens mijn bedoeling voor het gesprek. Ik wilde helemaal geen date. Met wie dat gaat, hoor je na muziek van The Magician en

0: post dit in mijn stories. En mijn hele telefoon die ontploft. Odijk, wat heb je nou gezegd? Ben jij een liefhebber van Ex on the Beach? Het programma loopt nu op Videoland, weet je wel. Daarin moeten verleiders, die moeten koppels proberen kapot te maken. Het is een heel mooi intellectueel programma wat gaat over, nou ja, wat dat betreft, doorzettingsvermogen.
1: André.
0: Odijk. En ik heb een mail gekregen. Een castingmail of ik mee wil doen aan Ex on the Beach. Dat heb ik in het radioprogramma met jou besproken. Van zal ik dat dan doen en hoe werkt dat? Maar ik dacht ook, ja, jij en ik hebben het besproken. Maar ik moet het ook even bespreken met iemand die echt weet hoe Ex on the Beach werkt. Iemand die al meerdere malen heeft meegedaan aan dat programma. En dat werd Destiny Dunker. Zij is verleidster. Het is een knappe vrouw die haar missie ervan heeft gemaakt om zoveel mogelijk mannen te verleiden. Toen dacht ik, hey, we zijn nu een klein kwartiertje aan het bellen. Even vragen, hoe vindt Destiny eigenlijk dit gesprek gaan? Wat moet ik absoluut niet doen? Wat kun je me echt afraden, Destiny?
2: Nou, ik zal sowieso beginnen met een leuke foto van jezelf. Maar ik denk niet dat je al je toxic punten erin moet zetten, nee. Okay, dat je zeg maar iets wat later aan bod komt, denk ik.
0: Nee, wat ik wou net zeggen. Ik bedoel, iedereen die meedoet heeft wel bepaalde red flags, toch? Die heb jij ook.
2: Ja, ja. Nou, ik heb geen red flags hoor. Nee.
0: Als je zo dit gesprek analyseert, Destiny, heb ik een beetje kans van slagen, denk je?
2: Nou, ik moet zeggen dat je nu nog niet heel veel vrij hebt gegeven. Dus als ik heel eerlijk ben, ja, ik ben zelf best wel mysterieus. Ik hou er niet van als iemand anders dat ook is.
0: Oh, wil je anders mijn snap?
2: Nee. De eerste date. Jij durft wel, hè?
0: Oké, maar ik merk dat je nog niet gelijk ja zegt, maar je houdt ook de deur niet dicht.
2: Ja, ik kan niet gelijk afwijzen. Dat is ook weer lullig natuurlijk.
0: Nou, je hoort het. Ik denk niet dat ik mezelf binnenkort terugzie in Ex on the Beach. Ik schat mijn kansen eerder in op Help Mijn Man is Klusser. Alhoewel, ik ben echt geen klusser. Ik heb geen huis en ook geen partner. Je moet lekker doen met de radio. Bruno Mars is hier. En Risk It All.

Forget Me is hartstikke nieuw op 3FM. Zit er gitaar in. En weer gewoon die zweverige stem van die zanger. Ga je nog wel vaker horen en gaan we ook nog heel veel lol aan beleven. Stel, een van jouw vrienden die je echt goed kent, maar waarvan je eigenlijk weet, die gaat niet zo netjes met spullen om. Die komt naar je toe en die vraagt, vind jij het oké als ik jouw spullen een tijdje leen? Wat zou dan daarop jouw antwoord zijn? Ja, natuurlijk, vriend. Of ga je dan even dubbel nadenken? Ik denk dat iedereen deze situatie kent. Laten we er zo meteen over verder kletsen, want zeg maar, ik zie echt door het bomen het fucking

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
13: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
15: De vriendelijke specialist DA.
13: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.

0: Zometeen de drie J's, maar dan niet hoe je ze kent. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: 3FM. BNN Varen. Andres Oudijk.
2: Ik hoop dat je houdt van gitaren. Want ik heb echt de allerbeste gitaarband voor je. Fontaine's DC, even old school. Boys in the Badlands.

De drie J's, maar dan anno 2026. Justay, Jack Style en John. Zij maakten Turn the Lights Off. Die hoorde je bij 3FM. Ik denk dat je het probleem kent. Als je met een nieuwe vriendengroep naar een festival gaat, dan moet je gaan sprokkelen. Dat is precies waar ik nu mee bezig ben. Hoe doe jij dat? Kijk, het ding is, volgend weekend is het Down the Rabbit Hole Festival. Ik heb er super veel zin in, want ik ben al een tijd niet geweest. Maar ik ga nu met een nieuwe vriendengroep. Het is een samengesteld groepje. En dat betekent dat wij de Gadgetman niet bij ons hebben. De Gadgetman die zit in mijn andere vriendengroep en die gaan dit jaar naar Lowlands. En de Gadgetman die heeft alles, hè. Die heeft echt coolboxen die op gas gaan, zodat ze het hele weekend koud blijven. De Gadgetman heeft partytenten. Die zijn sterker dan een gemiddeld woonhuis, weet je wel. Daar kan je een bulldozer overheen rijden en die partytent die blijft rechtop staan. De Gadgetman die heeft een powerbank. Dat is een powerbank waar je gewoon zeg maar 14 dagen met 50 iPhones aan kan hangen. En dan is hij nog steeds pas op 55%. Dat is echt een super unit. Alleen, die spullen zijn dus van de Gadgetman. En ja, die gaat niet mee. En nou zit ik met het probleem dat ik die spullen graag wil lenen. Alleen, hoe krijg ik zijn zorgen uit zijn hoofd? Weet je wel, hoe zorg ik er nou voor dat hij daar akkoord mee gaat? Want hij kent mij ook. En hij gaat sowieso zeggen, ja, Andres, jij bent natuurlijk niet de meest zuinige en ook niet de meest handige jongen ter wereld. Dus als jij je vrienden moet overtuigen van iets, wat gebruik je dan als extra argument, weet je wel? Laten we daar zo meteen even over verder kletsen, want ik denk dat heel veel vriendengroepen dit probleem nu hebben. Ja, en kom dan niet met teken anders een contract. Ik ben toch verdomme geen werknemer, weet je wel? We zijn vrienden. Ik spreek je zo meteen naar Charlie XCX en Season

0: Shout-out aan de Beeps. Vind ik zo'n heerlijke bijnaam, hè? The Beeps. En dit is ook zo'n heerlijk liedje. Dat vind jij ook, want ik zie onder andere Mariette in de app. Die zegt, oh my god, it is Justin. Hij maakt de Daisies. Andres Odijk. Ja, kijk, ik ben geen Bob de Bouwer, maar ik ben ook geen Harry de Hengst, weet je wel. Je kunt mij dingen toevertrouwen. Het ding is, ik wil dit weekend naar Down the Rabbit Hole Festival. Alleen, ik ga met een nieuwe groep. Dat betekent, we hebben allemaal geen festivalspullen. Want in onze andere vriendengroep zit de Gadgetman. En de Gadgetman die heeft alles. Die heeft powerbanks zo sterk als de Eiffeltoren. Die heeft zeg maar partytenten die niet omver te blazen zijn. Zelfs niet met een orkaan. Hij heeft een coolbox. Die gaat op gas. Die blijft zeg maar nog langer koud dan Bridget Maasland. En ik wil dat graag van hem lenen. Alleen hij is bang dat ik het dan stuk terugbreng. En daarom dacht ik, laten we even hebben over wanneer je nou dingen aan vrienden uitleent en hoe ik hem een beetje kan overtuigen. Aan de telefoon is Arjan. Arjan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, als boys of vrienden van jou bij je nou ja, toekomen en zeggen, Arjan, ik heb echt jouw hulp nodig. Wat leen je allemaal wel uit en wat leen je niet uit, zeg maar?
1: In principe alles, behalve mijn vrouw en kind. Ja, ben ik heel eerlijk in.
0: Als ik naar jou toe kom en ik zeg, joh, Arjan, mag je auto een weekendje lenen?
1: Ja. En ik heb hem niet nodig.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat kan.
0: En als ik zeg, joh Arjan, ik ga een plankje ophangen, mag ik jouw klopboor even lenen?
1: Ja, mag ook.
0: Maak jij helemaal geen onderscheid dan in dingen en wat je wel en niet uitleent?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel heel de stelregel slopen is kopen.
0: Oh, hé, hey, maar dat vind ik wel een goeie. Slopen is kopen. Dus dan, stel ik zou zijn coolbox slopen, dan zeg je, dan koop ik ook een nieuwe.
1: Ja, precies.
0: Nou, dan mag ik wel vast gaan sparen.
1: Ja.
0: Barry, is het bij jou ook slopen of kopen?
2: Nou, op zich wel. Alleen, ik heb een vriend wat uitgeleend die dat nog niet heeft teruggegeven al 8 jaar of 9 jaar geleden.
0: Oeh.
2: Ja, maar het gaat om een stropdas.
0: Nou, ik wilde dus vragen om wat voor belangrijke dingen gaat het en je komt met een stropdas.
2: Ja, dat is helemaal niet belangrijk. Dus dat vind ik, dat had ik vroeger voor mijn werk heel veel nodig.
0: Ja, maar het feit,
2: maar
0: dat, het feit dat het nu on top of mind zit, betekent dat het je nog wel iets doet, Barry.
2: Nou, ik ben nog steeds bij die vriend aan het aankloppen van, hé, luister gap, je hebt mijn stropdas nog.
0: Ja, nou, Barry, ik weet niet, waar had ik die stropdas voor nodig? Weet je dat ook toevallig?
2: Ja, voor de bruiloft van een andere vriend.
0: Oké. Nou, ik denk dat je die niet meer terugkrijgt.
2: Ik wel, ik denk het wel.
0: Nou, ik ga in ieder geval mijn vriend morgen bellen. Dat hoor je dan maandag op de radio. En dan gebruik ik de regel slow.

Jammer dat het morgen gewoon weer vrijdag is, toch? Dat er dan een nieuwe meegeheid wordt gekozen. Want deze die mag wat mij betreft nog even doorknallen. Jorde, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ik krijg een bericht van Ruben. En Ruben die zegt... Odijk, ga je ook nog drum en bass draaien vandaag? Ja, die vraag kan ik nu nog niet beantwoorden, omdat ik daar niet de knoop in doorhak. Kijk, je moet van weten, ik vind dat zo moeilijk. En dan vind ik het heerlijk om die knoop bij jou te leggen. Hoe en wat hoor je allemaal binnen nu en 10 minuten. Eerst Mr. Teddy Swims op de radio.

0: Even dansen op die donderdag. Ik bedoel, het is toch ook gewoon een Thirsty Thursday. Dus als je vanavond naar de kroeg gaat, en die kans is groot, hè, want hallo Oranje speelt, dan ben je vast een beetje opgewarmd met Disclosure.
1: Andres
0: Odijk. Ik neem aan dat je wel gaat kijken. En ik wil eigenlijk jou laten voorspellen wat de uitslag gaat worden van Nederland-Tunesië. Dan ga ik op jouw advies inzetten. En als we dan iets winnen, dan deel ik het ook met je. Kijk, want dat is het ding. Kijk, ik vind voetbal leuk, weet je. Ik ga vannacht naar de kroeg. Ga ik met vrienden naartoe. Dan ga ik daar lekker zitten. Dan neem ik eerst een Disco Daisy. Daarna neem ik een Paulaner. En daarna neem ik misschien nog wel een andere Disco Daisy. En nog wel een Paulaner. En dan is het in één keer de wedstrijd voorbij. Ik weet gewoon niet zoveel van voetbal. Ik snap uit het spel niet. Ik snap de regels niet. Ik snap eigenlijk niks. Denk jij dat jij een soort Rafael van der Vaart bent? Denk jij dat je een soort Philippe Cocu bent die mij een beetje kan uitleggen? Hé, vanavond gaat het dit worden. Stuur het dan even in de app. Hoeveel gaat het worden vanavond? Nederland-Tunesië. Gaan we daarop inzetten. Dan gaan we samen gewoon onderweg naar het miljonairschap. Want dat vind ik altijd het allerleukste aan het voetbal. Het inzetten. Ik reik de hand naar je uit. Weet me te vinden in de luisterapp. Dan spreek ik je.

0: Onze voetbalkenner loopt hier net de studio in. Jasper Leijdens van 3 voor 12.
1: Ja.
0: WK natuurlijk vanavond, Oranje.
1: Ja, ze wachten even tot ik klaar ben met 3 voor 12, gelukkig.
0: Kijk, jij gaat vandaag. Ja, precies. Ja. Lekker door naar de kroeg. Hey, wat wordt het nou vanavond?
1: Ja, ik denk dat het 6-3 wordt.
0: En waar baseer je dat nou op? Want kijk, ik snap echt de ballen van voetbal. Ik heb meer verstand van plamuren, bij wijze van spreken, dan van voetbal.
1: Tuurlijk, maar als je nu ziet hoe Van Persie in de wedstrijd staat en ook Van Nistelrooy en zo, dan denk ik dat het wel goed gaat komen vanavond. Ja.
0: Waarom zijn zij nu zo goed dan?
1: Ja, omdat ze gewoon 20 jaar geleden al gewoon...
0: Ik ben helemaal god, hè? Oké.
1: Ik heb echt werkelijk geen idee.
0: Oké, want ik wil even weten hoeveel het gaat worden vanavond. Kijk, ik hou heel erg van Toto. Ik vind het leuk om een beetje in te zetten op dit soort dingen. Want al mijn vrienden doen dat ook. Ik denk ook dat veel van jouw vrienden dat doen. Alleen, ik weet niet op wie ik moet inzetten. Moet ik nou inzetten op Nederland of moet ik inzetten op Tunesië? Ik zie heel veel berichten in de luisterapp. Lorenzo zegt, hey Andres, ik verwacht dat Nederland met 4-1 wint van Tunesië. Gakpo, Brobbey, Somerville en Virgil van Dijk. Die gaan scoren. En er is vaak een fase in de wedstrijd waarin Nederland slordig is. Wow. Daarom scoren Tunesië er 1.
1: Oh. Hij is gewoon een voetbalkenner, joh, Lorenzo.
0: Ik heb een bondscoach Edmund aan de telefoon.
2: Ja, en hoe is het de andere Weppa?
0: Weppa, Edmund.
2: Stoppen, want dan wordt het te lang, weet je wel.
0: Ja, nee, we moeten snel door, Edmund. Maar vanavond Nederland-Tunesië. Waar ga ik op inzetten? Wat gaat het worden, jongen?
2: Ja, dat wordt 4-0 voor Nederland.
0: 4-0? Oké, jij zit echt hoog. Waar baseer je dat op dan?
2: Ja, die jongen die volg ik, weet je. En hij had vorige keer had hij van de 4 wedstrijden de 3 goed. Dus ik heb overal een eurotje opgezet.
0: Oh, jij stuurt mij ook een screenshot dat jij een World Cup predictor. Iemand die gewoon wedstrijden voorspelt, die volg jij.
2: Ja, precies.
0: Je bent eigenlijk ook gewoon een mankschaap wat achter iedereen aanloopt.
2: Ik heb hem een beetje gestudeerd. Ik heb hem gestudeerd en ik heb al die dingen wat hij voorspelde, dat heb ik allemaal naast elkaar gelegd. Ja. En in principe hoef je maar 1 wedstrijd te winnen en je hebt al gewonnen.
0: Nou Edmund, dan ga ik bij deze op jou, op jou af. 4-0 ga ik invoeren. €20 zet ik erop neer. Als we dus winnen met 4-0, dan deden we ook het geld wat we binnenhalen, Edmund.
2: Oh, dat zou helemaal cool weten, man.
0: Hé, wat is het eerste wat je met het geld gaat halen?
2: Weet ik niet. Wat denk jij dan? Ja, natuurlijk, wat denk jij? Dan gaan we even lekkere strawberry ijs halen.

Oh, zo goed, zo goed, zo goed. Het zijn die belletjes en het is ook die stem van Florence and the Machine. Shake It Out bij 3FM. Heb je zin in drum and bass?

0: Drum en bass vind ik een van de mooiste muziekgenres die er bestaan. En heel vaak wordt het gezien, en misschien zie jij het ook wel zo, als... het is echt voor de gamers, weet je wel. Voor de mensen die Dungeon & Dragons spelen. Voor de Einzelgangers. Voor als je niet buiten durft te komen. Dan luister je drum en bass. En ik probeer het tegendeel te bewijzen. Drum en bass is zo aan het groeien. Kijk naar de artiesten op festivals. Zoals Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren. Hebben dit jaar allemaal drum en bass platen gereleased. Drum en bass is here to stay. En als je het aan mij vraagt, ja natuurlijk wil je het dan op de radio. Maar ik heb al 2 uur en nou, het is het 47 minuten bepaald wat je op de radio hoort. Nu is het aan jou. Wil je drum en bass? Ja of nee? Het enige wat je hoeft te doen is nu te bellen. 0909-1336. Bel jij als allereerste, dan mag je dus voor heel Nederland bepalen of we gaan knallen, de ja of de nee. Want ik kan me ook voorstellen, als je het niet leuk vindt, is het ook goed. Als je zegt, ik haat die bliepjes, ik haat het ritme, ik kan er niet op dansen, dan snap ik het. Ik vind het wel jammer, maar ik snap het. 0909-1336 is het telefoonnummer. Wie zwijgt, stemt toe, zo is het ook. Hallo, met wie?
1: Hey, met Rob.
0: Rob, goedenavond, jongen.
1: Hallo.
0: Hey, Rob, we hebben het over drum and bass op de radio.
1: Rob.
0: Wat is daarop jouw antwoord?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wil je knallen?

lekker. Dankzij Rob op de radio. Hoor je drum en bass. Ik zie dat het goed valt bij je. Ik krijg namelijk een bericht van Wouter in de luisterapp. En hij zegt, yo, Odijk, wat een beuker. Track ID. Hij vraagt dus eigenlijk hoe het liedje heet. Nou, het liedje heet Feel Again. Is gemaakt door Culture Shock. Dat is de artiest. Ik kan zo niet wachten. Morgen is er een groot drum en bass festival in Rotterdam. Mocht je er ook heen gaan, dan zie ik je daar. Zometeen even inchecken bij Jasper van 3 voor 12. Wat zij allemaal hebben. Nou, stroom maar.

0: Hij moet echt weer terugkomen. Hè? Gewoon fulltime in die muziekbusiness. Ik weet niet, hij zit een beetje te rentenieren waarschijnlijk op Bali.
1: Ja, hij heeft wel een nieuwe tune met Tovelo, die best wel leuk is.
0: Ja, maar dat is, het is geen Allo Rondans.
1: Exact, dat mis je toch al een beetje. Dan hoor je zijn stem weer en dan denk je van gast, je kan het.
0: Ja,
1: je kan het.
0: Maar wat ben je nou aan het doen, man? Kom eens van het eiland af. Je hoort de Stromae bij 3FM. Bijna 10 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio. Dus sta je altijd helemaal te knallen. 3 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek.
1: Ja.
0: Jasper Leijders, wat heb je meegenomen vanavond?
1: Nou, onder andere Matthew Bellamy van Muse.
0: Ah!
1: Na 12 komt het hele nieuwe album uit, de Wow Signal. Daar heb ik hem pas geleden over mogen spreken. Dus hij vertelt vanavond alles over het maken van die plaat, over de ins en outs. Dus dat vanavond en zometeen al de nieuwe van de staat.
0: Kijk, oh, hebben die alweer een nieuwe?
1: Ja, ja, volgende week Down the Rabbit Hole, dus ze moeten wel.
0: Ik wou net zeggen, ja.
2: 3FM.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies!
5: Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: worstjes. Dank je wel. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: WK Mixzone.
7: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja, man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
8: Dumfries speelt wel echt... Ja, man, ik heb wel gevoel van deze man.
9: Beste speler Saibari.
8: Ja.
9: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
8: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
10: Ja, ah, pleurt toch op, man.
6: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
22: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: 3FM.
1: Lekker zeg, zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Ramvol nieuwe muziek, want het is donderdag. Je hoort het zo na het laatste nieuws van Tine.
26: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
0: koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Mevrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. 3FM.
4: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
29: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
30: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
31: 3FM. Jasper Leidens.
1: Ja man, zet je schrap voor een hele hete donderdagavond. Kruip gewoon heel dicht tegen je radio aan. Met zometeen muziek van Idali op 3FM. Eerst Empire of the Sun. Ja. Zeg dat wel. Hopelijk ben je nog alive.

0: ook gaan horen op Lowlands 2026? Ja, dat is op dit moment de grote vraag.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Want zowel Idali als Ronnie Flex als Frenna zijn dit jaar headliner op Lowlands als New Wave. Dus ja, de vraag is, gaat populair op de setlist komen? Ik denk het haast wel, toch, als je dit zo hoort. Nou ja, en van New Wave is het een klein stapje naar Empire of the Sun. Natuurlijk op deze dag. Zon, waves, zomer op je radio. Het is 3 voor 12 radio, de donderdagavondeditie. Elke maandag tot en met donderdag houden we je up-to-date van wat er speelt in het muziekland. Hoor je de allerbeste nieuwe muziek en spreken we ook nog eens al je favoriete artiesten. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Goed dat je bent ingecheckt bij 3FM. Want vanavond hoor je alles over het nieuwe album van Muse. Het gaat The Wow Signal heten, komt direct na 12 uit. En ik heb daarover mogen spreken met Mr. Muse himself, Matthew Bellamy, de zanger van de band. Echt mega cool, een van mijn favoriete bands. Dus daar ga ik je vanavond alles over laten horen. Ja, en we zitten een weekje voor Down the Rabbit Hole, het mooie festival in Beuningen. Daar komt De Staat terug op het podium. Mega grootste show, ze zijn er echt wel eventjes een paar jaar tussenuit geweest. Binnen nu en 6 minuten stel ik je voor aan de gloednieuwe single van die band. Die heet Glory. En dat is misschien wel de glorieuze comeback. Ze zijn vandaag track van de dag. Hey, goed dat je erbij bent. 3 voor 12 radio. Met zometeen somber na dit prachtige liedje van Claro, Sophia.

0: man ooit niet bezig met muziek of met toeren? Ja, ik denk het haast niet. Somber gaat zo hard. Straks na 12 stel ik je voor aan de nieuwste single. I like you, but my body isn't ready. Nou ja, zo zal die gaan heten. Is een klein fragmentje op Instagram. Na 12 hoor je hem helemaal.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Ja, die donderdag is toch eigenlijk de leukste avond van de week. Want er is zoveel nieuwe muziek om aan je voor te stellen. Je krijgt ook de nieuwste van Grote Komeet te horen. Een nieuw project van Go To Gym. Dat krijg je vanavond voor je kiezen in 3 voor 12 Radio. Veel muziek van het nieuwe album van Muse voor het eerst. Je krijgt nieuwe muziek van Sef te horen. Ja, besef je dat dit 3 voor 12 Radio is? Ja, net als elke dag hebben we om ongeveer 10 voor half 11 een track van de dag voor je. Eentje waar je echt even over kan meebabbelen via de NPO Luister-app. Vandaag is er van een band die volgende week eindelijk weer groots op het podium staat van Down the Rabbit Hole. Ja, en als de staat, daar heb ik het over, iets doet, dan doen ze het altijd goed. Met het vorige album was het verdeeld in 3 kleuren. Geel was hits, rood was boos, blauw was heel melancholisch. En toen stonden ze op Best Kept Secret ook op 3 verschillende podia, 3 verschillende dagen. Nu komen ze met The Staat Becomes The Staat. Dus dit zou de 2.0-versie kunnen worden van de band, of de oerversie, de echte versie van De Staat. Hoe dan ook, wat ze doen is altijd groots. De derde single van dit nieuwe project, die kan ik zo meteen aan je voorstellen. De opvolger van The King, The Fire. Het heet Glory. Dus bij deze mijn vraag aan jou, is dit de glorieuze comeback waar je al jaren op wacht? Of denk je van, wat is deze band aan het doen? Het klinkt een beetje hip-hop-achtig, moet ik je zeggen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Kanye West bijvoorbeeld, Jesus Walks. Daar lijkt het een beetje op. Ja, dit is groots hoor. De Staat, track van de dag van vandaag. Jouw mening zie ik graag via de NPO Luister-app, in het polletje of gewoon eventjes je berichtje deze kant op knallen. De Staat, nieuw op 3.

je dit zo hoort, kan het op Down the Rabbit Hole alleen maar een bijbelse ervaring worden, toch? Todor Florim als een soort van predikant, als een voorganger. En dan dit soort klanken, die jij mee mag gaan zingen als je erbij bent. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je het vindt. De muziek heeft gesproken, de staat en glory, track van de dag van vandaag. Nu is het woord aan jou. Via de NPO Luisterapp kun je altijd contact maken met de studio van 3FM. We hebben daar een heel simpel polletje in gemaakt, waar je gewoon in één klik even kan laten weten hoe je het vindt. Kun je gewoon doen, vinden we altijd fijn om even jouw reactie te polsen. Ja, of doe het ook gewoon via de Instagram, hè. Kan natuurlijk ook gewoon. Mocht je geen zin hebben om de app te downloaden en gewoon zitten te scrollen. Mijn naam is Jasper, Jasper Leijden. Zo vind je me ook op Instagram. Net zo makkelijk. Hey, we gaan het er wel over hebben binnen nu en 3 minuten. Dus wees daar snel bij. In de NPO Luisterapp of via Instagram. Het is Chapel Roan. Het is Hot to Go.

was, zou ik dit liedje morgenochtend gewoon even naar je baas sturen. Want morgen is het letterlijk hot to go. Tenzij dat je gewoon een kantoor hebt met airco. Dan zou ik zeker naar je kantoor gaan morgen. Chapel Roan en hot to go bij 3FM. Ik hoop dat het een beetje meevalt voor je met deze temperaturen. Want het wordt nog heter dankzij de nieuwe van de staat.

ingevuld. Iedereen ging voor, in één woord, glorious. Ja, dat kan niet anders met zo'n sound, toch? En dan heb je ook nog eens Johan de emojiman, die altijd in een paar emoticons even omschrijft hoe hij dit liedje vindt. De eerste is toch wel even een vragend gezichtje. Dan ontploft het hoofdje, hartjes op het hoofdje. Helemaal crazy en dan een vuistje de lucht in. Kijk, ook Johan die vindt deze heel erg lekker. Arjan die zegt, Jasper, wat een lekker plaatje man van de staat. Maar dat kunnen ze wel, dat kunnen ze zeker. Barry zegt weer, dit gaat echt richting het eerdere werk toe. Dit is heerlijk. Rosalien die is er ook elke dag bij. Die zegt, mwah, beetje omineus. Oké. Ja, dat kan. Volgende week kun je dit gewoon mee gaan maken. Kun je het gaan beleven, zou ik willen zeggen, op Down the Rabbit Hole bij de staat. Jordan, de nieuwe single voor het eerst in 3 voor 12 radio. Het is de late avond van 3FM. Ik zou zeggen, blijf gewoon even wakker, want slapen kan toch niet in deze hitte.

0: radio. Bijna weekend, het voorjaar alles, toch? Je hoorde net al The Wave. Kunnen we omdopen tot The Heat Wave van Jungle. Nieuwe muziek. En ook dit is nieuw. Prospa en Cloné. Free Your Mind. Kun je ook gewoon doen op festivals, hè?
1: 3FM op Pinkpop.
0: Maar doe daar wel voorzichtig mee dit weekend. Als je gaat naar Defcon 1, als je een van die gelukkige mensen bent met een weekendticket, doe voorzichtig. Het wordt heel warm. Als je naar Jera On Air gaat, daar misschien nu al bent, of zelfs op Concert Zee, pas op, pas op. Ja, bij 3FM kijken we al uit naar een heel lang weekend op Down the Rabbit Hole volgende week. Als je heel ver weg kijkt, zie je wellicht al Lowlands in de verte. Op dat festival, Lowlands, zou vorig jaar Royal Otis spelen. Maar dat ging helaas last midden niet door. Door ziekte binnen de band. Het was echt wel een probleem in dit geval. Maar de band houdt zo van Nederland dat ze gewoon terug zijn gekomen. Afgelopen weekend stonden ze op Pinkpop. Royal Otis speelde vlak na Tom Morello van Rage Against the Machine. Vlak voor Wetlag. Het was echt op het heetst van de zondag. Ja, dat past gewoon perfect bij hun klanken. Dit is dé indie band van dit moment. En dan niet alleen al door de coverhits die ze hebben. Murder on the Dance Floor, Linger. Nee, dat heeft eigenlijk gewoon te maken met hun eigen muziek. En het mooie is, bij 3 voor 12 hebben we een YouTube-kanaal dat staat vol met alles van Pinkpop. Dat gaat van grote headliners tot kleine podia. En daarom kan ik je nu dit live laten horen. En dat is heel erg lekker op zo'n heatwave-avond. Royal Otis live vanaf Pinkpop 2026. Dit is Oysters in My Pocket.

Ja, precies. Royal Otis live vanaf Pinkpop 2026. You're the Oysters in my pocket. Zometeen een tune van een van de meest recente albums van de band. Na deze van Mark Ronson.

0: Vrijdag stond Soulwax in de tent op Pinkpop. En waarom dat ik dat zeg? Nou, dat heeft alles te maken met deze act, Slater, met drie Griekse ijs. Dit liedje is zo geïnspireerd door Soulwax.
1: Pinkpop, how we doing?
2: 3FM.
0: Pinkpop. You're the dance in 3 voor 12 radio. En hoe ik dat weet? Nou, dat is omdat Vera van Vera on Track elk weekend op 3FM uitgebreid heeft gesproken met Slater. Check dat allemaal via 3FM.nl. De festivalzomer van 2026 is aan. De heetste festivalzomer ooit, zou je waarschijnlijk wel kunnen zeggen. Met dit weekend op de line-up onder andere Concert at Sea, Jera On Air, Defcon 1. Vorige week waren we op Pinkpop en hebben we heel veel live-opnames voor je gemaakt. Zoals die van Royal Otis. Dit is Moody. Check ook 3fm.nl/live voor de beelden.

Popfestival. Ik zie Riemer via de NPO luisterapp. Die zegt, oh Jasper, wat lekker man dat je muziek van Royal Otis draait. En ik zie ook Erik via de NPO luisterapp. Die zegt, och, wat fijn dat jullie gewoon deze week zoveel Pinkpop live optredens laten horen. Royal Otis is er één van. Ik ben super fan geworden afgelopen weekend. Nou ja, ik zit dit weekend voor Vera on Track aanstaande zaterdag. Ik zou me niks verbazen dat ik daar ook nog even wat live opnames ga laten horen. Want het was weer een hele mooie editie van Pinkpop 2026. Ja, mijn hoofd zit gewoon alleen maar bij de festivals. En ook bij Radio Free Alice. Ze stonden 2 weken geleden op Best Kept Secret. En ze hebben daar weer wat zieltjes veroverd door deze band uit Australië. Ze doen het gewoon net wat anders dan alle andere gitaarbands op dit moment. Radio Free Alice, dit is nieuw, dit is Lunch Money.

Alice bij 3FM. Zometeen na 11, groot bezoek hier in de uitzending. Namelijk de man die je kunt kennen van deze. Of deze. Zometeen een uitgebreid interview met Matthew Bellamy van Muse.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
14: 3FM. Hey, zometeen meer 3 voor 12 radio. Met onder andere een uitgebreid gesprek met Matthew Bellamy, de zanger van Muse, na het laatste nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui.
0: 3FM.
1: Ster. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend

0: doet.
1: Bente komt naar je toe deze zomer.
0: 3 voor 12 Radio.
2: Jasper Leidens.
1: Ja, dat is echt waar hoor. Dit weekend staat ze op onder andere Spoorpark Live in Tilburg, Concert at Sea. In de buurt van Oud-Durpé. In de buurt van Renesse. Het is toch mooi dat er een mooi festival is tussen Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland. Maak me gewoon een trotse Flakkeeënaar, dat is lachen. Hey, het is 3 voor 12 Radio. Bente hoorde je 3, 2, 1. En daarvoor een ultieme indie classic van Phoenix, If I Ever Feel Better. Ja, het is wachten op een legend, op een grootheid. Ik mocht pas geleden 10 minuten zoomen met Matthew Bellamy van Muse. De man die je kunt kennen van deze. Deze man heeft zoveel mega hits gescoord in zijn carrière. Stond vorig jaar nog als

Blake is terug. En sterker dan ooit. Trying Times hoorde je bij 3 voor 12 Radio. Daarvoor nog Saida. Het is de donderdagavond. En 2026 zou je kunnen zeggen is echt het jaar van de supersterren. We hebben al albums gekregen van, nou, je hoorde hem net, James Blake. Maar ook Bruno Mars, Harry Styles, Olivia Rodrigo. Ja, en na 12 van vannacht eindelijk een nieuwe plaat van Muse.

0: van Muse gaat de Wow Signal heten. Bijzonder verhaal zit erachter, want het is vernoemd naar een signaal uit de ruimte. Werd opgenomen op 15 augustus 1977 ergens diep in de krochten van Amerika, van de Verenigde Staten. De astronoom Jerry Human die ontdekte het signaal, schreef het op en schreef daarnaast: Wow. Een signaal uit de ruimte. Het signaal duurde precies 72 seconden, is daarna nooit meer opgepikt. Ja, en tot op de dag van vandaag is dit misschien wel het grootste mysterie over buitenaards leven. Nou ja, dat mysterie, dat zoeken naar iets groters, dat is ook meer dan terug te vinden in het nieuwe album van Muse. Nou ja, letterlijk. Neem bijvoorbeeld de track Be With You. Die bestaat uit 3 delen van precies 72 seconden. Ik sprak pas geleden met Matthew Bellamy en ik vroeg hem of dit een bewuste keuze was.
1: Yeah, throughout the album there are little bits of geometry that we've tried to incorporate, you know. There's 2 things in that song. Yes, the 3 sections of 72 seconds which relates to the Wow signal. There's also this thing called the phi, PHI, which is this idea that precisely at the moment where the drums come in on that song is exactly this moment where you expect shift to happen based on the phi theory. And then there's also songs like Hexagons where we, you know, I'm intrigued by why hexagons appear in nature. You know, like you have like the bees honeycomb, you have the giant's causeway with all these kind of hexagon shaped rocks, you have a giant hexagon storm on the top of Saturn. Yeah. And I'm intrigued by this geometry or mathematics behind the universe, you know? And so that song Hexagons is all about that, where we played with like 6-4 time signature, 6-8 time signature, plus the guitar moving between, quavers into triplets and stuff like that. So there's some parts of the album where we've like tried to incorporate some sort of universal geometry, you know?
0: So is this album in a way the most nerdy Muse album so far?
1: If you analyze it, yes. yeah. But I'm hoping if you just listen to it and enjoy it, you don't need to think about all this math stuff.
0: Nee, precies. Je hoeft er dus niet als een dikke nerd in te duiken. Maar goed, Matthew Bellamy bouwde dit nummer Be With You dus wel letterlijk om dat Wow-signal heen. Over een uurtje komt dus die nieuwe plaat van Muse uit. Maar een eerste geluid van dit album kregen we vorig jaar al als voorproefje op Pinkpop. Toen openden ze hun set met deze knaller, Unraveling.

en al het hele interview met Matthew Bellamy van Muse. Het is namelijk een break-up plaat, dus daar gaat het ook best wel nog over. Maar dat lees je en luister je morgen allemaal via 3voor12.nl. Zometeen duiken we samen met Eva Kleven in de wereld van Radio Z.

had de soundtrack kunnen zijn van dit weekend. You got me burning up. Het wordt warm, het wordt heet. Het is al heet. Ik zou zeggen, blijf gewoon de hele nacht wakker. Hou gewoon de hele nacht een keer 3FM aan. Another and talk to you bij 3FM. Er gebeurde vanavond weer heel veel in het land. Waaronder een nieuwe supergroep in Amsterdam, Radio Z.

0: Kabel Slim. Het is een Nederlandse supergroep, maatschappijkritische hip-hop. Ja, je zou het een beetje de tegenhanger van IJsland kunnen noemen. Ze staan met dit project Radio Z op Lowlands. Iemand die bij de allereerste show was, is Eva Kleven. Mijn eerste vraag is, Eva, leef je nog?
1: Nou, ik heb het zo ongelooflijk warm gehad. Maar ik was zeker niet de enige. We begonnen allemaal redelijk voortvarend. Maar we eindigden eigenlijk allemaal met ons shirt uit, wapperend in de lucht in één grote moshpit. Bij zo'n 100.000 graden, zoiets.
0: Ja, het was in een skatecafé in Amsterdam. Jij stuurde mij deze beelden.

0: Ik vond het zo vet om te horen, want dit album is dus nog geen week uit. Het is deze week 3 voor 12 album van de week. Hoe kan het dat iedereen dit allemaal meezingt?
1: Ja, ik weet het niet, man. Volgens mij zijn mensen gewoon gek aan het streamen, die shit. Ja. Ik weet het niet. Ik moest nog een beetje aan de teksten wennen. Ik zat zo af en toe een beetje zo te memen met mijn mond. Zo van, ah, ik ken het.
0: Maar herkenbaar.
1: Het was niet helemaal zo. Ja, die singles, Gentrificatie en die andere die ze hebben gereleased, die zijn al wel wat langer uit. Dus die gingen sowieso helemaal gek.
0: Ja.
1: Maar ook die andere nummers, ja, iedereen zong het inderdaad van voor tot achter mee. Ja. En het was echt een hele aanstekelijke jonge energie. Dat hangt sowieso wel in skatecafés, waar vaker bent geweest, weet je dat?
0: Ja.
1: Maar het is gewoon zo lekker om die ene energie van Brave Fuego, wat echt wel punk is, wat ook echt wel hip-hop is, maar hij heeft natuurlijk ook ploegendienst.
0: Ja.
1: Dan heb je Dio, wat gewoon een hele goede lyricist is. En die beat van Cabo Slim. Het is inderdaad, jij zei een beetje de tegenhanger van IJsland, maar volgens mij staan ze gewoon naast elkaar deze shit te domineren. Het is echt heel vet om live mee te maken. Dus mocht je op Lowlands zijn, duik even die X-ray in als Radio Zeta aan het optreden is.
0: Ja, want dat is dus wel bijzonder. Dit was vanavond hun allereerste en voorlopig ook enige live show. Niemand wist wat ze konden verwachten. Hadden ze iets van stage design mee? Of was het gewoon die twee gasten, de DJ erbij? Was dat het?
1: Ja, absoluut. Ik sprak de voormalig manager van Dio nog en die zei, ze hadden een beetje stress om lampen, want dat was eigenlijk het enige wat je zag. Wow. Je zag 3 gasten op het podium staan in witte sneakers, hoge witte sokken, een roze, een soort trainingsbroek, weet je wel, die ze bij basketbal ook aan hebben.
0: Ja, precies.
1: En een wit shirt en een zweetbandje, niet geheel overbodig. En op het stage design was eigenlijk gewoon de letter Z in rode lampen uitgelicht. Ah, heel vet wel.
0: Nou, heel minimalistisch. Ik zou zeggen, zet hem in je agenda voor Lowlands inderdaad. Daar moeten we dan misschien samen maar even voor aan gaan staan, Eva.
1: Oh, absoluut. Ready for the moshpit?
0: Zeker, zeker, zeker. Dan kennen we alle teksten uit ons hoofd, hè, tegen die tijd.
1: Absoluut, ga oefenen.
0: Hoef je niet meer te mimen. Dit is Radio Z.

0: Dit is Radio Set Exclusive.
1: Oh? Het is toch gewoon...
2: 3 voor 12 Radio.
1: 3
2: FM.
1: Of ben ik nu in de war?

0: de nieuwe single van Yardekt. Nieuwe single heet New Beginnings. Doet mij een beetje denken aan Beck in de jaren 90. Ze staan 3 oktober in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, dit is altijd zo'n lekker moment. Vlak voordat we samen de dag afsluiten, nog eventjes gewoon kijken wat er uit is op het gebied van nieuwe muziek uit Nederland. Elke dag sluiten we af met de Hollandse Nieuwe. Vandaag is dat een project van 2 mensen. Althans, zo heet de nieuwe song die je zo meteen gaat horen. Grote Kometen heet het project. Wellicht volg je ze al op Instagram. Misschien hoor je dit voor het eerst. Het is een gloednieuw project van GoToGym en Jacob Dubbel. Hey, hallo GoToGym.
2: Jacob en ik zijn al, denk ik, 5 jaar bezig met het maken van nummers die gewoon iets anders zijn dan mijn normale werk als GoToGym. En dit is onze eerste single. We hebben 5 jaar lang muziek gemaakt. En op een gegeven moment hadden we zoveel dingen liggen die we door de tijd hadden gemaakt. Zoveel demo's dat we waren van ja, we moeten nu wel echt iets af gaan maken. Ook omdat we vonden dat het wel echt de moeite waard was om iets af te maken. Dus we hebben een album gemaakt, Grote Komeet. En dit is de eerste single, 2 mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden.
1: 3 voor 12 Radio, primeur.
0: Na 12 is hij voor iedereen beschikbaar, nu voor jou. GoToGym en Jacob Dubbel samen. Nieuw project, Grote Komeet. Iets meer funky dan ze allebei normaal doen. Dit is 2 mensen op 3FM.

0: deze gasten stonden op de stage 4 van Pinkpop vorige week. Ze hadden makkelijk in de grote tent kunnen staan. Het was de allerdrukste show van het kleinste podium. Deze gasten zijn zo goed bezig. Volgende week live te horen in de ochtendshow van Wijnand en Jamie. Houd het in de gaten, Wodan Boys in de ochtendshow van 3FM. You're the blindsided. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen gaan we richting het mooiste moment van deze week. Na 12 hoor je op 3FM elke donderdag op vrijdagnacht de soundcheck. Dat betekent dat we samen naar muziek gaan luisteren die we allebei nog nooit gehoord hebben. Zometeen, als het een beetje mee zit, de nieuwe van Somber, My Body Isn't Ready. Nieuwe muziek van Seth, nieuwe muziek van Peggy Goo. Ja, en verder denk ik dat we gewoon maar moeten gaan scrollen door die lijst of er wat leuks is. Binnen nu en een paar minuten de soundcheck op 3FM. 3FM.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
0: 3FM. Nou, My Body is Ready for New Music, hoor. Zometeen direct na 12 de gloednieuwe single van Somber op 3FM.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatie verzamelde. werkbezoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon. En maxima tussen 36 en 40 graden.
6: 3FM.
15: VPRO.
6: Jasper Leidens.
16: Ja, inmiddels is de vrijdag begonnen. Dat betekent heel veel nieuwe muziek. Samen ontdekken dit uur op 3FM.
15: 3 voor 12.
6: De soundcheck.
16: Ja, dit is de meest frisse dag ooit van de radio. Niet qua weer, want het is de warmste nacht ooit. Het wordt vannacht volgens mij gewoon 100.000 graden. Code rood is zojuist ingegaan. Dus ik zou zeggen, ga ook nog even niet slapen. Dat heeft toch geen zin. Je slaapt toch voorlopig niet. Dit is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper Leidens. Dit uur mega fris qua muziek. In de soundcheck checken we samen namelijk de sound van de toekomst. Je hoort hier de muziek die echt nou letterlijk een paar seconden geleden uitgekomen is voor het allereerst. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe single van Sef. Er is nieuwe muziek van Peggy Goo. Maar eerst de man die gewoon niet van ophouden weet. Somber. Deze man blijft maar muziek droppen. Zoals deze nieuwe single die we samen voor het eerst horen op 3FM. My Body Isn't Ready. Dit is de nieuwe Somber.
15: 3

Het is 3 voor 12 radio. Jorde Jonas Blue en Malif. Jorde Edge of Desire. Daarvoor de gloednieuwe single van Somber. Wat een tune is dat, hé? Hoorde je voor het eerst hier bij 3FM? Het is 3 voor 12 radio en er is groot festivalnieuws. Dat wil ik eerst even met je delen. Want DEFCON 1 is vroegtijdig stilgelegd. Door extreme hitte heeft de KNMI sinds een half uurtje geleden code rood afgegeven. En dat betekent dat het festival dit weekend niet verder kan, hebben ze samen bekendgemaakt. Voor het eerst ooit is zo'n waarschuwing in Nederland. Dus de organisatie en de autoriteit hebben samen de knoop doorgehakt. En dat is best heftig, want tienduizenden mensen die zaten er al. De camping was vol, alles klaar voor een compleet weekend. Maar ze zeggen zelf ook veiligheid gaat voor alles. Vrijdag blijven we nog wel delen open zonder muziek, zodat iedereen rustig kan vertrekken. Q-Dance zegt dat ze keihard meeleven met alle bezoekers en dat ze helpen om iedereen veilig thuis te krijgen. De tickets worden terugbetaald en later komt er veel meer duidelijkheid over de compensatie. Ja, mega zuur nieuws voor iedereen die erbij was. Dit is eentje die niet iedereen zag aankomen. Gisteren werd al bekendgemaakt dat de dagtickets uiteindelijk zijn gecanceld en dat het wel een heftig weekend zou worden. Maar dit is best wel een ding inderdaad, ja. Hey, het is 3 voor 12 radio waarnaar je luistert. Het is de late avondshow van 3FM. Dit uur checken we de muziek van de toekomst. En vorig jaar won Sef nog alle prijzen. Dat is gewoon niet normaal. Met zijn album

0: met IJsland.
1: Achteruit, we gaan achteruit. En we gaan vooruit, en we gaan vooruit, en we gaan vooruit. En we gaan achteruit.
0: Beste Black Friday ooit, ook voor ondernemers. Ga naar moffaro.nl/zakelijk. Het aanpasbare matras van Miele Stem is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot beste product van het jaar.
2: Sta ik echt open voor de wereld om mij heen? Of kijk ik weg? Open je wereld. De
3: Sef is dus niet weg te slaan van de radio. Of het nou in je reclameblok is of in welke featuring dan ook. Bazaar, Willem, Trobi en Sef. Ja, je hoort hem gewoon middels 2 keer per uur op de radio, hoor. Niet normaal. En dat terwijl Sef bij 3 voor 12 zei dat hij het even rustiger aan ging doen. Nou, dat is dus niet aan de orde. Want er is een nieuwe single. En die is fucking goed. De laatste zomer. Wellicht heb je hem al live gezien op Best Kept Secret. Dit is de nieuwe Sef bij 3FM. Let's go.

pop van The Haunted Youth, you're the Forget Me bij 3FM. Ik sprak na de show met Joachim, de zanger van de band. Mocht je dat willen checken, het kan op YouTube bij 3 voor 12. Het is een bijzondere dag. Het is voor het eerst code rood vanwege de warmte vandaag. Dus doe vooral voorzichtig aan. De heetste hits hoor je dit uur op 3FM. De muziek van de toekomst. Waaronder de nieuwe van Peggy Goo. Die zou je kunnen kennen van deze. Deze track domineerde ze de festivalzomer van 2023. Nu is ze terug met een nieuwe track en het wordt wel echt gevierd. Ze opent namelijk vandaag een eenmalige Gothique, een pop-up store in het oosten van Londen. Er mogen fans 200 mystery items uit haar eigen persoonlijke archief winnen. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat dan voor persoonlijke items zijn. Misschien haar Hermetas of een aansteker. Misschien wel haar USB-stick met alle muziek. Zou zomaar kunnen. Of een half lege tube tandpasta. Hoe dan ook, die store die opent vandaag tussen 4 en 9 in het oosten van Londen. En dat doet ze dan ook nog eens met nieuwe muziek samen met Ayra Starr. Dit is Woman.

Je hoort het geweldige smile bij 3FM. Zoals clown Bassie zou zeggen, altijd blijven lachen. Ook al zit je te wachten op de voetbalwedstrijd in Amerika van het Nederlands elftal, die waarschijnlijk iets later begint dan 1 uur. Sterkte daarmee. Of je zit op de fucking camping bij Defcon. Het hele festival is gecanceld. Sterkte ook daar. Je hoort de smile van Wolf Ellis bij 3FM. Hey, ken je deze nog? Hey, I just met you. Carly Rae Jepsen, ze is terug en hoe. Ze kondigde deze week een dubbel album aan, Day and Night, met maar liefst 24 songs, verdeeld over heel veel verschillende kanten van haar. De D-kant is organisch, met invloeden van de 70s, psychedelische pop. De Night-kant gaat juist een hele andere kant op, hele strakke synth-dance, best wel intens. 18 september komt het hele album uit en daar hoort dan dus ook die nieuwe muziek bij. En die hoor je voor het eerst op 3FM, Carly Rae Jepsen. Dit is On Wires.

0: FM, American Girls. En daarvoor de nieuwe single van Carly Rae Jepsen.
1: 3 voor 12.
2: De Soundcheck.
0: Die dus met een dikke plaat komt met 24 nieuwe liedjes. Niet normaal. Het is 3 voor 12 radio op de warmste dag van het jaar. Code rood is net ingegaan. Hoe is het bij jou thuis? Is het een beetje te doen? Want ik zit al vanaf een uurtje of 6 hier in de studio van 3FM. Een beetje voorbereiden, 3 voor 12 radio vanaf 10. Dus ik zit hier in een soort van airco-bak met een ventilator onder me. Ik heb geen idee hoe het op dit moment buiten is. Ik hoop dat het een beetje te doen voor je is. Update me maar even via de NPO Luisterapp, want ik ga zo meteen iets na 1 naar buiten. En dan ga ik de warmte wel eventjes in, ja. En ik zeg iets na 1, want de soundcheck is normaal gesproken om 1 uur klaar. Maar ik moet zo meteen Jasper uit de nacht van 3FM er even bij halen, want er is nieuwe muziek van Phoebe Bridgers zometeen. Maar goed, die komt pas om 1 uur uit, dus die moeten we zo meteen maar even samen draaien. Tot die tijd onder andere zo meteen een heel bijzonder project waar Peter Gabriel, Living Legend, aan meegewerkt heeft. Maar eerst de nieuwe single van This Is Lorelei. Het is een solo-project van Nate Amos. Hij zit in de band Water From Your Eyes. Dat is een indie alternative pop act uit Amerika. Dat is heel weird, heel alternative. Maar met zijn eigen project, This Is Lorelei, is het meer de songkant op. Het is nog steeds een beetje eigenwijs, een beetje raar. Maar het zijn veel meer gewoon een beetje indie folk liedjes met verhalen die echt wel blijven hangen. Billy Came Back. Dit is de nieuwe single van This Is Lorelei. Die hoor je nu bij 3FM.

Dat betekent ook dat het hele festival DEFCON op het terrein van Lowlands is gecanceld. Dat is echt heftig. Die hele camping stond al vol met meer dan 10.000 mensen die dus morgen in die fucking hitte naar huis moeten. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ik zit dus al sinds een uur of zeven hier in de airco van 3FM. Toen ik wegging uit mijn huis was het daar 32 graden. Dus ik ben heel benieuwd in welke klap dat ik zo meteen terugkom. Ik zie Dianne via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, het is niet te doen buiten. En binnen ook niet. Johan die is erbij, die zegt, buiten is 25 graden, windstil. Ik zit in Emmerich am Rhein, net over de grens bij Zevenaar, bij Arnhem daar. Bij Danielle is het 34 graden in de slaapkamer, dus een heuse sauna. Maar niet direct wellness. Beneden trouwens 24 graden bij Danielle. Ik hoop dat je een beetje lekker erin zit. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En dit uur stellen we je voor bij 3 voor 12 Radio. En de releases die 12 uur uit zijn gekomen, dus 40 minuutjes geleden. Zometeen, binnen nu en 20 minuten, de gloednieuwe single van Phoebe Bridgers. Voor het eerst wereldwijd hier op de radio. Wees daarbij. Maar nu het project Everything is Recorded. Dat is het project van Richard Russell, de baas van XL Recordings. Een mega grote indie-platenmaatschappij. Ja, en in dat project brengt hij artiesten samen die je normaal nooit samen hoort. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht, die heet Beyond the Brilliant Haze. Daarop hoor je rapper IDK, I Don't Know, en Peter Gabriel. Ja, dat is een legendarische man die al sinds de jaren 70 muziek maakt. Ja, het idee van dit hele project is die clash. Door verschillende stijlen door elkaar heen te gooien, iets nieuws te creëren. Het is een beetje rommelig, maar juist daardoor ook wel interessant. En dat hoor je ook op deze track. Het is geen standaard track, maar het is meer een soort vibe. Het is zweverig, hip-hop, art-pop. Beetje Gorilla's ook wel. Everything is Recorded. Dit is het geweldige Beyond the Brilliant Haze met Peter Gabriel.

inmiddels vrijdag. Dat betekent dat er heel veel nieuwe muziek is om als eerste aan je te laten horen. Zometeen nog de superstar van Pinkpop. Zometeen de gloednieuwe single van Roxy Dekker, die al weken in je tijdlijn op TikTok terecht zou kunnen komen. Zeg, niet normaal. Maar eerst wil ik je de nieuwe single van Temples laten horen. Temples is een band uit Engeland met een Nederlandse drummer. Dat is Rens van de band Pauw uit Nederland. Zij zijn dit jaar zo'n andere richting ingegaan. Ze bestaan echt al meer dan 10 jaar, best wel op psychedelische rock. Maar sinds dit jaar hebben ze de dansvloer uitgevonden. Ik heb Vendetta eerder dit jaar best wel vaak aan je laten horen in 3 voor 12 radio. Nou ja, zojuist is de plaat uitgekomen. En die plaat is zo de moeite waard. Het is namelijk dansbaar. Het is psychedelische dansbare tunes. Dit is Glimmer, Temples.

Summer 26. Ook Charlie XCX komt vandaag nog met nieuwe muziek trouwens. Dat is niet normaal. Maar dat zal 2 uur zijn, dat zal 6 uur zijn. En in ieder geval niet meer voor ene. Het is bizar, joh. Normaal gesproken is de zomer best wel een luwe periode als het gaat om nieuwe muziek. Want ja, iedereen is op festivaltour. Niemand denkt, weet je, laat ik eens nieuwe muziek uitbrengen. Maar ja, iemand die dat moment wel keihard heeft aangegrepen is Phoebe Bridgers. Binnen nu en 3 minuten kunnen we je op 3FM voorstellen aan de nieuwe single van Miss Bridgers. Ik kan niet wachten, want zij heeft in haar carrière zoveel mooie platen gemaakt. Ik zag haar een jaar of 4 geleden, denk ik, inmiddels op Down the Rabbit Hole, daarna nog in AFAS Live. Ja, en dat zijn zalen die iemand uit Nederland ook gewoon binnen 1 jaar of 2 in de carrière al gedaan heeft. Dat is echt absurd. Ik heb het over niemand minder dan Roxy Dekker. Roxy Dekker is grootste talent van Nederland op dit moment, toch? We zagen haar vorige week nog op Pinkpop, daar heeft ze het waargemaakt. En dit liedje zit waarschijnlijk al weken in je tijdlijn op Instagram, TikTok, misschien nog wel Facebook als je erop zit. Superstar Roxy Dekker heeft dit liedje voor je gemaakt. Dit is super.

0: wat mevrouw Dekker aanraakt, verandert in goud. Is toch niet normaal? Jasper, alles wat Roxy Dekker in handen krijgt, verandert gewoon in goud.
1: Klopt.
0: Zou toch wat zijn dat je nu gewoon dit schuifje aanraakt, dat het gewoon goud is?
1: Ja, dat zou wel lekker zijn. Ja. Ik wil het ook wel.
0: Wat vond je van de nieuwe tune? Die hebben we net even voor het eerst gedraaid op de radio.
1: Ik heb er een klein stukje van gehoord, want ik was ondertussen ook andere dingen aan het doen. Maar ja. ik vind het wel een positieve ontwikkeling in de muzikale carrière van Roxy Dekker.
0: Ja, maar volgens mij ben jij ook zo'n TikTok-boy. Dus dit moet je toch ook gewoon de
1: TikTok-boy?
0: Ja, dat ben jij gewoon. Je hebt misschien wel dat hij gewoon de hele dag aan het swipen is, toch?
1: Hou eens op, man. Hoezo?
0: Zit je niet op TikTok?
1: Jawel, dat wel, maar ik ben geen TikTok-boy.
0: Ik denk wel dat je Roxy Dekker toch gewoon... Nee, maar je hebt toch Roxy Dekker dit liedje wel in je tijdlijn gekregen, denk ik.
1: Nou, eigenlijk heel weinig, moet ik zeggen.
0: Beter, dan zie je een goed algoritme.
1: Nou ja.
0: Nee, goed. Hey, het is net 1 uur geweest. Het is tijd voor de gloednieuwe single van deze dame.

0: nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Ken je haar een beetje, Jasper?
1: Niet zo heel goed eigenlijk, nee.
0: Ja, dit is wel echt een heel bijzonder iemand die ook gewoon zo'n groei heeft gehad in de carrière. Want ik weet nog dat ze een jaar of 5, 6 geleden in de Bitterzoet in Amsterdam speelde. Echt een mini-zaaltje. Ja. De volgende keer dat ze terugkwam was het op het hoofdpodium van Down the Rabbit Hole en in AFAS Live.
1: Vet.
0: Ik vind het zo cool hoe dat soms kan gaan met artiesten.
1: Ja, dat hoop je toch als artiest. Dat je gewoon gestaag gewoon op een gegeven moment gewoon een hele grote artiest wordt. En dan beginnen in die kleine zaaltjes.
0: Ja,
1: en dan uiteindelijk gewoon de main van Down the Rabbit Hole, ja.
0: Ja, en nu is het zo dat Phoebe Bridgers de Ziggo Dome gaat doen aan het einde van het jaar.
1: Ja, vet. Ja. Ik heb dit nummer al even gehoord.
0: Ja.
1: Ik vond hem heel goed.
0: Maar
1: ik
0: dat is het leuke.
1: Heel enthousiast over.
0: Aan wat wij doen hier bij 3FM. Heel veel dingen die we dan voor het eerst op de radio draaien dit uur hebben we ook nog niet gehoord. Zoals bijvoorbeeld die nieuwe van Somber.
1: Ja.
0: Die krijgt ook helemaal niemand dan hier bij 3FM.
1: Nee.
0: Maar die nieuwe Phoebe Bridgers die mochten we dan woensdag tijdens onze DJ-meeting al horen. Hoe zou je het een beetje omschrijven?
1: Ja, het is een nummer. Ik heb het gevoel. Je wordt er echt meegesleurd. En vaak denk je dat het nummer klaar is. En dan is het nog niet klaar. En dan denk je weer dat het klaar is. En dat is alsnog niet klaar. En dan komt nog een hele lijpe climax. Ik wil je dat alvast zeggen. Het einde van het nummer vind ik het mooiste van het hele liedje. Dus daar verheug ik me al helemaal op.
0: Ja, ik probeer hem gewoon binnen te halen. Maar weet je, we gaan het gewoon old school doen. We gaan hem gewoon draaien van Spotify. Zullen we dat maar gewoon gaan doen?
1: Ja, laten we dat gaan doen.
0: Oké, ze had gezegd, weet je, dit kan best wel eens 8 jaar gaan duren. Nou, het heeft 6 jaar geduurd, dus het heeft nog eventjes geduurd. Maar je hoort hem voor het eerst hier op 3FM. De nieuwe Phoebe Bridgers, let's go.

0: Hoi, joi.
1: De nieuwe Phoebe Bridgers.
0: Ja, man.
1: Lost Boys bij 3FM. Even een hele korte analyse.
0: Ja, je hebt niks gelogen. Dat laatste stuk was het gewoon 1, 2, 3, 4, bam!
1: Vet, ja.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Lekker, man.
1: Joh, de nieuws van Phoebe Bridgers. Ga je dit nog vaker horen?
0: Ja, zeker.
1: Lekker.

0: Joshua Pieter komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, spoiler alert, spoiler alert. Het Nederlands elftal staat met 2-0 voor. Gaan we vieren met Sam.

0: 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij luistert naar 3FM, dus ik ga er gemakshalve even vanuit dat je van nieuwe muziek houdt. Je gaat nu een parel horen, een artiest die je ontdekt dankzij 3FM. Joshua Peter, hij was vorige week nog te gast bij 3FM bij Sebastian. En toen vertelde hij dit over zijn nieuwe single.
2: Ik heb het geschreven over een periode in mijn leven waarbij ik gewoon achteraf heel erg heb gemerkt dat ik heel erg rondliep met bepaalde maskers. Dat je je toch wel snel opstelde in de zin van hoe jij denkt dat mensen denken dat je je moet gedragen of opstellen.
3: Ja.
2: En voor mij was het een heel erg, ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar cathartisch moment om dat eigenlijk te realiseren van, ik doe mijn masker gewoon af en dit is wie ik ben. En dat moest in een met een beetje agressie.
0: Je hoort je nieuwste single nu bij 3FM.
4: 3FM. Meer Nederlands talent ontdekken.
5: Hoi, ik ben Joshua Peter en ik ben 3FM Talent.

3FM. Welkom, mijn naam is Jasper en ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar... Non de Shanky, wat is het warm zeg. Het is alsof je slaapkamer is veranderd in een pizza oven. Maar ik ga voor muzikale verkoeling zorgen. Zometeen hoor je Ray, de nieuwste van Alex Warren en Deadmau5. En hoe ga jij vannacht? Zit je er een beetje lekker in? Laat het vooral weten via de NPO Luister. Vind ik leuk. Is dit mogelijk?

gewoon even helemaal niks wil. Ik had vandaag zo'n dag, ik moest eruit, werken, functioneren, gezellig doen. Dus ja, met frisse tegenzin liep ik naar het station, oortjes in. En in mijn oortjes had ik een plaat van Deadmau5 aan. En het mooie is, dit nummer duurt precies 3 minuten 20. En dat is ongeveer ook de wandeling van mijn huis naar het station. En ja, in die tijd veranderde iets. Ik was niet ineens perfect, niet magisch gelukkig, maar gewoon net genoeg om te denken van... Oké, we gaan er vandaag weer wat van maken. Dat is wat muziek soms kan doen. Dus deze is voor iedereen die er vandaag ook eventjes doorheen zit. Deadmau5 hoor je nu bij 3FM. I remember.

0: Een hele goede nacht. Oh my god, jongens, wat is het warm. Het is echt niet te houden. Het is code rood. En dat betekent ook net in het nieuws. DEFCON is helemaal afgelast. En wie daar is, dat is Marlies. Hey Marlies, goeienacht.
1: Goeienacht Jasper.
0: Jij zou werken daar, hè, op DEFCON.
1: Ja, ik heb daar vandaag gewerkt inderdaad. Ik masseer core artiesten daar bij de crew catering. En soms ook in de backstage bij het podia.
0: Yeah.
1: Waar ik stond was het goed te doen. Want ik stond in de schaduw, lekker briesje. Mm-hmm. Maar ik ben ook even trein op geweest. En het was echt moordend.
0: Ja, want ik kan me voorstellen. Ga ook wel eens naar een festival. En zeker, ja, je wordt gewoon in die tent gewoon helemaal uitgebrand. En op zo'n festivaltrein kan het ook wel intens zijn. Maar hoe heb jij dat dan ervaren vandaag?
1: Ja, ik ging eigenlijk wel goed. Want ik stond op een fijne plek en ik vond het fijn iedereen weer te zien. Want ja, ik doe het sinds 2018, dus het is een soort familie van mij geworden.
0: Maar je bent er elk
1: al
0: jaar
1: die
0: bij.
1: Mensen die er werken. Ja, ik ben er elk jaar bij inderdaad. Ja.
0: Want, zeg maar, het is voor jou werken, maar het is ook eigenlijk gewoon een leuk moment eigenlijk waar je naar uitkijkt.
1: Ja, klopt. Ja, ik werk er als vrijwilliger. Ik doe het echt met heel veel plezier. Want het is, ja, het is elk jaar een feestje. Ik word daar behandeld als de koningin.
0: Ach.
1: Ik krijg het eten is heel goed voor de kookvogels. Ik krijg een doorreissticker zodat ik op het terrein kan parkeren. Want ik loop niet zo best. Iedereen is zo aardig voor me. Helpt me met alles.
0: Maar hoe voel je er nu bij dan dat het niet doorgaat? Want ik kan me voorstellen dan dat het gewoon elk jaar iets is waar je je enorm op kan verheugen. En dat gaat in één keer niet door.
1: Ja, echt janken. Ik had hier echt zo naar uitgekeken. Ook omdat een aantal mensen die ik goed ken zouden optreden. En ja, ik had gewoon een hele planning gemaakt van wanneer neem ik mijn pauzes, wanneer ga ik daar en daarheen, route uitgezocht. Ja, ik hou natuurlijk ook heel erg van de muziek.
0: Ja.
1: En ja, ik vind het heel fijn dat ik vandaag er nog van heb kunnen genieten. Maar ik vind het echt jammer dat de andere drie dagen gewoon niet doorgaan. Ik ben er nog wel één afbouwdag, woensdag.
0: Okay.
1: Dus dat, dus ik zie nog wel al mijn vrienden gelukkig.
0: Oké, dat is fijn. En nu dan Marlies, wat ga je nu doen? Ga je nu gewoon naar huis?
1: Ja, ik ben thuis. Ik zou sowieso elke dag heen en weer rijden. Want een vriend van mij, Dopie, die is videograaf. En die zou met mij meerijden morgen tot en met zondag. Maar ja, hij heeft nu niks meer te doen. En ik ga nog wel heen en weer rijden. Ik ga kijken wat ik nog kan doen daar. Want het zijn altijd mensen die moeten werken en die last hebben van dingen. Dus die kan ik dan mooi even doorkneden als het mij lukt natuurlijk.
0: Ja, precies, ja. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Doe rustig aan. En volgend jaar hopelijk wel gewoon weer.
1: Ja, duimen.
0: Duimen. Hey, een hele fijne dag, Marlies.
1: Zelfde werk ze.
0: Dankjewel. Je hoort nu

het WK-anthem van 2026. Ja, ondertussen speelt het Nederlands elftal ook een wedstrijd en staat het 2-0. Lekker zeg. Hey, coverbands zijn de meest onderschatte bands ter wereld. Iedereen denkt dat een coverband aan een dorpsfeest, een bruiloft of een braderie. Leuk voor een avondje meezingen, maar ja, niemand verwacht dat zo'n band ooit wereldberoemd wordt. Toch is dat precies wat er met Royal Otis gebeurde. Zij begonnen vooral met covers. En vooral deze covers.

0: De hete donderdagnacht met Mr. Sexo Beats.
1: 3FM, terras te goed. XXL.
0: Ah, ik wil je niet bang maken, maar morgen 37 graden. Ja, wat moet je dan doen? Nou, gewoon lekker terras op. Maar tegenwoordig is een avondje terras super duur. Hè? Je schrikt ervan als je naar de prijzen kijkt. Ik heb dus ook even de prijzen van mijn vaste kroeg in Utrecht opgezocht. Je schrikt er gewoon van, hè. Halve liter bier, 10 euro. Aperol Spritz, 11 euro. Pornstar Martini, 15 euro. Jeumig. Maar geen zorgen, wij betalen de rekening. Morgen vanaf 8 uur maak je ieder uur kans op gratis terrastegoed. 3 rondjes voor jou en je vrienden. En met het weer ben je na 3 rondjes helemaal van de kaart. Dus komt helemaal goed. Dus morgenochtend 3FM aanslingeren. En morgenavond gratis suipen.
2: Heb je ook zo'n dorst?
3: Luister de hele dag en maak ieder uur kans op 3FM terrastegoed.
2: 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.

0: Evolution bij 3FM. Met zometeen Justice, Teddy Swims en de nieuwste zomerhit van Frenna komt eraan.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
0: Een super hete nacht. En ik ben wel even benieuwd, wat wil je horen? Is er een liedje wat ik voor je kan draaien? Vraag hem nu aan.